NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Morgen om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rellschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. De kans dat de levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: NPO Klassiek.
9: KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Er is flink feest gevierd, las ik. En ja, er waren ook een paar ongeregeldheden. Maar vanochtend vroeg zag ik maar 2 auto's met een rood vlaggetje en een groene 5-puntster. 1 hele chique met dikke banden en veel glimmende onderdelen. De andere een oud krakkemikkig wagentje uit de vorige eeuw. De overwinning is van iedereen dus en dat mag best gevierd worden. Goedemorgen.

0: Je hoorde Nana, vijfde van de Canciones Populares Españolas van Manuel de Falla. Heel mooi cello gespeeld door Ophélie Gaillard. En je hoorde ook nog Emmanuel Rosvelder op gitaar en David Chupette op slagwerk. Het is zondag 5 juli. Ik mag het onbeschrijfelijke genoegen proeven om weer naast samensteller en regisseur Jacobus den Herder te staan.
1: Wauw, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jacobus.
1: Verlegen van de, al dit.
0: Ja, nou, dat duurt maar eventjes.
1: Okay,
0: ja. Veel Spaans vanochtend, wat dacht je?
1: Nou ja, olé? Sterker nog, alleen maar.
0: Alleen
1: Spanje.
0: Maar, ja.
1: Ik zat net te kijken, Madrid is nu 24 graden.
0: Mm-hmm, hier ook.
1: Oplopend tot 38, dat is dan wel weer... Wat veel misschien, maar er is zo'n rijkdom aan muziek uit dat land.
0: Ik dacht,
1: daar kunnen we een uurtje mee vullen.
0: Ja.
1: Dat gaan we doen.
0: En is dat ook het thema van je Onder de Vleugels?
1: Ja, zeker. Daar is muziek van Enrique Granados te horen.
0: Ja, nou verheug zeg ik dan maar. En dan verderop in de tweede uur, dan krijg je een museumtip. Een tentoonstelling met een prikkelende titel, Vorm en Vaderland. We horen straks van Jan de Weerman of het net zulk verrukkelijk waaiweer blijft als gisteren. En ik nodig je straks ook weer uit om in te stappen in mijn muzikale reismachine. De techniek wordt vandaag gedaan door Marien Albertsboer en hij gaat nu heel gevoelig Federico Monpo instarten.

0: Secreto, het geheim uit de Impressiones Intimas van Federico Mompo. Wat voor man is dat?
1: Ja,
0: was dat?
1: Een leerling ook van Granados, waar we straks op terugkomen. En een beetje een Einzelgänger,
0: ja,
1: in goed Nederlands. Die dus een beetje op zichzelf. En hij is meest beroemd geworden van zijn musica callada. Dus zijn stille lege muziek.
0: Ja.
1: Dat hoor je hier ook wel een klein beetje in terug. Hè? Dus het is hij zocht het in het hele kleine, mm-hmm, in het minimale.
0: Ja.
1: Prachtige muziek.
0: Ja. En ik word er ook zo kalm van.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja.
0: Dat zeggen ook mijn vrienden, die kennen me niet terug. Op cello hoorde je Anja Lechner.
1: Lechner.
0: Lechner.
1: Ja.
0: Lechner. Excuses, Anja.

Een heerlijk tokkelmuziekje op de vroege ochtend. Recuerdos de la Alhambra, de herinneringen aan de Alhambra. Muziek van Francisco Tárrega. Op gitaar hoorde je Milos Karadalić. En het volgende draag ik op aan luisteraar Wouter, die helemaal niet voor Marokko was. Die is voor de Belgen. En daarom Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Met muziek van Thomas Luis de Victoria.

0: Dat lijkt me nou zo heerlijk om in een koor te zingen. Maar mijn stem is niet geschikt voor zang. Dat is echt de waarheid, Jacobus. Ik zou willen dat het anders was.
1: En wel voor presentatie?
0: Dat dan weer wel. Je moet het een of het ander. Salve Regina was dat. Muziek van Tomás Luis de Victoria. En zoals ik al eerder zei, het Collegium Vocale. Onder leiding van Philip Herrewegen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Schitterend, je hoorde twee van de 20 cantos populares españoles van Joaquín Nin uit Cuba. De vader trouwens van de schrijfster Anaïs Nin. Saeta hoorde je en Asturiana, dus twee gebieden in Spanje, heeft hij mooi op muziek gezet. Je hoorde Cello Octet, Conjunto Iberico, onder leiding van Elias Ariscoren. En dit is allemaal kennis voor wie de klok hoort luiden.

0: Ik ben echt heel gevoelig voor het geluid van klokjes en bellen. Ik denk dat dat toch mijn katholieke opvoeding is. La messe au son des cloches, hoorde je. Muziek van Bernard Vivancos. Het deel Sanctus en het deel Agnus Dei. En prachtig tot ons gebracht door het Let's Radiokoor. Onder leiding van Sigvard Sklava. Het is 7:07. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: Onder de vleugels van Ben Herder.
0: Ja, we zijn verkast naar de studio waar de grote vleugel staat. Jacobus zit al klaar.
2: Zeker. En als jij dol bent op klokken, al dit, dan heb ik ook nog deze voor je. Ja, dat zijn toch net de klokken?
0: Ja, net.
2: Ja. Ja. Dit is muziek van Enrique Granados. Mm-hmm. Cubaanse vader, Spaanse moeder. En geboren in 1867. Heb je een beetje een beeld voor ogen? Ja. Formidabele snor.
0: Oh, zo'n krulsnor?
2: Ja, niet toen al, maar toen hij wat ouder werd, kreeg hij een prachtige, zo'n mooie snor.
0: Is ook iets voor jou later, ja.
2: En hij wordt door landgenoten in Spanje, werd hij dan, zeiden ze wel, onze Schubert en de Spaanse Chopin en de romanticus, allemaal bijnamen. Maar toch ook wel gewoon echt Granados met een eigen stem. Mm-hmm. En het mooie vind ik dat hij inderdaad wel die werelden van die typische Spaanse volksmuziek en de meer westerse muziek die hij in Parijs ook heeft opgedaan, die komen bij elkaar. Dus je hoort eigenlijk, een deeltje is dit uit zijn pianokwintet, hè, dus dat is een strijkkwartet plus piano. Mm-hmm. Nou, die strijkers hoor je straks, die heb ik niet bij me, maar ik doe het even alleen. Dus eigenlijk is dit, je hoort eerst de klokken in de piano en dan mag de eerste viool. Heel erg Spaans, hè?
0: Schitterend.
2: Nou, en dat gaat dan zo door. En dan komt het in de piano terug. En hij kan heel mooi... Iedere stem in dat quintet krijgt zijn beurt, zou ik maar zeggen. Dus het begint bij de viool, en dan zit het in de piano, en dan komt het in de altviool, en dan komt het in de cello. Dat themaatje.
0: En dat doe jij nu steeds allemaal.
2: Nu speel ik het eventjes. Ja, nu ben ik eventjes alle vijf in één.
0: Ja.
2: En het mooie, het zit er dus in een. Dat ik hier aan het begin horen. Wat je namelijk hier niet hebt, is de terts. Dus het is eigenlijk alleen maar de open de octaven en de quinten. En daardoor is het nog niet majeur of minor. Pas als ik deze toevoeg of. En dan hebben we majeur minor.
0: Ja.
2: En daar maakt hij veel gebruik van. Van die, ja, dus eigenlijk het ontbreken van een majeur minor.
0: Is dat een Spaans iets of iets van hem?
2: Nou, dat zit in dat komt ook al in Hildegard von Bingen en delen. Ik bedoel, dat grijpt een beetje terug op de oudere muziek. Maar je krijgt daardoor altijd een beetje dat klokachtige geluid.
0: Heel zuiver.
2: Ja, zodra je daar een terts aan toevoegt, dan wordt het krijg je een totaal andere klank meteen. Wat hij dan dus verderop ook wel doet. Vind ik ook zo'n typisch. Ja, dat is gewoon. Ik breng mij meteen in Spanje. Mm-hmm. Dus
0: laat de sangria maar
2: aanrukken. Ja, precies. Ja. dus dit is het tweede deel. En dan hebben we ook voor het contrast ook het deeltje daarna. En dat is meer Schumann-achtig. We beginnen met z'n allen zo. En dan heeft de piano. Terwijl de violen. Ja, dus daar zitten we veel meer in een dansachtig karakter. En daarin hoor je ook echt wel de invloeden van bevriende muzici. Edvard Grieg was toen ook een grote naam bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Natuurlijk een totaal ander deel van Europa. Maar kan je muzikaal zomaar dichtbij staan. Overigens Granados eigenlijk het allerberoemdste geworden vanwege zijn Goyescas.
0: Zijn wat?
2: Goyescas. Zijn een pianobundel gebaseerd op schilderwerk van Goya.
0: Oh ja.
2: Echt schitterend. Luister in een eerdere aflevering van Onder de Vleugels daarover. En dat werk heeft hij ook tot een opera bewerkt. En dat is in première gegaan in Amerika uiteindelijk. Omdat dat zou eigenlijk in Europa plaatsvinden, maar daar kwam een Eerste Wereldoorlog tussen beiden.
0: Heel hinderlijk.
2: Nogal. En ja. Toen is hij dus naar Amerika gegaan. Daar is die opera in première gegaan. En op de terugweg is het schip waarop Granados voer door een Duitse onderzeeër tot zinken gebracht. En dus hij is op een 49-jarige leeftijd, veel te jong, naar de bodem van de zee gejaagd. Ja, verschrikkelijk.
0: Wat een verhaal.
2: Verschrikkelijk met zijn vrouw. Dus dat was het einde van Granados. Een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog en zo. Dus daarom, er is eigenlijk nog best wel wat muziek. Dus hij heeft flink veel gecomponeerd. Maar er had nog wel meer bijgemogen.
0: Zo is dat.
2: Ja, dus een eerbetoon aan Granados.
0: Wat ik me altijd afvraag, Jacobus, voordat je hem instart. Ja. Wanneer vind jij de tijd om dit allemaal te oefenen?
2: Ja, dus elke week denk ik, waar gaan we nu heen?
0: Ja.
2: Soms is er iets met een datum of een nieuwe opname die is verschenen. En soms denk ik gewoon, nu heb ik zin in Spanje en in Granados. Zoals vandaag.
0: Nou, prachtig. Ik vind de klank ervan in ieder geval heel mooi.
2: Ja, dat is mooi, hè? Ja. Dus twee deeltjes uit zijn quintet. Een prachtige opname van Javier Perianas aan de piano met dat Quarteto Quiroga.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, verrukkelijke muziek dit van Enrique Granados. Dankjewel, Jacobus, daarvoor. Quartetto Quiroga hoorde je en op piano Javier Perianes. Je hoorde het tweede en het derde deel uit het piano quintet van deze Granados. Even kijken, we gaan zo langzamerhand naar het einde van dit uur. En aan het einde van het hele programma, dan neem ik je weer mee de muzikale reismachine in. Vandaag landen we in Israël. Maar eerst in de tweede uur, zo rond 7:15, een museumtip, zoals altijd op zondag. En die gaat over de nationale symbolen van een land, zoals de sombrero in Mexico of de Eiffeltoren in Frankrijk. Graag tot dan, tot die tijd, Fandango, Santiago de Murcia.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemden hij een kwaadaardige tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rellschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting. Dat meldde media in het land. Er zijn 4 mensen aangehouden, 1 is er nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd er $2 miljoen losgeld geëist. De 2 wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. Hij kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. De Eiffeltoren en het plein eromheen werden korte tijd afgezet. Het weer nog tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen is er iets meer zon en wordt het iets warmer dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO
9: Radio Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Ik had een heerlijke dag gisteren. Uitgeslapen, getuinierd, 2 wasjes gedraaid, lekker gekookt, draaiboek voor vandaag bewerkt, boek gelezen en zelfs nog in de hangmat gelegen. Zo'n dag met 48 uren leek het wel. En daar pleit ik al heel lang voor. Dan krijg je tenminste alles gedaan wat je had bedacht. Goedemorgen.

Abre tu puerta cerrada. Doe je gesloten deur toch eens open. De tweede van de Ladino songs hoorde je op mandoline Avi Avital. En je hoorde ook nog Between Worlds. 7:07 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En ja, Pieter is er volgende week weer. Dus we maken vandaag een laatste reis met mijn muzikale reismachine. De klanken uit alle windstreken waar ik mee opgroeide. Naast alle klassieke muziek die mijn ouders ons voorschotelden. Rond het 12:30 Jan de Weerman, die ons vertelt of het weer, wat het weer wordt de komende dagen. En we hebben een museumtip straks, die gaat over een tentoonstelling die misschien gewaagd genoemd kan worden. Nou, dat gaan we merken, straks om 7:15. Techniek vandaag Marien Albertsboer en samenstelling en regie Jacobus ten Herder.

0: Van het NPO Klassiek album van de week hoorde je muziek van Gabriel Fauré. Een melodie. Après un rêve, ja, dan word je wakker. Op viool hoorde je Kirsten Leong en op piano Jonathan of Jonathan. Wat is het?
1: Ja, goede vraag.
0: Gaan we uitzoeken.
1: Jonathan.
0: Jonathan Fournel op piano dus.

0: Muziek van Nederlandse bodem, dit voorspel tot het derde bedrijf, Zomernacht, van Alfons Diepenbrock. Het residentieorkest was dat, onder leiding van Hans Vonk. 8:16 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En het is tijd voor de museumtip. Op Koningsdag, daar eten we oranje tompoeses, dat is typisch Nederlands. De Fransen die zijn weer verknocht aan hun langwerpige baguetten. En ja, dat is weer typisch Frans. Maar hoe ontstaan deze nationale symbolen? De tentoonstelling Vorm en Vaderland in het Design Museum in Den Bosch geeft antwoord op die vraag. En Thomas van de Heuvel is de samensteller. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik noemde net al die oranje tompoes, dat stokbrood. We staan er eigenlijk niet zo bij stil. Welke nationale symbolen kun je nog meer noemen?
1: Ja, dat is een enorm lange lijst, omdat eigenlijk ieder, ja, heel veel dingen kunnen als nationaal symbool gaan gelden. Dus je hebt inderdaad tompoezen en baguettes, dat is eten. Je hebt natuurlijk officiële nationale symbolen, de vlag en het volkslied.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld zelfs ook bedrijven kunnen als nationaal symbool gaan gelden, Duitsland.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Nou ja, en er zijn bepaalde klederdrachten, er zijn bepaalde dansen die als nationaal gelden. Ja. Dus dat is heel divers.
0: Precies. En dan, ik denk in één keer standbeelden zijn er natuurlijk ook nog.
1: Ja, zeker. Officiële monumenten. In Nederland hebben we natuurlijk een tijdje geleden een hele discussie gehad over standbeelden van zeehelden. Die zijn eigenlijk ook als een soort nationaal monument bedacht.
0: Ja, en dat gingen we toen een beetje anders bezien. Zeg ik maar eventjes.
1: Ja. Ze veranderen inderdaad ook naar gelang welke generatie bepaalde symbolen belangrijk vindt.
0: Juist. Je noemde daarnet al de vlag. Een vanzelfsprekend iets dat bij een land hoort, als je het mij vraagt. Maar hoe wordt nou iets een symbool van een land? Wie bepaalt dat?
1: Ja, dat komt op verschillende manieren tot stand. Kijk, het hele idee van een natiestaat, een nationale staat, waar iedereen zich bij hoort bij hoort voelen, die is nog niet zo heel oud. Dus dat hele idee dat wij allemaal Nederlanders zijn en dat we dus ook allemaal een soort plicht hebben aan de Nederlandse staat en dat die een plicht heeft aan ons, dat is eigenlijk iets wat je pas in de 19e eeuw echt wat bijna universeel wordt.
0: Al zo recent nog, ja.
1: Ja, nee, het is daarvoor heb je natuurlijk ook al wel staten en heb je ook al wel koningen en zo. Maar dat idee dat het volk als het ware de staat vertegenwoordigt, dat is best wel nieuw.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus ook verschillende manieren waarop nationale symbolen tot stand komen. Soms worden ze officieel ontworpen. Een heel treffend voorbeeld daarvan is de staat Israël. Die heeft echt een soort prijsvraag uitgeschreven van stuur ontwerpen in voor de Israëlische vlag.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk is de vlag van de Zionistische beweging gekozen als vlag van Israël.
0: Ja.
1: Maar wat bijvoorbeeld ook heel vaak gebeurt, is dat bestaande dingen eigenlijk onderdeel worden van een soort kanon. Dus bepaalde volksdansen of bepaalde klederdracht, die misschien eerst heel specifiek is voor een bepaalde locatie. Dat woord, en dat is ook iets wat heel erg in de 19e eeuw gebeurt en ook in de muziek. Hè. Je hebt de componisten die heel erg naar volksmuziek kijken en zo.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld in kleding, dus klederdrachten worden in die tijd heel erg opgehemeld als dit is nationaal. En het leidende idee is eigenlijk primitivisme, dus hoe oorspronkelijker, hoe beter.
0: Ja.
1: En daarom wordt er dus heel erg gekeken naar boeren en vissers. Een heel mooi Nederlands voorbeeld is misschien wel de klederdracht van Volendam. Dat is eigenlijk heel specifiek voor één plek in Nederland, maar is in de loop der jaren toch een beetje gaan gelden als de Nederlandse klederdracht met de vrouw Antje in Duitsland
0: precies.
1: En dat soort dingen.
0: Ja, ik weet nog dat ik als klein kind in Maleisië op school zat en dan zei dat ik Nederlandse was en dan vroegen ze waarom ik dan niet van die kleren aan had.
1: Ja, precies.
0: En ook waarom ik niet blond was, maar dat was een heel ander verhaal. Maar eigenlijk zeg je dus dat de land zichzelf als het ware een gezicht geeft met de vormgeving. Dat lijkt me best een heel proces. Hoe vindt een bezoeker van de tentoonstelling een weg daarbinnen?
1: Nou, we hebben de tentoonstelling eigenlijk in verschillende hoofdstukken opgedeeld. Dus je loopt door verschillende zalen eigenlijk in een rechte lijn van begin naar het einde. En elk hoofdstuk is een soort laag, een soort nieuwe manier waarop, waarop de nationale identiteit ontworpen wordt. Mm-hmm. Dus we beginnen met het idee van grenzen trekken. Hè. Nationalisme gaat altijd over wie

0: hoort erbij en wie ligt eruit. Dus dat is ook heel erg te vertellen met landkaarten.
1: Ja.
0: Waar ligt onze grens en waar houdt het land op? Nou, daarna ga je door naar de volgende stap. Dat is, oké, je hebt nu een land gedefinieerd, maar hoe zorg je ervoor dat al die diverse mensen in dat land zich ook onderdeel voelen van één staat? Dus dan ga je staatsburgers en patriotten maken met klederdracht en met rituelen. Nou, dan hebben we een thema over het creëren van een nationale cultuur. Dat is iets wat in de 19e eeuw heel erg gebeurt met die kanonisatie waar ik het eerder al over had. Dus verschillende stijlen die eigenlijk dan door kunstenaars als het ware opgehemeld worden van nou, dit is onze nationale stijl. Dan hebben we een hoofdstuk over officiële symbolen. Dus de vlag, het parlementsgebouw en hoe dat dan identiteit communiceert. En het eindigt eigenlijk met de hele alledaagse manier waarop we nationale identiteit consumeren. Dus met die tompoes en met die baguette en met Volkswagen.
1: Ja. Nog één vraag en als het kan een beetje kort antwoord. Hoewel, nationale symboliek door de eeuwen heen heeft natuurlijk best wel eens gezorgd voor een hoop ellende. Zet de tentoonstelling de bezoeker daar ook aan het denken over?
0: Nou ja, zeker. Dat is natuurlijk absoluut onderdeel daarvan. Tegelijkertijd willen we ook laten zien dat nationalisme wordt inderdaad vaak gezien als iets wat heel conservatief is. Of iets wat heel. Maar het ligt eigenlijk ook een beetje aan de basis van heel veel moderne überhaupt manieren waarover over democratie denken. Verschillende partijen van verschillende pluimage kunnen met de Nederlandse vlag gaan zwaaien als een soort van toe-eigening.
1: Ja.
0: Dus dat ellende van het nationalisme zit er zeker in. En tegelijkertijd willen we ook laten zien dat het een heel complex fenomeen is.
1: Ja. En dat het ook helemaal niet zo erg is als we ons met elkaar verbonden voelen. Want daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, de vraag is altijd wie valt er binnen en wie valt er buiten. Dat
1: Precies.
0: is een belangrijke, pijnlijke vraag.
1: Dat is hem, ja. Nou, samensteller dus van de tentoonstelling Thomas van den Heuvel. Zeer bedankt voor je toelichting en succes met de tentoonstelling. Vorm en Vaderland heet die. Is nog de hele zomer te zien in het Design Museum in Den Bosch.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Wat een vrolijke deun was dat. Louis Lochte hoorde je op piano. Samen met BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner. Muziek van Camille Saint-Saëns, het tweede deel van zijn tweede concert voor piano en orkest. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken, Jacobus, om even aan de luisteraars te vertellen dat vanaf morgen onze podcast te beluisteren is.
1: Je wil vast een sneak preview geven.
0: Dat zouden we eigenlijk doen, maar in de titelen in ieder geval wel. Althans, we kunnen zeggen dat er iets van Couperin zal gebeuren in onze, in onze podcast. Even in het kort, samen met de drie samenstellers van NPO Klassiek, de mensen die ons voorzien van al die mooie muziek, maak ik een muzikale reis. En zij vertellen me alle verhalen achter muziek die je kent. Ook een beetje roddel en achterklap, de feitjes. En dat gelardeerd met die muziek. Vanaf morgen dus de podcast Al Dit Wil Meer op al je favoriete podcastkanalen.
1: Zo is het.
0: Ik denk dat ik alles heb gezegd. En zoals gezegd, Le Tombeau de Couperin komt een keer langs in die serie. Daar gaat het nu even niet om. Dit is François Couperin, Le Grand.

0: Dat was heel kort en ook vooral to the point. L'Impériale uit Les Nations van François Couperin. 8:30 is het. Het uitgebreid weerbericht krijg je van Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Aldeet, goedemorgen.
0: Ja, Jan, heerlijk briesje gisteren. Ik heb zo genoten, perfecte temperaturen ook. Krijgen we daar meer van?
1: Ja, dat duurt nog wel een paar dagen. In die zin dat het redelijk aangenaam is, laten we het zo zeggen.
0: Ja.
1: Want ja, gisteren was de wind wel hier en daar wel een klein beetje hinderlijk. Maar ja, goed, een kniezoor die daarop let. Hè? Want in het algemeen was het gisteren best wel goed toeven.
0: Yes.
1: Maar wel wat verschillen gisteren. Want zat je in het noorden, zat je in de bewolking. Was ook wat regen hier en daar, niet veel. Zat je in het zuiden, zat je in de zon. En dan werd het plaatselijk 26 tot 27 graden. Terwijl de kwik in het noorden bleef steken op 20 graden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die verschillen die hebben we vandaag ook wel. Zij het wat minder groot. Maar op de Wadden wordt het vandaag 19 graden. En in het zuiden van het land lokaal 24 graden. En verder is het overheersend bewolkt op veel plaatsen. Maar hier en daar prikt toch, zeker in het zuiden van het land, dat is nu al het geval, de zon erdoor. En dat zal vanmiddag geleidelijk wel wat meer worden daar. Maar in het noorden blijft het wat bewolkt. En dat kan, want we hebben te maken met een aantal zwakke frontjes boven onze omgeving, lokaal een spatje regen vallen. Maar de wind is duidelijk minder, zwak tot matig uit het westen. De lucht is wel wat vochtig hoor, dus zeg maar als je echt veel activiteiten verricht, dan heb je toch het gevoel van, wat is het warm, hè? Dat je meteen weer begint te zweten. Maar echt die grote warmte.

0: Ja, die zit niet bij ons. Die zit echt nu in het zuidwesten van Europa. Mm-hmm. Gisteren bijvoorbeeld in Portugal op een aantal plaatsen. En dat was de dag ervoor ook al. Temperaturen tot maar liefst 44 graden.
1: Nee, dat is te veel, hè?
0: Dat is te gek, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we kijken hoe het de komende dagen bij ons zal zijn. Nou, morgen dan zien we in eerste instantie nog behoorlijk wat bewolking. Zeker in het noorden van het land. Het noordoosten kan ook een beetje regen vallen in de ochtend. En in de middag geleidelijk aan van het zuidwesten uit al dit wat meer zon. En dan toch weer die temperatuurverschillen. 21 graden op de Wadden en plaatselijk 28 tot 29 graden in het zuidoosten van het land. Dus die warmte begint zich weer op te bouwen. Mm-hmm. Nou, dinsdag is een dag met misschien nog plaatselijk een buitje. Maar daarna dan zien we een hoge drukgebied dat nu ten zuidwesten van Ierland en Engeland ligt. Dat begint zich in de bovenlucht te versterken en uit te breiden. Nou, dan weet je wel weer hoe laat het is.
1: Gaat
0: dan
1: het krijgen weer, we.
0: Vanaf woensdag wordt het dan droog weer, komt meer zon. En de temperatuur gaat omhoog naar zomerse waarde. In het noorden van het land tussen de 25 en 28 graden eind van de week. Maar in het zuiden is het toch weer afzien met temperaturen richting vrijdag, zaterdag van zo'n 32, 33 graden.
1: Nee.
0: Niet zo heet als een week geleden.
1: Nee, precies.
0: Maar
1: ergens in het midden, daar ligt de waarheid, geloof
0: daar
1: ik.
0: Daar ligt zeker
1: wat
0: de waarheid,
1: betreft.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel Jan. Ja. Goed om te weten dat we de was eigenlijk vandaag moeten draaien als we hem buiten willen hangen. En niet, nou ja, of misschien juist de tweede helft van de week, wanneer het weer zo droog en warm wordt.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat is dan de samenvatting. Tot zover. Dankjewel Jan.
0: Fijne zondag.
1: Hetzelfde.
2: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: gebaseerd op de verklaring die wordt afgelegd tijdens de avonddienst op Yom Kippur. Kol Nidrei hoorde je van Max Broeg. Tim Posner speelt de cello en het Berner Symphony Orchestra onder leiding van Katharina Mühlner vergezelde hem.
1: Ja, al dit.
0: Ja,
1: twee weken geleden zaten we in Zuid-Amerika. Vorige week Rusland.
0: Ja.
1: Wat is de volgende halte?
0: Israël.
1: Wat is het verhaal daarachter?
0: Nou kijk, ik heb misschien wel eens verteld. Mijn ouders vonden het belangrijk dat wij muziek leerden kennen. Klassieke muziek voorop. Dus de Beethovens en de Mozarts die kwamen langs. Maar ze vonden het ook belangrijk dat we oorspronkelijke muziek uit alle windhoeken leerden kennen. En zo is dit dan ook weer iets, de soundtrack van mijn leven. Ik ken dit al mijn hele leven, waar we nu naar gaan luisteren.
1: En waar gaan we naar luisteren?
0: We gaan luisteren naar Around the Campfire, waar ik straks meer over vertel. Uit Israël dus.

0: Je hoorde twee nummers van de LP, echt op vinyl. Around the Campfire van de arrangeur Dov Seltzer. Een Israëliër van Roemeense afkomst. En hij bracht deze LP, Around the Campfire, dus uit in 1959. Dat was dus 11 jaar na het ontstaan van de staat Israël. En het was zijn ode aan de Palestijnse Bedouinen, van wie hij het gebruik van het kampvuur als brenger van vrede en saamhorigheid had geleerd.
1: Dat is toch mooi.
0: Ik vind dat prachtig en dan zeker in deze tijd. En ik zie ook in de app dat het een aantal mensen beroert.
1: We hebben nog net even tijd als we de plaat omdraaien.
0: Ja, aan de B-kant staat het eerste nummer. Dat gaat over de visser. Gaat-ie.

Je hoorde, ik zeg Gyula Gil zingen en je hoorde ook Michael Kagan zingen samen met de Oranim Zabar Israeli Troop. En het arrangement is van Dov Seltzer, de LP Around the Campfire. Nou, fijn dat jullie het ook mooi vonden. Dat was het voor de ochtend zo meteen tussen hemel en aarde met Wilfred Kemp. Namens Jacobus en Marien, fijne zondag. Vanavond ben ik te gast bij collega Hans Smit in Panorama Zondag. Morgen een nieuwe ochtend. Andrea is weer terug, wat mij betreft. Tot de volgende keer en we sluiten af met Vivaldi.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. Vrouwen werden naar een leeg pand gelokt en daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. Het weer. Veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers
7: aan tafel.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
7: aan tafel!
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten...
10: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
11: Uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV.
12: tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

kenmerkende, verstilde stijl van Federico Monpau. Arkady Volodos speelde Plaintif, openingsdeel uit Monpau's cyclus Dialogue. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. We zijn vanmorgen een beetje in Spaanse sferen met muziek van De Falla, De Victoria, Ramon Humain en ook van de 19e-eeuwse Juan de Arriaga. Een componerend wonderkind, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. Waarom we toch zo weinig van hem weten en horen, heeft een tragische oorzaak. Daarover straks meer. Vanwege dat Spaanse karakter van morgen. Voor de afwisseling is geen Gregoriaans, maar een gezongen gebed uit de Ladino-cultuur. Je zou kunnen zeggen dat wat Jiddisch is voor Joden uit Oost-Europa, dat Ladino is voor Joden uit Spanje en Portugal. Dit is La Ketuba de la Ley, een tekst om de Torah te eren.

Francisco Guerrero schreef rond 1585 zijn motet Beata Dei Genetrix, een lofzang op Maria als moeder van God. En zijn leerling, Alonso Lobo, baseerde een hele mis op dit motet. En hij noemde het de Missa Beata Dei Genetrix. En daaruit zong Stile Antico zo net het Sanctus.

Thomas Beyer speelde Plegaria de la Castilla, het gebed van Castilla, een van de vier stukken voor piano van Joaquín Rodrigo. We blijven in Spanje, maar gaan van de regio Castilla naar Catalonië. Ramon Humé schreef tussen 2013 en 2016 zijn cyclus Llum, Catalaans voor licht. Humé liet zich voor de teksten inspireren door gedichten, spirituele gedichten, van zijn goede vriend, de Benedictijner monnik Vincent Santa Maria. Het werk is bedoeld om bij luisteraars een gevoel van innerlijke rust, van contemplatie op te roepen. Dit is deel 5 uit die cyclus. Pau al Cor, een vredig hart.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een vredig hart, Paual Cor. Deel 5 uit de cyclus Jung, Catalaans voor licht van Ramon Humain. Je hoort de sopraan Agnese Panina samen met het Let's Radio Koor onder leiding van Sikwart Sklava.

verfrissende muziek van Maurice Ravel, Jeu d'eau, wat zoiets betekent als het spel van water. Pianist Seong-jin Cho liet dat water sprankelen. Voor wie naar Den Bosch gaat, zijn er twee dingen een absolute must. Het eten van een bossenbol en een kaarsje opsteken bij Zoetelieve Vrouw van Den Bosch. En die traditie, die van dat kaarsje opsteken, die bestaat al heel lang. Rond 1380 kwam er in de kerk van Sint-Jan in Den Bosch een verering op gang voor een Mariabeeld dat men in eerste instantie maar oud en lelijk vond. Maar in de jaren daarna gebeurde er steeds meer wonderen bij pelgrims die naar het beeld waren toegekomen. De verslagen ervan werden zorgvuldig door een notaris opgetekend in een mirakelboek. En zo groeide de Bosse Sint-Jan uit tot een van de drukst bezochte Maria-bedevaartsplaatsen van de Lage Landen. In 1629 kwam daar abrupt een einde aan. Den Bosch viel in de handen van de protestantse prins Hendrik. Het Mariabeeld verhuisde naar Brussel en keerde pas na ruim twee eeuwen in 1853 terug. Nog elke dag worden er veel kaarsjes bij haar opgestoken en verse bloemen neergelegd. Overmorgen, 7 juli, is een speciale dag aan haar gewijd, aan de zoete lieve vrouwen van Den Bosch. Ter ere nu van haar, het motet Gaude Virgo van Pierre de la Rue.

0: Een muzikale ode aan de zoete, lieve vrouwen van Den Bosch. Komende dinsdag is het haar feestdag. Capella Pratensis zong het motet Gaude Virgo van Pierre Delarue.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

We blijven vandaag muzikaal gezien grotendeels op het Iberische schiereiland. Dit was muziek van de Portugese componist Antonio Pereira da Costa. Ensemble Bonne Corde, onder leiding van Diana Vinagre. Ze speelden de da Costa's Concerto Grosso in C groot. Het motet Jauchzet dem Herrn werd voor het eerst uitgevoerd in Leipzig in 1725. Het werk is een zogenoemd pistachio, vrij vertaald een mengelmoes. Want hoewel het lange tijd is toegeschreven aan Johann Sebastian Bach, inmiddels is duidelijk dat ook andere componisten hun bijdrage hebben geleverd aan dit werk. Het motet is gebaseerd op Psalm 100 en bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een bewerking door Bach van een compositie van Telemann. Het tweede deel is dan wel weer van Bach zelf. Het komt uit zijn kantate BWV 28, Zij loop und preis. En tot slot het derde deel, het Amen, dat is opnieuw een bewerking van een compositie van Telemann, maar nu niet door Bach, maar door Gottlieb Harrer, de opvolger van Bach als Thomas Kantor in Leipzig. Met recht dus een mengelmoesje, maar wel een hele mooie.

0: Je hoort het, Dame Herne. Een mooi muzikaal mengelmoesje van Bach, Telemann en Bachs opvolger in Leipzig, Gottlieb Harrer. Je hoort de solisten en ensemble Bach werkvokaal onder leiding van Gordon Safari.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Juan Cristóbal de Arriaga, Spaans componerend wonderkind, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. Een briljante muzikale toekomst lag voor hem, maar dat mocht niet zo zijn. Hij overleed heel jong, in 1826, amper 19 jaar oud. Van hem was deze symfonie in D groot. U hoorde het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Juan Gomeña. We blijven in Spanje met muziek van, nou ja, wat je toch wel de grootmeester van de Spaanse polyfonie mag noemen, Tomás Luis de Victoria. Dit is een van zijn vroege werken, Vadam et Circuibo Civitatum. Ik zal opstaan en de stad rondgaan, door de straten en pleinen. Ik zal zoeken wie mijn ziel lief heeft. Een fragment uit het Hooglied.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een motet vol verlangen naar een geliefde van Thomas Luis de Victoria. Vadam et circuibo civitatum uit het Bijbelboek Hooglied. Mooie, intense uitvoering van Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen.

La Puerta del Vino, de wijnpoort. Een van de preludes van Claude Debussy. Puerta del Vino is ook de naam van een van de ingangen van het beroemde Moors paleiscomplex Alhambra in het Spaanse Granada. Debussy is er zelf nooit geweest, maar het verhaal gaat dat hij een aanzichtkaart kreeg van zijn collega Manuel de Falla. En dat die kaart hem zou hebben geïnspireerd tot deze muziek. Hier tot leven gewekt door pianist Pavali Jumpanen. Tedet anima meam is een motet van de 18e eeuwse José de Nebra. Werkte lange tijd aan het Spaanse hof. Het motet is een fragment uit het boek Job, waarin een gelovige mens lijdt en zich afvraagt waarom God, van wie gezegd wordt dat hij liefdevol is en goed en barmhartig, waarom die God dat lijden toelaat. Toch besluit die mens God niet af te schrijven, maar hem ter verantwoording te roepen. Lijkt het u goed dat gij mij onderdrukt, dat gij het werk van uw handen verwerpt en de plannen van de goddeloze begunstigt? Tedat anima meam.

Waarom treft het kwaad goede mensen? Daarover ging dit motet van José de Nebra, zonder overigens antwoord op die vraag te geven. Tedet anima meam werd gezongen door Coro Victoria en Schola Antiqua samen met La Madrileña onder leiding van José Antonio Montaño.

We hoorden net hoe Claude Debussy zich liet inspireren door een aanzichtkaart die Manuel de Falla hem stuurde. Dit was muziek van de Falla. In 1920 verscheen een speciale editie van het muziektijdschrift La Revue Musicale, daarin een tiental kleine composities als eerbetoon aan Debussy. Onder andere dit Le Tombeau de Claude Debussy van de Falla, hier gespeeld door Ishar Elias. De Cantigas de Santa Maria is met maar liefst 419 liederen wereldwijd de grootste verzameling middeleeuwse Maria-liederen in de volkstaal. Ze zijn ontstaan in de tweede helft van de 13e eeuw in het Noord-Spaanse Galicië. En dat is het gebied waardoor ook een van de populaire pelgrimsroutes loopt naar Santiago de Compostela. De liederen worden toegeschreven aan Alfonso el Sabio, Alfonso de Wijze. Dit is uit die verzameling Virgen Madre Gloriosa.

Anna Blazikova zong en bespeelde de gotische harp in dit Marialied Virgen Madre Gloriosa uit de Cantigas de Santa Maria van Alfonso el Sabio. Ze werd begeleid door Margit Überlacker op de Dulce Melos, een instrument uit de vroege 15e eeuw, een van de eerste toetsinstrumenten met snaren. Goed, tot zover. Straks Saskia Voorbach met muziek uit het archief van het Zondagochtendconcert. Onder andere muziek van Francis Poulenc. Een hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Morgen om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een wooncorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer nog tot besluit bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit Hilversum tijdens onze zomerstop. Ik put in deze weken uit ons rijke archief. Ik kies wekelijks mooie muziek om te draaien. En op zondag 6 september dan zijn we weer live vanuit ons heerlijke concertgebouw. Vandaag eindigen we met een liefdesverklaring aan Rome over de pijnbomen daar in het stuk Pini di Roma van Respighi. Daarvoor religieuze muziek van Poulenc, Litanie à la Vierge Noire. Daaraan voorafgaand concert voor strijkorkest in D, het Basel Concert van Stravinsky. Maar we beginnen met Maurice Ravel, zijn balletmuziek Daphnis et Chloé. Het verhaal was geschreven door de Griekse auteur Longus, waarschijnlijk in de 2e of 3e eeuw na Christus. En het speelt zich af op het Griekse eiland Lesbos. En daar zijn twee vondelingen neergelegd. Die groeien op als eenvoudige herders en ze worden stapelverliefd op elkaar. Maar naïef als ze zijn, snappen ze zelf niks van hun gevoelens. En na allerlei misverstanden, strijd met rivalen, piraten en andere hindernissen overwint hun liefde uiteindelijk alles. Het werk had een hobbelige start. De dansers die klaagden over de ingewikkelde ritmes van de danse générale. En bovendien was er ook oneenigheid over de situering van het verhaal. Want opdrachtgever Diaghilev had een klassieke voorstelling van het Griekse verhaal voor ogen. Terwijl Ravel benaderde het allemaal meer vanuit zijn eigen fantasie. En hij leunde sterk op afbeeldingen van Franse schilders uit het einde van de 18e eeuw. In 1911 en 1913 stelde Ravel twee suites van het ballet samen, waarvan we nu de tweede gaan beluisteren. En dat bestaat uit de volgende delen. Levé du jour, het is een schildering van de dageraad, kwetterende vogeltjes en we zien bijna de zon opkomen. Dan Pantomime, hier spelen Daphnis en Chloé samen een soort toneelstukje. En tot slot Danse Générale, die beruchte Danse Générale waar de dansers zo over klaagden. Muziek die verklankt dat de hele liefdesgeschiedenis uiteindelijk helemaal goed afloopt. Daphnis et Chloé van Ravel uit het zondagochtendconcert van 23 oktober 1994. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Ian Marin.

Dit was Daphnis et Chloé, suite nummer 2 van Maurice Ravel, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest in 1994 onder leiding van Ion Marin. Door tijdens dit zondagochtendconcert naar Igor Stravinsky. Concerto in D, ook wel het Basel-concerto genoemd. Het behoort tot zijn neoclassicistische periode. Het grijpt terug op vormen van vroeger, maar verwerkt er onmiskenbaar zichzelf, Stravinsky, in. Ritmisch scherp en vol onverwachte accenten. Stravinsky schreef het in 1946, ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van het Basler Kammerorchester. Vandaar de bijnaam van dit concert. Het was Stravinsky's eerste compositie nadat hij volledig Amerikaans staatsburger was geworden. Hij had zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten gevestigd en zou daar de rest van zijn leven blijven. Het werk heeft 3 delen. Een energiek vivace, daar begint het mee. Dan een lyrisch arioso andantino. En een bruisend rondo met allegro als tempo-aanduiding. En vooral in deel 1 en deel 3 hoor je Stravinsky's typische gevoel voor ritme en contrapunt. Terwijl het middendeel juist een zeldzaam ingetogen kant van hem laat horen. Ook zijn er meerdere balletten gemaakt op deze muziek. En het bekendste is misschien wel het ballet van Jerome Robbins uit 1951, genaamd The Cage. En hierin komen vrouwelijke insecten voor. En aanvankelijk zijn ze nieuwsgierig naar hun mannelijke soortgenootjes die de kolonie binnendringen. En ze voelen zich tot hen aangetrokken. Maar uiteindelijk doden ze die mannetjes toch en eten ze met huid en haar op. Nou, een behoorlijk macaber en beklemmend verhaal. Maar dat paste dus wonderlijk goed bij deze gespannen energie van dit concerto in D, het Basel-concerto. Daar gaan we.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dit was Concerto in D, ook wel het Basel-concerto genoemd, van Igor Stravinsky, geschreven in 1946 voor het Kamerorkest Basel. En u hoorde het zojuist uitgevoerd worden door de Radio Kamerfilharmonie in 2010, onder leiding van James McMillan. En ik zag zelf ook steeds het ballet The Cage van Jerome Robbins vormen, waarin dus die vrouwelijke insecten hun mannelijke soortgenootjes met huid en haar opvraten. Goed, tijd voor wat religieuze muziek. Francis Poulenc, Litanie à la Vierge Noire, oftewel Litanieën aan de Zwarte Maagd. Het eerste geestelijk koorwerk van Poulenc, geschreven in 1936. Hij componeerde het voor een driestemmig vrouwen- of kinderkoor met orgelbegeleiding. Het werk heeft een ondertitel, Notre-Dame de Rocamadour. En die titel verwijst naar de beroemde bedevaartplaats Rocamadour in Zuid-Frankrijk, waar een eeuwenoud Zwart Maria-beeld wordt vereerd. En Poulenc maakte kennis met deze plek gedurende een belangrijk keerpunt in zijn leven. Na de plotselinge dood van een goede vriend raakte hij diep onder de indruk van de kwetsbaarheid van het leven. En hij maakte een pelgrimstocht naar dit mooie plaatsje, dit Rocamadour. Ik struikel er steeds over. En bij de aanblik van dat beeld van die Zwarte Maagd hervond hij het katholieke geloof uit zijn jeugd. En nog diezelfde avond begon hij aan deze compositie. Het is dus een litanie, oftewel een gebed waarin een reeks aanroepen wordt afgewisseld met een steeds terugkerend antwoord. In dit geval is het een smeekgebed om barmhartigheid, waarin Maria, de Zwarte Maagd van Rocamadour, telkens wordt aangeroepen met de woorden: bid voor ons. Uit het zondagochtendconcert van 28 januari 2001 horen we het Groot Omroep Vrouwenkoor onder leiding van Simon Halsey. En het orgel wordt bespeeld door Leo van Doezelaar.

Dit was Litanie à la Vierge Noire, oftewel Litanieën aan de Zwarte Maagd, van Francis Poulenc. Zijn eerste religieuze werk geïnspireerd door het overlijden van een goede vriend. Gezongen door het groot omroepkoor, het vrouwenkoor daarvan onder leiding van Simon Halsey. En u hoorde op orgel Leo van Doeselaar. Dan door naar het laatste onderdeel van dit zondagochtendconcert. We gaan luisteren naar de Italiaanse Ottorino Respighi. Zijn stuk Pini di Roma. En Respighi was opgeleid door Giuseppe Martucci. Dat werd ook wel de Italiaanse Brahms genoemd. En hij was ook opgeleid een paar jaar later door Nikolai Rimsky-Korsakov in Sint-Petersburg. En daarna streek Respighi definitief neer in Rome, waar hij muziekdirecteur werd van een vooraanstaand muziekinstituut. Als componist had hij een romantische stijl, maar hij verdiepte zich duidelijk ook in Gregoriaanse en barokke werken en in het Franse impressionisme. En deze hele mix is terug te horen in zijn muziek. En het allerberoemdst werd hij met het drieluik Romeinse trilogie. En dit bestaat uit drie symfonische liefdesverklaringen aan de stad Rome, Fontane di Roma, Pini di Roma, waar we straks naar gaan luisteren, en Feste Romane. En het stuk dus, dat tweede luik, Pini di Roma, daarin neemt hij ons mee naar vier verschillende locaties in de stad waar pijnbomen groeien. Het eerste deel is Ipini de Villa Borghese. Daar spelen kinderen rond de bomen en we horen ze dansen en spelen en zingen. We horen snelle ritmische afwisselingen tussen koper- en houtblazers. Dan Pini presso una catacomba. Hier een serene en sombere scène die zich opbouwt tot een hymne. En daarbij moeten we ons als luisteraar voorstellen dat die muziek vanuit de catacombe komt. Dan Ipidi dei Gianicolo, de beroemde heuvelrug bij Rome. Hier horen we een prachtige solo-klarinet en we horen de nachtelijke sferen van Rome. En ook iets heel bijzonders, een bandopname waarop een nachtegaal klinkt. En dit was enorm vernieuwend in die tijd om tijdens een concert ook een bandopname af te spelen. En tot slot Ipini della Via Appia. En hier horen we Romeinse legioenen die 's ochtends langs de Via Appia de stad uittrekken. En de sfeer doet denken aan Romeins geïnspireerde films zoals Spartacus en Ben-Hur. En ook Mussolini was gek op deze muziek. Maar Respighi zelf die was vrij naïef op politiek vlak en had nooit iets willen schrijven dat leek op een fascistische parade. Het was voor hem slechts muzikaal spierballenwerk. En dat werd later door Mussolini's propagandamachine misbruikt en verheerlijkt. Maar was dus niet zo bedoeld door Respighi. We horen hier uit het zondagochtendconcert van 11 februari 2018... het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Pietro Rizzo.

En dit was het stuk Pini di Roma van Ottorino Respighi. Een liefdesverklaring aan de stad Rome en aan alle pijnbomen die er groeien. En dit laatste deel, hier hoorde je hoe de Romeinse legioenen 's ochtends de stad uittrokken. Heel Spartacus en Ben Hur-achtig. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Pietro Rizzo. En hiermee is alweer een einde gekomen aan dit zondagochtendconcert. De techniek vandaag was in handen van Marien Alberts Boer. En volgende week dan zijn we er weer met mooie muziek uit het archief. Nacht op de Kale Berg van Moussorgsky, Le Tombeau de Couperin van Ravel en het volledige Requiem van Maurice de Rufflé. Zometeen Café Foyer met Jan van Poppel. Ik wens u nog een hele mooie dag en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Gisteren is de Tour de France begonnen, het sportevenement van het jaar, als je mij vraagt. Nou, geheel in thema ben ik vanmorgen naar mijn werk gefietst. 29 km per uur gemiddeld, prima tempo vond ik. Ik kan me bijna meten met de winnaar van gisteren, Jonas Vingegaard, want die fietste precies dubbel zo snel.
0: Café Foyer. Met Jan van Poppel.

Yves Montand was dat. En hij zong A Bicyclette. Ja, je denkt misschien van, misschien luister ik hier wel naar Radio Tour de France. Maar dat begint straks vanmiddag allemaal op NPO Radio 1. Dus voor nu luister gewoon hier naar het gezelligste café van NPO Klassiek. Goedemiddag, Café Fayet, daar luister je naar. Ja, normaal gesproken zit ik hier natuurlijk met professor Maarten. Maar die is vandaag op een festival. En dan denk je misschien, ah, die is op een klassiek barokfestival in de wijnvelden van de Moezel. Nee, niet echt.

Dit vond Maarten belangrijker dan de klassieke zaak. Nou ja, goed, het is prima. Hij zit lekker mee te zingen met Hollandse meezingers. Ik weet overigens niet of Gerard Joling ooit heeft geklonken op deze zender. Maar goed, ik ben blij dat jij en ik in tegenstelling tot Maarten gewoon kunnen luisteren naar fatsoenlijke muziek. We hebben uiteraard weer een klassiek top 400 dilemma. We gaan naar buiten op de fiets, uiteraard. Maar eerst maar eens even opstarten. Dit is Bernard Henrik Crusel met Maak me gek. Goedemiddag.

derde deel was dat uit het derde klarinetconcert van Bernard Hendrik Cruzel. Het English Chamber Orchestra speelde het onder leiding van Gerard Schwartz met Emma Johnson op de klarinet. Ik heb gisteren voor het eerst gedoucht met een plant. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Ze waren stoffig. Dat sowieso al. Op sommige planten zat wolluis van die kleine, ja, witte beestjes. Dat is denk ik 4, 5 millimeter groot. En dan zo'n laagje, ja, poeder / wol erop. Heel hardnekkig. Dus ik dacht, weet je, dat moeten we afspoelen. Dus ik gezellig, één voor één, met alle planten onder de douche. Een beetje knuffelen, af en toe een kusje. Ik had het best wel gezellig met ze. Maar ik moet zeggen, toen ik gistermiddag klaar was en met vrienden wat ging drinken op het terras, toen vertelde ik dat ik met mijn planten gedoucht had. Toen, ja, keken ze toch een tikkie raar op. Maar ja, componist Jasper van Dijk, hij wijdde een heel stuk aan planten. Nou, toen dacht ik, nou, dan ga je toch nog wel een stukje verder dan ermee douchen. Hè? Ik bedoel, daar ben je uren mee bezig. Misschien wel dagen. Dus ja, ik ben gek. Maar Jasper van Dijk, nog gekker. Dit is Plant Life.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, deze muziek eindigt een beetje alsof Joseph Haydn geen zin had om te stoppen met deze muziek. Ja, het is dan ook wel heel erg lekker, hè, zo op de zondagmiddag. Dit tweede strijkkwartet, opus 33, het vierde deel daaruit, de finale van Joseph Haydn. Dus gespeeld door het Bennewitz-kwartet. En daarvoor hoorde je Planned Life van Jasper van Dijk.

dromerige muziek. En dat klopt ook wel, want je hoorde A Midsummer Night's Dream, de nocturne daaruit. Muziek van Felix Mendelssohn natuurlijk. En gespeeld hier door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Jean Dutoit. Zometeen gaan we naar buiten hier in Café Foyer. Elke week doen we dat even lekker op pad. En dit keer pakken we de fiets. Als je kunt raden naar welke componist wij zometeen gaan luisteren, dan verdien je een hele dikke pluim. Ik ben benieuwd. Laat maar weten in de NPO Luister-app. Gaan wij ondertussen even luisteren naar muziek van Dorado Schmid. De Bossa Dorado. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met de naam van de componist. Het zal vast wel. Gespeeld door het Rosenberg Trio.

Heerlijke muziek van Dorado Schmid dus. Als gezegd gaan wij hier elke week in Café Foyer even naar buiten. Een muzikaal uitstapje. En nou ja, ik begon al deze uitzending al mee. Helemaal in het thema van de Tour de France gaan we deze week op pad met de fiets. Even terugschakelen. En dan fietsen we mee met componisten die allemaal iets te maken hebben met fietsen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende componist, Rafe Vaughan Williams. Ja, even lekker de voetjes los. Er wordt gezegd dat die Rafe Vaughan Williams af en toe de fiets pakte voor fietsvakanties door het Engelse platteland, op zoek naar verschillende soorten volksmuziek. Nou, deze Folk Songs for Somerset is daar zelfs op gebaseerd. Muziek ontstaan door het fietsen dus. Ja, dit klinkt allemaal lekker vrolijk, maar iemand die een minder fijne relatie heeft met de fiets, dat is de volgende meneer.

Ja, prachtige muziek. De poème de l'amour et de la mer van Ernest Chausson. Maar deze componist overleed door een aanrijding met ja, de fiets. Dus snel weg hier. We gaan naar de fietscomponist. Dat is namelijk Edward Elgar. Hij heeft ooit gezegd dat veel van zijn melodieën bij hem opkwamen terwijl hij in het zadel zat. En, ik citeer, de bomen zingen mijn muziek. Of heb ik die van hen gezongen? Ja, het levert in ieder geval heerlijke muziek op. Je hoort Edward Elgar.

0: Ja, dit is niet zomaar een stukje piano. Dit is een esquisse moet ik zeggen, voor piano van Anton Stepanovich Arensky. Zijn vijfde esquisse, om precies te zijn. Stephen Coombs speelde het op de piano. En daarvoor hoorde je natuurlijk een van de Enigma-variaties van Edward Elgar. Misschien wel zijn bekendste, de Nimrod-variatie. Gespeeld door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

Heerlijk, die Eroica-symfonie van Ludwig van Beethoven. De derde symfonie dus. Het eerste deel daaruit hoorde je. Gespeeld door het Symphonia Grange au Lac. Onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Ja, en daarmee is het toch een soort opmaat richting het moment van de week. Het klassieke top 400 dilemma hier op NPO Klassiek. Daarvoor heb je één ding nodig. Nou, eigenlijk twee dingen. Je verstand en de NPO Luister-app. Dus pak vast die NPO Luister-app erbij. En dan gaan we zo meteen dat dilemma met elkaar spelen. Eerst maar eens even, nou ja, richting dat dilemma de hersenen even wat ruimte geven, wat rust geven. En met wie anders kun je dat het beste doen dan met Peter Gregson. Je hoort 4.2 Allemande.

When Music Sounds van Stephen Paulus was dat, gezongen door de True Concord Voices. En daarvoor 4.2 Allemande van Peter Gregson, gespeeld door het Signum Saxophone Quartet. Ja, en dan is het nu tijd voor... klassieke top 400 dilemma hier op NPO Klassiek. Elke zondag spelen we dat. Daarvoor heb je de NPO luisterapp nodig. Ik verslik me bijna, maar ja, zo simpel is het. Dat is het enige wat je nodig hebt. En een stel hersenen, en die heb je hopelijk ook. Ja, elke week steken wij dat klassieke top 400 dilemma in een bepaald thema. En ja, ik kwam dus een nieuwtje tegen, of een nieuwtje, best wel flink nieuws eigenlijk, van een stel dat de naald van het Empire State Building had beklommen met een vredespandoek. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Op dat vredespandoek stond ook wel een bijzondere tekst van, ja, als we... Even kijken, wat stond er nou? Daar ben ik het kwijt. Maar ik had het hier opgeschreven. Oh ja, als de liefde het wint van de macht, zal er vrede op aarde zijn. Nou ja, goed. Dan heb je die hele naald beklommen en dan ook nog zo'n statement. Dan denk je, dat is alles. Nee, die man ging ook nog eens op die naald, op een heel klein platformpje eronder, op zijn knieën en vroeg zijn, nou ja, inmiddels verloofde ten huwelijk. Nou, ze zei ja en vervolgens werden ze beneden opgepakt. Nou ja, als dat geen liefdesverhaal is, dan weet ik het ook niet meer. Lekker gearresteerd, maar in de cel wel tegen elkaar kunnen zeggen, we zijn verloofd. Nou, helemaal in dat thema dacht ik, we hebben een hit, daar kun je uit kiezen. En een verborgen parel, de hit, nou ja, misschien wel uiteraard, is deze.

De Bruiloftsmars van niemand minder dan Mendelssohn. Daar kun je op stemmen in de NPO Luister-app. De hit, dat is de ene kant van het dilemma. Maar van diezelfde componist Mendelssohn hebben wij ook een verborgen parel gevonden. Namelijk de sonate voor piano opus 6 in E groot, het tweede deel. En dat is nog nooit gedraaid op NPO Klassiek. Moet je luisteren. Klinkt ook wel lekker, toch? Kun je ook opstemmen in diezelfde NPO Luister-app. Dus app even hit of verborgen parel naar de NPO Luister-app. Dan gaan we de balans opmaken. Laat me weten welke muziek jij het best vindt passen bij, nou ja, echte liefde op een naald ergens op het Empire State Building. Gaan wij ondertussen samen luisteren. Dan kun je er even over nadenken. Naar Georg Friedrich Händel, zijn Occasional Oratorio, de ouverture.

Georg Friedrich Händel met de ouverture uit de Occasional Oratorio. Gespeeld door Haydn Sinfonietta Wien onder leiding van Manfred Hoes. Wordt volop geappt in de NPO Luister app. Superleuk om te zien. Want we zijn natuurlijk bezig met het klassieke top 400 dilemma. We draaien sowieso muziek van Mendelssohn. Dat hebben we al afgesproken met elkaar. Want we hadden een hit. Die wil onder andere Marjan horen. Zij appt naar de NPO Luister app. Alsjeblieft de bruiloftsmars. Ja, dat kan natuurlijk wel. Dat kun je wel willen, Marjan. Maar ja, ik weet niet of de rest het met je eens is. Het is de hit

Wel echt een dikke, dikke hit. Daar kun je dus voor kiezen van Felix Mendelssohn. Maar je kunt ook gaan voor een onbekend stukje van Mendelssohn. De verborgen parel, namelijk deze sonate voor piano. Oh, deze. Ook lekker. Ja, het is nog wel spannend in die NPO-luisteraar, moet ik zeggen. Wat zou het zijn? Misschien is de parel net in het voordeel. Laten we dat... Ja, dat denk ik. Mocht je nou zeggen, ik wil die hit horen, laat het weten in de NPO-luisteraar. Mocht je zeggen, nee, alsjeblieft niet die bruiloftsmars de parel, laat het ook nog even weten in de NPO-luisteraar. Dan gaan we zo de balans opmaken en dan gaan we hem helemaal draaien. Eerst muziek van Eik, Butch en Dirks. Dit is Riverine.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

ongekend mooie muziek, als je het mij vraagt. Muziek uit 1917, muziek van Thomas Newman. Vicky Matthews op de cello samen met het Abbey Road Studio Orchestra. Allemaal onder leiding van Thomas Boos. En daarvoor hoorde je Riverine van Caroline Eij, Clemens, Christian Poetsch en Reentko Dirks. En dan gaan wij naar de uitslag van het klassieke top 400 dilemma van deze week. Je kon kiezen tussen een hit en een verborgen parel van Felix Mendelssohn. En ik zei het net al, Marjan die wilde graag de hit horen, de bruiloftsmars. Zo waren daar ook Peter, Niels, Jan, goede naam trouwens Jan. Eens even kijken wie nog meer. Louis, die wilde allemaal die bruiloftsmars horen. Maar ja, daar waren misschien wel veel meer mensen die gingen voor de verborgen parel. Nicky zegt vergeten parel, AUB. Eens even kijken. Freddy, help nooit van zijn leven. Is die niet al eens geweest, Jan? Dus geef mij maar de vergeten parel. Mooie zondag. Nou, jij ook een mooie zondag, Freddy. Eens even kijken. Iets, doe mij maar de verborgen parel. Altijd interessant, zo'n onbekend werk. En past denk ik prima bij een trouwerij. Ja, snap ik wel iets. Jelle, verborgen parel. Maatje, verborgen parel. Iteke noemt mij eenzame Jan. Nou, dat valt ook wel mee, Iteke. Maar zij wil ook de verborgen parel, want dat is echte liefde. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. We gaan, denk ik, en zeker wel, voor de verborgen parel. Oftewel de sonate voor piano, Opus 6, het tweede deel, nog nooit gedraaid op deze zender. Maar wel hele mooie muziek van Felix Mendelssohn.

Dit kunnen we toch wel met recht een verborgen parel noemen, hè? Het tweede deel uit deze sonate voor piano, opus 6 in E groot van Felix Mendelssohn, het Tempo Diminuetto, gespeeld op de piano door Peter Danhoff.

Dat was Yukali van Kurt Weill, gezongen door Barbara Hannigan. En het... Oh, nu al tijd voor het ronde van de zaak. Ga ik toch nog even afkondigen, hoor. Het ensemble Ludwig, dat wilde ik nog zeggen. Nou ja, je hoorde de bel. Tijd voor het rondo van de zaak.

Dat was het rondo van de zaak, oftewel de rondo voor piano B613 van Ignaz Joseph Pleyel. Gespeeld door Finjan Collins op de piano. Ja, dat was hem weer voor vandaag. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe Café Foyer. En dan ja, natuurlijk ook weer met professor Maarten erbij. Dat is wel zo gezellig. En voor nu zometeen op deze zender het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk. Geniet daarvan. En geniet dan ook nog even van ja, toch het nummertje wat wij elke week als laatste draaien. Ik zet ze graag in het zonnetje. Pearl Django met Friends Like These. Tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is tot nu toe geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Zalandse Heuvelrug en het Drentsvieze Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer tot besluit. Overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Ook morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
4: aan tafel.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel!
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
10: Goedemiddag en van harte welkom bij het zondagmiddagconcert. Het concertseizoen, het zit erop en ook voor deze zomer hebben we weer een selectie gemaakt van de mooiste concerten van het afgelopen seizoen. En vandaag hoort u de opname die we afgelopen 9 januari hebben gemaakt. In het Concertgebouw in Amsterdam dirigeerde Klaus Mäkelä toen de derde symfonie van Robert Schumann, die ook wel de Rheinische wordt genoemd. En dat is niet zo gek, want een romantische reis met zijn vrouw Clara langs de rivier de Rijn was dé grote inspiratiebron voor dit meesterwerk van Schumann. Verder hoort u zometeen Harold aan Italie van Hector Berlioz. Een werk waarvan de een zegt dat het een concert voor altviool is. De ander noemt het een symfonisch gedicht. Maar Berlioz noemde het zelf zijn tweede symfonie. Geïnspireerd door een zwerftocht die hij maakte door Italië. En de solist die het bij dit concert speelde was Antoine Tamesti, een van de beste altviolisten van dit moment. En hij zwierf zelf ook rond, maar dan op het podium. Maar voordat we naar dat concert gaan, gaan we alvast luisteren naar Antoine Tamesti. Samen met Cédric Tibergien op piano speelt hij het eerste deel van de sonate voor altviool en piano in S groot van Johannes Brahms.

En dat was het eerste deel van de sonate voor altviool en piano in S groot van Johannes Brahms. Op altviool gespeeld door Antoine Tamesti en op piano door Cédric Tibergien. We gaan naar dat concert van afgelopen 9 januari, waarbij Antoine Tamesti de solist was. Het Concertgebouworkest, onder leiding van Klaus Mäkelen, speelde als eerste werk Harold en Italie van Hector Berlioz. En ja, wat is dat nou eigenlijk? Een concert voor altviool, een symfonisch gedicht of toch gewoon een symfonie? Nou, voor Berlioz zelf was dat heel duidelijk, want hij noemde het symfonie nummer 2. Maar anderen keken er heel anders tegenaan en beschouwden het als een ook een beetje buitennissig en moeilijk te doorgronden stuk muziek. Sommigen noemden het een symfonisch gedicht en dat is op zich niet zo vreemd, want Berlioz had zich laten inspireren door het gedicht Childe Harold van de Engelse dichter Byron. En een ander deel van de inspiratie voor dit werk kwam voort uit een zwerftocht die de componist maakte door Italië. Berlioz zei over zijn Harold en Italie: ik stelde mij voor een serie scènes voor orkest te schrijven waarin de altviool door het gehele stuk een actieve rol zou spelen door de solo's van het instrument een plaats te geven als herinnering van mijn omzwervingen door Italië. Nou ja, je zou dus kunnen zeggen dat die altviool staat voor Berlioz zelf. Antoine Tamesti maakte er op het podium ook een zwerftocht van en liep van de ene naar de andere plek om steeds bij een andere groep muzici aan te sluiten. En het stuk werd in 1834 door Berlioz geschreven op verzoek van de schatrijke en wereldberoemde violist Niccolo Paganini. Hij had een Stradivarius altviool en wilde graag een werk spelen waarin hij je op dat instrument als solist samen met een orkest te horen kon zijn. Voor viool zijn er natuurlijk legio vioolconcerten, maar voor de altviool ligt het toch wat moeilijker. En toen Paganini Harold en Italie voor het eerst hoorde, was hij zo onder de indruk van het werk dat hij het podium opkwam, voor Berlioz knielde en hem een envelop met inhoud overhandigde. En in die envelop zat maar liefst 20.000 frank. Voor de schatrijke Paganini een fooi, maar voor de straatarme Berlioz een megabedrag. Nu kon hij toch mooi weer een halfjaartje vooruit. Nou, net zoals Paganini speelt Antoine Tamesti ook op een Stradivarius altviool, genoemd Gustav Mahler. En het is de eerste altviool die deze beroemde vioolbouwer maakte in 1672. Laten we aan die zwerftocht gaan beginnen door de bergen. Dit is Harold en Italie van Berlioz.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Antoine Tamisti speelde Harold aan Italie van Hector Berlioz. En dat deed hij samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä. Groot applaus afgelopen 9 januari voor de Franse altviolist in de grote zaal van het Concertgebouw. Ja, na de pauze ging dit concert verder met de 3e symfonie van Robert Schumann, de Rheinische. Maar we gaan eerst nog een keer luisteren naar Antoine Tamisti. Samen met enkele muzikale vrienden speelt hij het eerste deel van het Forelle Quintet van Franz Schubert.

0: En dat was het eerste deel van het Forellenquintet van Frans Schubert. Martin Helmchen hoorde u op piano, Christian Tetzlaff op viool. Antoine Tamesti was de altviolist. Maria Elisabeth Hekker speelde cello en Alois Posch op contrabas.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: En zometeen dan gaan we verder met dat concert dat op 9 januari van dit jaar werd gegeven in het Concertgebouw. En na de pauze stond die derde symfonie van Schumann op het programma. Maar nu eerst nog muziek van een componist die een grote bewondering had voor Schumann. En dat was Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Er was niet alleen bewondering, maar Schumanns symfonieën dienden ook als een muzikale inspiratie voor Tchaikovsky's eigen symfonische werken. De Russische componist was zelfs zo onder de indruk van Schumann dat hij zelfs een pianostuk componeerde als eerbetoon, getiteld Un poco di Schumann. Nu andere pianomuziek van Tchaikovsky. Dit zijn enkele delen uit zijn Morceau pour piano, opus 19.

Natalia Milstein speelde enkele delen uit Morceau pour Piano, opus 19 van Tchaikovsky. We gaan weer verder met het concert dat op 9 januari werd gegeven in de grote zaal van het Concertgebouw. En dat ging na de pauze verder met de derde symfonie van Robert Schumann. De laatste symfonie die hij heeft geschreven. Gecomponeerd in het jaar 1850. De familie Schumann verhuisde dat jaar naar Düsseldorf, de stad gelegen aan de Rijn, waar hij aangesteld werd als muziekdirecteur. Maar dat zou geen groot succes worden, want al snel bleek dat hij ongeschikt was voor deze functie door zijn nogal matige pedagogische kwaliteiten. Hij had nauwelijks overwicht op zijn muzici en daarbij kwam ook nog eens dat zijn gezichtsvermogen sterk achteruit ging in die tijd. En ook had hij last van een piep in zijn oren, angstvisioenen en depressiviteit. Maar ja, van al die ellende hoor je eigenlijk niet veel terug in zijn derde symfonie. Het vijfdelige werk is dan ook geïnspireerd door een romantische reis die Schumann samen met zijn vrouw Clara maakte door het Rijnland. Vandaar ook de naam van dit werk, de Rheinische. Het tweede deel is bijvoorbeeld een muzikale weergave van de stromende Rijn. En het vierde deel, het kathedraaldeel, heeft dan weer een hele plechtige sfeer. En dat is bedoeld om een plechtige ceremonie te suggereren, waarbij een aartsbisschop in de Dom van Keulen tot kardinaal werd benoemd. Nou ja, zo heeft elk deel een eigen sfeer en een eigen verhaal, waarbij Schumann ook veel gebruik maakte van traditionele dansen uit het Rijnland. En in die hele symfonie is de gelukzaligheid en de rust van die paar dagen samen met zijn vrouw reizen langs de Rijn terug te horen. Dit is het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä met die derde symfonie van Robert Schumann.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Klaus Mäkelä dirigeerde het Concertgebouworkest en u hoorde de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. Ja, en dat hij überhaupt symfonieën heeft geschreven, dat hebben we vooral te danken aan zijn vrouw Clara. Zelf durfde hij het lange tijd niet aan, maar Clara wist hem uiteindelijk te overtuigen om er vooral wel aan te beginnen. Zij schreef in haar dagboek: het zou het beste zijn als hij voor orkest componeerde. Zijn verbeelding kan op de piano niet voldoende ruimte vinden. Zijn composities zijn allemaal orkestraal van aard. Mijn grootste wens is dat hij voor orkest componeert. Dat is zijn terrein. Mogen het me lukken hem daartoe te bewegen. Nou, dat is gelukkig helemaal goed gekomen. En uiteindelijk heeft Schumann 4 symfonieën geschreven. Nu muziek van Clara zelf.

Het tweede en het derde deel van het pianoconcert in A klein van Clara Schumann, gespeeld door Beatrice Rana samen met de Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En volgende week dan is Beatrice Rana de soliste van het concert waar we dan op gaan terugblikken. En dat werd gegeven op 12 oktober 2025 in het Concertgebouw. Paavo Järvi dirigeerde het Concertgebouworkest en voor de pauze stond het derde pianoconcert van Beethoven op het programma, gespeeld dus door Beatrice Rana. En na de pauze werd de tweede symfonie van Sibelius gespeeld. Nu ook alvast muziek van Beethoven, niet voor piano, maar voor vier trombones.

Het Noors Trombone Ensemble speelde Equali van Beethoven. Volgende week dus het derde pianoconcert van deze componist, gespeeld door Beatrice Rana. En ook de tweede symfonie van Sibelius. En dit is kamermuziek van Sibelius, het eerste deel van zijn strijkkwartet in D-mineur. Het werk kreeg de beroemde bijnaam Voces Intimae, intieme stemmen. En dat kwam door de melancholische sfeer van de muziek. Het werd voltooid in hetzelfde jaar dat Sibelius een pittige operatie onderging vanwege een keeltumor. Ja, en dat een zware periode voor hem was, dat hoor je terug in deze muziek.

Het Ennis Quartet speelde het eerste deel van het strijkkwartet van Sibelius. Volgende week dan hoort u de tweede symfonie van deze Finse componist in het zondagmiddagconcert, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Paavo Järvi. Ja, en met deze dirigent gaan we de uitzending van vandaag afsluiten. Hij dirigeert het Toonhallenorkest Zürich en tot 16:30 hoort u het vierde deel uit de Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Ja, daarna discotabel met Cecile Huyne. Wat mij betreft heel graag tot volgende week en nog een mooie zondag verder. Dag!

0: Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij Discotabel. Straks in de vergelijking doen we het beroemde vierde hoornconcert van Mozart. Ik zie hier al een gelukkige blik. En uiteraard hebben we daar weer twee experts voor uitgenodigd. Aangeschoven zijn Hanna Geerten, solohornist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, en Sven Arne Teppel, altviooldocent en directeur van het Residentsorkest. Welkom beiden.
2: Dankjewel.
1: Hanna, jouw orkest, het Nederlands Philharmonisch, speelde eergisteren op festival Down the Rabbit Hole.
2: Mm-hmm.
1: Jullie speelden daar de Bolero van Ravel en iets van Mahler.
2: Ja, Totenfire.
1: Totenfire. Nou, het jonge publiek komt daar meestal voor rock, pop, indie, mm-hmm. hip-hop. Mm-hmm. Hoe vonden ze Mahler en Ravel?
2: Ja, ik denk wel te gek. Het schijnt wel, Down the Rabbit Hole schijnt wel open-minded publiek te zijn. Dus dat merk je wel.
1: Niet het meest hardcore publiek, zeg maar.
2: Ik denk het niet. Ik denk dat ze wel openstaan voor verrassingen. Dat werd ons ook wel verteld. Dus ze zijn wel, ze staan wel. Want we speelden ook met rapper Styx van Opgezwollen.
1: Na dus jullie.
2: Na ons. Ja, na eigen onze concert. Eigen act, zeg maar. Dus ja, ze gingen los.
1: Ja.
2: Volgens mij, ik denk dat
1: bij
2: ze
1: de Bolero kan ik me dat
2: heel
1: bij goed
2: de Bolero sowieso. Ik denk die Mahler was wel. Als het zacht is, er wordt ook heel veel gepraat. Ik weet niet of nou al die zachte, zeg maar, dingen zo geweldig overkomen. Maar volgens mij waren ze toch wel onder de indruk.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat wij soms vergeten, je zit echt met zoveel mensen op dat podium. Ik denk dat veel mensen daar toch wel van onder de indruk zijn dan. Wij vinden dat, wij
1: ook
2: zijn
1: omdat
2: dat gewend,
1: ze het niet vaak zien natuurlijk.
2: Ze zien het nooit.
1: Geweldig. Ja. Ze gingen vast los op die Bolero.
2: Ja, man. Ze gingen echt. Er waren moshpits en weet ik veel.
1: Moshpits.
2: Het was echt weer feest.
1: Wat is een moshpit?
2: Ja, een moshpit is volgens mij dat je een soort kring maakt. En dan ga je op een gegeven moment als muziek heel hard wordt allemaal die kring inrennen. Of heel erg indansen. Of,
1: ga je een beetje los.
2: Ja, ga je
1: raar
2: los.
1: Doen.
2: Ja.
1: Botsen en zo.
2: Ja. Lekker.
1: Nou, heb je nog andere speelklusjes deze zomer?
2: Ik heb nog één speelklusje. Over 2 weken is mijn laatste concert. Dan moet ik nog. Mag ik? Ho.
1: Goed zo. Goed
2: mag
1: zo.
2: Ik nog 1 keer 5e Symfonie van Tchaikovsky spelen?
1: Ja, ja, en daar zit natuurlijk een droomhoorn solo in.
2: Er zit een droomhoorn solo in. Dat
1: heb
2: is
1: je
2: wel
1: zin?
2: Ja, ik heb best wel zin. Terwijl ik ook best wel moe ben.
3: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ja. En het is heerlijk om ook met rust natuurlijk aan de programmering te denken.
2: Omdat je niet gestoord wordt nu door de dagelijkse ruis.
1: Je kunt natuurlijk technisch heel snel iets programmeren. Dat kun je doen. Maar echt een gevoel voor een programma krijgen, dat komt dan op het moment dat het rustiger wordt.
2: Ja,
1: dan zie je opeens, er komen al die ideeën en die probeer ik ergens te vangen. Ja. Weer te verwerpen. Dus dat is eigenlijk een heel mooie tijd. Het orkest is nu sinds vandaag ook echt
2: vrij.
1: En hebben echt inderdaad een intensief seizoen achter de rug met heel veel, nou ja, zoals Hanna het ook natuurlijk beschrijft, heel veel verschillende dingen. Hè. Holland Festival, dan filmbegeleiding.
2: Want jullie hebben net E.T. gespeeld in het Concertgebouw.
1: Ja.
2: Fantastisch natuurlijk, ook met het publiek dat normaliter niet ziet.
1: Ja, en dit is zo grappig natuurlijk ook. Nou ja, mensen die met E.T. met de film opgegroeid zijn, die weten, ja, dat is door bekende orkesten ingespeeld. Maar als de kinderen dan meekomen, die zijn verbaasd dat er echte mensen met een viool of met een hoorn op het podium zitten. En dan is die muziek ook nog steengoed.
2: Ja.
1: Dat vergeten we ook.
2: John Williams, hè?
1: Ja, een dirigent hebt die niet met clicktrack werkt, maar met die balk die zo langzaam door zijn beeld loopt. Dan kan die heel flexibel muziek maken. En dan denk je, dat is gewoon een steengoede componist.
2: En wat een fijne afsluiting van het seizoen.
1: Heerlijk.
2: Lijkt me dat. Ook voor de muzici.
1: Heerlijk.
2: Ik kan me dat nog goed herinneren. Nou, ik wens jou alvast een mooie zomer met veel mooie ideeën.
1: Dank je wel.
2: In alle rust. Een mooie vakantiebestemming zijn natuurlijk de Alpen. En Richard Strauss was er in ieder geval dol op, 100 jaar geleden. Als tiener beklimt hij met een groepje vrienden een bergtop. Maar het weer slaat halverwege om. Ze komen in een zware storm terecht en klimmen hals over kop weer naar beneden. En dat werd later de inspiratiebron voor het muzikale gedicht Eine Alpensymphonie. Bij het begin van de tocht is alles nog pais en vree. De zon komt stralend op en het groepje begint vrolijk aan de beklimming.

0: De Alpensymfonie van Richard Strauss, waarvoor je een gigantisch orkest nodig hebt. Op deze opname spelen 16 hornisten mee. Een deel op het podium, maar ook een hele club offstage, zoals dat heet, achter het podium. Je hoorde ze al even schallen net op het eind. Hanna, ik kan me zo voorstellen dat je als hornist je geluk niet op kan met een stuk als dit. Heb je het al gespeeld?
1: Ja.
0: En hoe was het?
1: Geweldig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is ook lekker om te luisteren?
1: Heerlijk.
0: Grote glimlach hier.
1: Fantastisch. Ja, het is geweldig. Ja, ik hou erg van de Alpensymfonie. Ja.
0: Wat hoorde je allemaal nu?
1: Ja, ik zat er meteen weer lekker in. Ik zat er meteen weer helemaal in, toch?
0: Betekent dat ook dat ze het goed gespeeld hebben?
1: Ja. Ik dacht, ik heb ook best wel zin om misschien te draaien in de auto onderweg naar vakantie. Als je zo die eerste bergen ziet.
0: Want je gaat naar de Alpen.
1: Ja, nou, Dolomieten. Nou, maar ja. Nou, whatever, okay, bergen
0: is dan berg. Moet je door de Alpen,
1: ja,
0: om dat
1: precies
0: te komen.
1: Ja, ja. Ja. Dit is toch geweldig als je dit dan aan hebt staan? Ja.
0: Wat is er specifiek moeilijk aan verhoren?
1: Nou, Strauss schrijft sowieso echt technische hoornpartijen.
0: Wat betekent dat?
1: Veel snelle noten, dat zijn we niet zo gewend. Zijn vader was hornist, dus hij was best wel fan van ons instrument. Daar zijn we echt mee gezegend. Dus dat is best wel pittig aan de Alpensymfonie. Het is ook vooral voor de eerste hornist is het heel zwaar. Aan het eind heb je nog die ausklang. En dan moet je nog...
0: Wat is dat ausklang?
1: Ja, dat is dat laatste deel van die Alpensymfonie. Helemaal aan het eind van die Alpensymfonie met dat orgel samen. Er zit nog hele best wel tricky hoog. Dan moet je opeens nog... Je hebt het hele stuk heel hard en veel gedaan. En dan moet je nog iets heel best wel subtiels doen op het eind. Dus dat is best wel moeilijk.
0: Ja,
1: ja, dat vooral. Ja, dat maakt het lastig.
0: Sven, in 2024 heeft het residentsorkest de Alpensymfonie gespeeld. En komende oktober doen jullie Ein Heldenleben. Wat maakt die Richard Strauss nou zo'n fijne muziek voor zowel muzici als publiek?
2: Ja, dat is natuurlijk een meester in orchestratie. Het is zo fascinerend, die combinaties van kleuren die hij tussen... Nou ja, strijkers en een contrafagot of een klarinet en een altviolgroep brengt soms ook kleuren waar je denkt, waar komen die vandaan? Het is fijn, zeker. En het is ook voor elke dirigent, elk orkest fijn als je het kunt cultiveren, namelijk doorzichtig kunt spelen. Dat is bij Strauss echt een mega uitdaging, omdat het heel erg meteen dicht gaat.
0: Ja, dat het een soort stopverf wordt.
2: Ja, en te kijken dat alles te horen blijft. Want als dat zo is, en zoals in deze opname ook heel mooi, dan hoor je natuurlijk die hele partituur, die hoogte van al die instrumenten die onder elkaar geschreven zijn, dat maak je dan mee.
0: Ja.
2: En het is waanzinnig wat zich dan ontvouwt. Ook als je links, rechts, je zit echt in zo'n groot cockpit. Links, dan hoor je waar de banden, waar de horns vandaan komen. Dan hoor je waar de pauken zitten. Het is echt een architectuur. En meesterlijk hoe Strauss eigenlijk een orkest op alle instrumenten zo goed weet gebruiken, eigenlijk van alles kunde en kennis heeft. Hij weet heel goed wat op een strijkinstrument moet, hoe een S-klarinet hoort te klinken. Ja, ik vind het bij Strauss altijd zo wonderbaarlijk hoe hij dan iets weet te creëren vanuit een kunde en ook een compositietechniek, die is gewoon af.
0: Maar het is niet alleen techniek, hè? Het raakt ook iets van binnen.
2: Ja, en dit is ook, soms wordt gezegd, er zit allemaal veel sentiment in. Maar dat, het is wel iets wat integer is ook. Het is niet Wagner, zegt Strauss.
0: Ja, precies.
2: Maar het is ongelooflijk hoe ingetogen en anderzijds hoe groot en groots hij kan schrijven. Ja. In die extreme. Ja.
0: We doen gewoon nog een stukje.
1: Oh, lekker, ja.
0: Halverwege de bergbeklimming steekt een storm op. En Strauss die laat het orkest op zijn grondvesten schudden. Je hoort de gure wind, de vallende rotsblokken en de hagel links en rechts om je heen kletteren.

0: Gewitter und Sturm en Abstieg uit de Alpensymfonie van Gert Strauss. Sven, heb je enig idee uit welk land dit orkest komt? Heeft het een bepaalde stijl?
1: Het is een beetje technisch. Finland misschien?
0: Nee. Engeland.
1: Ja, Engeland, ja.
0: Zou kunnen,
1: ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, ik was heel erg naar de opname ook aan het luisteren. Ik hoorde strijkers zo mooi en luid, zoals je die nooit in de concertzaal zult horen. Ook al die noten, denk je, dat zou fantastisch zijn als je daar iets van ging horen in de zaal. Heel erg op ingezoomd, eigenlijk.
0: Dat is dus heel knap, want dit is een live opname.
1: Ja, maar dan is het altijd nog de vraag waar de microfoons allemaal hangen.
0: Ja, dat is waar.
1: Misschien London Philharmonic of...
0: Het is de London Philharmonic, ja, inderdaad. Ja. Onder leiding van Edward Gardner.
1: Ja.
0: Goed, hè, Hanna?
2: Ja, klinkt geweldig. Ja, kan ik zo niet zeggen.
0: Je bent helemaal van je apropos.
2: Ja, het is gewoon zo'n hysterisch stuk eigenlijk.
0: Ja, dit is hysterie,
2: hè? Het is echt zo hysterisch. En ook best wel, toen we het hadden, ook een beetje filmmuziekachtig eigenlijk, toch?
0: Ja, je ziet die stenen rollen, hè?
2: Ja, zo
0: je hoort die windmachine. Ja, er staat dus iemand achter in het orkest, als een dolle, te draaien aan dat apparaat.
2: Ja, daar ben ik echt jaloers op altijd. Om
1: we hebben een recensieorkest, een windmachine die uit de tijd nog is, dat Richard Strauss voor het orkest stond. Het is een oud ding wat bijna uit elkaar valt.
0: En die doet het nog.
1: 2,24 wel op dat podium stond. Ja, het is echt
0: geweldig.
1: Vintage. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Nou, zeer enthousiaste paneleden hier over de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner met de Alpensymfonie en ook Metamorfosen van Richard Strauss, een live opname. Helemaal geweldig. Nou, we gaan nu van 130 muzici naar een iets kleinere schaal. 1 zanger en 1 piano. Met een lied van een eenzame visser. Maar ook hier pakken donkere wolken zich samen. Batte il bronzo, il ciel s'imbruna. Luid de klokken, de lucht betrekt.

0: Batta il bronzo, il ciel s'imbruna. Nou, hebben jullie enig idee naar welke componist je geluisterd hebt?
1: Nou,
0: kijken jullie allebei aan?
1: Iets Italiaans.
0: Dat klopt.
1: Ik zou het echt niet weten.
0: Sven zit te denken. Ja. Zal ik hem maar zeggen?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Dit is de grote man van de Italiaanse bel canto, Gaetano Donizetti. Oh. Die kennen we natuurlijk vooral van opera's, 75 stuks. Maar hij schreef ook 200 liederen en veel daarvan zijn zelden of nooit opgenomen. En het platenlabel Opera Rara is bezig om ze allemaal op te duiken en vast te leggen. Sven, wat vond je ervan?
2: Ja, het is een fantastische eenvoud die in zo'n lied ook zit. Ja, ik moest even nadenken, dacht, is het eigenlijk orchestreerd en is het een reductie? Maar het is inderdaad wat je zegt, dan een lied. Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind ook heerlijk dat je een zanger durft van zo dicht op te nemen, dat ook de ruis en alle dingen die op zo'n stem zitten.
0: Persoonlijk, dat hoor je.
2: Ja, je hoort dat iemand is die ook in de opera's echt over hele orkesten heen moet zingen. En dan klein zingt. En ook een stem die echt, ja, die moet je bewegen, die moet bepaalde kanten op. Maar een ongelooflijk mooie persoonlijke stem. Het raakt mij meteen. Hè. Het is heel erg muziek zonder filter eigenlijk.
0: Muziek zonder filter, ja. Hanna, geldt dat voor jou ook?
1: Ja, ik vond zijn stem echt prachtig. En ik dacht ook inderdaad, is het een piano-reductie of zo? Dit is
0: geschreven.
1: De OG, ja. Okay. Ja, nee, ik vond het heel mooi. Ik vind het heel mooi. Ik ben niet tot de diepste in mijn ziel geraakt, maar ik vond het wel heel mooi. Het is een hele soort inderdaad simpele, pure muziek.
0: Ja, en toch ook een beetje opera.
1: Ja.
0: Niet eens een lied, maar wel opera-trekjes. De uitvoerders zijn bas-bariton Nicola Alaimo. Hij is solist bij de grote operahuizen. En aan de piano zit dirigent en op deze opname pianist Carlo Rizzi.
2: Mm. Dat verklaart ook opera Gaga, ja, precies. Ja,
0: want hoezo verklaart
2: Carlo
0: het
2: heeft
0: dat?
2: Dan heel lang ook een band mee.
0: Precies, hij is medebedenker van dit project.
2: Precies,
0: ik geloof dat dit al achtste album met zelden uitgevoerde liederen zijn. Nou, weet je, als jullie zo blij zijn, doen we er gewoon nog eentje. In het oeuvre van Donizetti zitten een paar liederen waarin hij nog een extra instrument voorschrijft. En eentje staat ook op dit nieuwe album. Je hoort een jachtlied. Nou, dan kun je dus wel raden welk instrument hierbij komt kijken.

0: Le départ pour la chasse, oftewel vertrek naar de jacht. Hier is het spoor van het hert. Een lied uit Donizetti's latere jaren, uit de tijd dat hij in Parijs woonde en werkte. Vandaar de Franse tekst. Hanna, ik kijk natuurlijk naar jou.
1: Mm-hmm.
0: Vertel eens iets over die hoorn.
1: Nou, in het begin denk je natuurlijk, ach god, leuk. Gewoon leuk, toch?
0: Ja.
1: Maar als hij dan wat melodischer wordt samen met die zanger, dat vind ik zo mooi. Hoorn in combinatie met zang, ja, dat is denk ik wel echt een van mijn lievelings.
0: Doe je dat zelf wel eens? Speel je wel eens met zang?
1: Nou, ik heb op mijn eindexamen heb ik die Britten serenade gespeeld voor tenor en hoorn en strijkorkest. En Britten heeft wel meer stukken daarvoor geschreven. Het komt wel vaker voor, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik hou er erg van. En dan komt hij ook echt mooi tot z'n recht. En ja, dat het zo jachtig is natuurlijk... Ja, het is natuurlijk heel leuk bedacht door Donizetti. Ja, heel leuk. Ja, je bent
0: dit
1: wel in de moed.
0: Kende je niet?
1: Geen idee.
0: Dit is hornist Nicholas Korth.
1: Oh, ook die ken ik niet.
0: En dat is een plaatsvervangend of co-aanvoerder van de BBC Symphony.
1: Ah, oh, nou,
0: Sven,
1: die kan
0: ken
1: het
0: jij
1: wel.
0: Hem? Ja. Ja? Oh. Hoe ken je hem?
2: Ja, hij speelt ook bij BBC Welsh soms. Die gaan natuurlijk soms elkaar helpen. En
0: ja,
2: ik weet
0: dat
2: Carlo heel veel natuurlijk in Engeland bezig is. En ook Opera Rara natuurlijk ook een link heeft met...
0: Carlo Ritti als dirigent,
2: ja,
0: waarschijnlijk.
2: Ja, precies. Ja. En die heeft waarschijnlijk gedacht, wie ga ik hiervoor bellen?
0: Oh ja, precies. Ja. Oh, ja. Hoe heb jij daarnaar geluisterd?
2: Ja, ook weer verfrissend ook. Ne? Natuurlijk, het is eigenlijk een stereotype hoe een hoorn dan binnenkomt. Ja. Denk je, ja, daar ga je. Maar ik vind het dan heerlijk als een hoorn precies in hetzelfde register zingt en speelt eigenlijk als ook de protagonist, de zanger dan. Ne? Dat is heel mooi dat ze eigenlijk een dialoog aangaan daarin. En ook een heel andere kant van Donizetti als componist ook weer. Ne? Omdat je denkt, van, ja, die heeft wel echt heel erg in Parijs zich met de taal ook uit elkaar gezet. Dat je bijna denkt, hij schrijft Frans. Ook de textuur van het lied lijkt bijna een andere componist te zijn. Dat vind ik heel erg knap.
0: Ja. En toch had ik weer meteen een opera... Ja. Associatie.
2: Zeker. Hè? Maar ik denk, hij leunt richting Gounod of Chabrier en dingen. Dus ik vind het interessant en ook fantastisch dat zoiets opgenomen is. Die veelzijdigheid van een Donizetti, die we eigenlijk niet zo kennen. Hè? We kennen Don Pasquale en een aantal opera's en dan is het eigenlijk ook al klaar. Dus ik vind het heerlijk dat ik hier iets mag leren.
0: Ja. Dus echt een toegevoegde waarde, dit album van basbariton Nicola Alaimo... Carlo Ritti aan de piano en Nicholas Korth in één lied op de hoorn... met onbekende liederen van Gaetano Donizetti. We gaan naar het laatste nieuwe album van vandaag. En als ik zeg de vrouwelijke Beethoven, aan wie denken jullie dan? Enig idee?
1: Wow.
0: Sven?
2: Vrouwelijk.
1: Dit zou ik moeten weten.
0: Vrouwelijke Beethoven. Vrouwelijke. Die bijnaam hoort bij Emilie Maya.
2: Vrouwelijke Beethoven?
0: Nou ja, dat is haar bijnaam. Emilie Maya uit de 19e eeuw. Ja. Zij schreef symfonieën, een pianoconcert, een opera, ouvertures en kamermuziek, waaronder een aantal strijkkwartetten.

0: Je hoorde het slotdeel Allegretto uit het strijkkwartet in F groot van Emilie Maya. Sven, jij bent echt een strijkkwartettenman. Vertel eens. Wat heb je allemaal gehoord?
1: Heel goed technisch strijkkwartet spelen. Kijk, zij is niet altijd heel erg handig hoe ze dingen schrijft, ook voor het strijkinstrument. Ne?
0: Ken je haar muziek?
1: Ja, we hebben 6e en 7e symfonie met Jan-Willem de Vriend gespeeld. Hij heeft alle met volgens mij het radioorkest in Hannover, NDR, heeft die bijna alle symfonieën opgenomen van Emilie Maya. En we hebben ook een overture gespeeld. En het hangt heel erg af van de periode waar ze in schrijft. Dus ik was nog benieuwd uit welke tijd dit komt.
0: Zoeken we even op.
1: Maar wat ik wilde zeggen is dat ik het gevoel heb dat de muziek soms meer tijd nodig heeft om de retoriek en de gestes nog meer te kunnen uitspelen. En ik vind het soms iets te strak gespeeld. Dat het puls wel heel gelijk blijft in die snellere passages. Maar dat ik stiekem denk, daar kan nog veel meer aan stemvoering en ook aan kleuring aangegeven worden. Het klinkt een klein beetje keurig, wel op heel hoog niveau keurig, maar ik mis de persoonlijkheden tussen die 4 strijkinstrumenten om echt charmant een beetje buiten die lijnen te kleuren.
0: 1850 komt dit kwartet,
1: Ja. Ja, het is heel, heel interessante muziek. Je ziet, je hebt natuurlijk zelf ook die strijkant. Je ziet meteen de snaarwisseling voor je, waar je denkt, een beetje onhandig hoe je dan aan die topnoot komt. Hoe kun je dan die heel mooi met het boogje verbinden? Maar ja, het is heel fijn dat. Het is wel volwassende muziek. Maar
0: je zegt iets, kun je dat even uitleggen met een boogje verbinden?
1: Nou ja, ik zie wel in een frase dat er een boog staat ook. Maar je ziet
0: een verbindingsboogje tussen de
1: precies,
0: twee noten.
1: Ja, en dat je denkt, die is op één streek gespeeld.
0: Op één streek.
1: Ja, maar je moet van de lage naar de hogere snaar. En dan heb je natuurlijk eigenlijk fysiek een breuk.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Hoe ga je die heel soepel met elkaar verbinden?
0: Ja.
1: Dat zijn juist die momenten waar ik denk, dat is net meer tijd nodig om dat mooi aan elkaar te... Ja, dat aan elkaar te lijmen.
0: Ja. Ja,
1: dus, en dat heeft volgens mij tijd nodig. En ik vind zelf dat die muziek dat eigenlijk ook toelaat. Dat hebben we een beetje in onze tijd zijn we dat een beetje vergeten. Dat die muziek eigenlijk veel flexibeler kan zijn. Tempo rubato, het spelen met het geheel. En dat vind ik naast het echt heel fijne kwartetspel. Echt zit heel goed in elkaar. Maar daar echt die ruimte nemen om ook, net zoals we die Donizetti zang horen, laat hier maar een zanger, laat die viool zingen.
0: Het is een kwestie van vrijheid nemen.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja. Ja. Hanna, hoe luistert een hornistje naar?
2: Ja, ik schaam me echt, maar ik had nog nooit van deze componist gehoord.
0: Ik ook niet.
2: Oh, gelukkig. Ik ben blij dat je het zegt. Nee, dus ik liet me best wel verrassen. Ik ging ook even denken, oké, de vrouwelijke Beethoven. Dus dan ging ik even een soort van denken, waarom? Waarom, zeg maar. Dus ik probeerde dat er een beetje in te horen. Ik hoor inderdaad wel een beetje dat dramatische en dat een beetje onrustige. En dat ik vond het wel een gaaf strijkkwartet eigenlijk. Ik vond het mooi. Ik vond het mooi. Ja, sorry, ik heb er verder niet zo'n mening over. Dat mocht ik zeggen, volgens mij.
0: Dat mag jij zeggen.
2: Ja,
0: je hoeft niet altijd overal een mening over te hebben.
2: Ja, bedankt.
0: Don't worry.
2: Ja, oké, fijn. Ja.
0: Sven, het is het Constanze kwartet. Ken je dit? Nee. Het zijn 4 dames en gespecialiseerd in vergeten componisten.
2: Oh, wat leuk.
0: Dus ze hebben wel echt een missie.
1: Ja, top.
0: Een roeping. En dat hebben ze dus ook met dit album, met 2 strijkkwartetten van Emilie Maya. Als we aan het eind van deze uitzending tijd hebben, dan doen we gewoon nog een klein stukje van dit album. Je luistert naar Discotabel met hornist Hanna Geerten en directeur van het residentieorkest Sven Arne Teppel. Vragen en opmerkingen kun je sturen via de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: Het is tijd voor de vergelijking met het 4e hoornconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Het is een van de meest geliefde stukken uit het hoornrepertoire, denk ik. Ik kijk even naar Hanna.
2: Ja, het is ook wel een beladen concert voor velen van ons.
0: Waarom?
2: Het is het auditiestuk.
0: Oh, juist.
2: Ja, dat is juist. Echt...
0: En dan ga ik jou nu 3 kwartier lang...
2: Nee, maar dit is goede traumaverwerking.
0: Traumaverwerking. Ja. Ik hoop dat jij je over 3 kwartier beter voelt.
2: Dank je wel.
0: We beginnen met het eerste deel, Allegro Maestoso. En We vallen er halverwege in. Aan het eind valt het orkest namelijk even stil. En dan kan de solist echt uitpakken in de cadens. Het moment om even zijn virtuositeit te laten horen. En dat willen we sowieso horen. Vooral omdat alle drie de hornisten in deze vergelijking hun zelf gecomponeerde cadens spelen. We beginnen met opname A.

Het vierde hoornconcert van Mozart is oorspronkelijk voor natuurhoorn, zonder ventielen dus, want die werden pas 30 jaar later uitgevonden. Op een natuurhoorn maakt de speler alle noten met de lippen en kun je alleen een beetje bijsturen met de hand in de beker van de hoorn. Tegenwoordig gebruiken solisten vaak de moderne ventielhoorn, waardoor ze virtuozer en zuiverder kunnen spelen. En in deze vergelijking vandaag hoor je ze allebei. Dus een moderne hoorn en een natuurhoorn. We gaan naar opname B.

Mozart componeerde het vierde hoornconcert in Wenen in 1786... in de tijd dat hij ook werkte aan zijn opera Le Nozze di Figaro. Hij schreef het voor zijn goede vriend Joseph Lloyd Gabe, een beroemde hoornist met wie hij een diepe vriendschap had, maar met wie hij ook een hoop grappen uithaalde. Hij schreef in de partij van Lloyd Gabe rustig een aantal forse scheldwoorden en hij maakte ze in heel veel verschillende kleuren om Lloyd Gabe van de wijs te brengen. Mozart hield wel van een vette prank. Opname C.

0: En dat was drie keer het slot en de cadens van het eerste deel van Mozarts vierde hoornconcert. Hanna, waar maak je het meeste zorgen over vlak voordat je dit stuk op een auditie moet spelen? Wat zit er dan in je hoofd? Ga even terug naar 7 jaar geleden.
1: Nou, 7 jaar. 1 jaar.
0: Oh ja, je hebt 1 jaar geleden
1: september.
0: Natuurlijk
1: nog,
0: dat is waar.
1: Nou, Mozart is gewoon het is hele kwetsbare muziek. Je hoort gewoon alles.
0: Dat is echt op alle instrumenten.
1: Ja,
0: wel,
1: volgens mij zou jij misschien hetzelfde zeggen. Of, ja, het is gewoon, het is zo kwetsbaar. Je hoort alles. En het is ook het risico dat je het een beetje zo dat je het te voorzichtig speelt. Vooral op een auditie. En dan mist het weer een beetje pit. Terwijl, het heeft wel, zoals je nu ook hoort op die opname, het heeft echt zoveel karakter. Dus ja, dat. Daar maak je denk ik het meeste druk om.
0: Ben je dan bezig met je mond? Met dat, ja, dat je wil je niet te droog.
1: Ja, god. Ja, nou, dat sowieso natuurlijk. Dat je mond niet te droog is. Je
0: water.
1: Wil niet te veel kiksen ook.
0: Oh, jongens.
1: Ach, wat een gezeik. Ja, oh, ja. Vreselijk. Maar het is zo'n mooi hoornconcert eigenlijk, hè?
0: Echt.
1: Ja,
0: fijn dat we dat 3 keer naar hebben mogen luisteren.
1: Ja, ik heb er ook echt van genoten.
0: Ja, ik zag van alles gebeuren op je gezicht. Ja. Tijdens de cadenzen.
1: Ja, geweldig.
0: Glimlachjes. Vertel eens, wat heb
1: je
0: gehoord?
1: Ik ben alleen maar van die saaie, suffige auditiecadenzen gewend. Dus ik vond het echt heerlijk om weer eens een beetje wat anders te horen. Ik ben helemaal geïnspireerd.
0: Nou, vertel eens de verschillen. Wat heb je gehoord?
1: Wat heb ik gehoord? Nou, opname 1 is overduidelijk een natuurhornist. Want dat hoor je aan dat er soms gestopte noten tussen zitten.
0: Wat zijn gestopte
1: ja,
0: noten?
1: Ja, sorry. Dat is dus wat jij al uitlegde. Dat je dus op een natuurhoorn kan je een bepaald aantal noten spelen. De natuurtonenreeks. En als je chromatisch wil spelen, heb je daar die rechterhand voor nodig die in de beker zit.
0: Dat zijn de noten ertussen.
1: Precies. En als je dat wil spelen, dan vervormt die hand een beetje de kleur.
0: In de horen.
1: Dus dan klinkt het een beetje nasaal soms. Een beetje scherp.
0: Dat hebben we gehoord.
1: Ja, precies.
0: Ik snap het.
1: Dus dat was heel duidelijk een natuurhoorn. En dat is dus ook hoe het oorspronkelijk
0: bedoeld was.
1: Nu is wel goed daarbij te zeggen, wat natuurlijk heel leuk is dat Lloyd Cape was niet een fantastische hornist. Volgens mij heb ik ook wel eens gehoord dat hij steeds meer tanden verloor. Dus dat die hoornconcerten steeds simpeler werden, omdat hij steeds minder goed speelde of zoiets. Ja, pin me er niet op vast.
0: Is het lastig dan om te spelen zonder tanden in je mond?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, je hebt die voortanden heb je wel nodig,
0: denk ik.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, want anders dan zakt dat mond, gaat het je keel in.
0: Okay.
1: Dat lijkt me onprettig. En dus ik denk dat Mozart echt heel blij was geweest met opname A. En die cadens was ook geweldig, want ik denk dat het was een hele virtuose cadens en hij liet echt horen al die kleuren en hij gebruikte ook echt veel chromatiek en ik vond het super mooi. Ik vond het echt heel indrukwekkend. En dan, mag ik al door naar opname B?
0: Zeker.
1: En als je naar opname B gaat en dan hoor je zo'n moderne hoorn, dan denk je, oh, wat lekker rustig opeens. Want het is dan zo, je hebt niet die vervormingen in die klank, dus je denkt dan opeens, oh, relaxed. Het is soort van, het klinkt veel, zeg maar, uitgebalanceerder. Ik vond het een supergoeie opname. Het was stilistisch misschien niet helemaal mijn smaak. Ik vond het soms, ik ga er meteen vanuit dat het een man is. Natuurlijk ook schandalig. Ik vond dat dat is natuurlijk belachelijk. Maar het zal wel zo zijn. Maar ik vond soms qua articulatie vond ik het soms een beetje gek. En er zaten vrij veel tempowisselingen in waarvan ik dacht, oh, gek. Maar toen dacht ik, nee, open mind. Misschien is dit eigenlijk ook heel leuk. En een hele, hele indrukwekkende cadens, natuurlijk technisch gezien.
0: Heel virtuoos.
1: Ik heb eigenlijk van al die cadensen genoten, als ik eerlijk ben. Ja, op een proefspel, ik zou het niet durven. Ja. Ik denk dat je bij de traditionele orkesten wel wat. Het zal misschien ook in zijn tijds. Als je ik studeerde bij Herman Jurissen, die wist heel veel van cadensen. En die had een hele sterke mening over wat een goede cadens was. En wat ook paste in de stijl van die tijd.
0: Herman Jurissen was eerst te horen in het residentieorkest.
1: Ja, klopt. Eigenlijk had je hem moeten uitnodigen voor deze aflevering. Die was hier denk ik echt op los gegaan. Maar dus ik denk niet dat... Vraag het hem, maar ik denk niet dat deze cadensen echt passen binnen die stijl.
0: Nee, okay.
1: Maar boeit mij niet. Ik vind het geweldig.
0: Top.
1: Gaan we
0: naar C?
1: Ja. Vond ik een wat meer klassiekere opname, denk ik, hoe het gespeeld werd. Even denken hoor. Ja, ja, wat iets over het algemeen de opname iets meer klassiek gespeeld. Heel mooi.
0: Heel mooi, ja.
1: Ja, ik vond het wel ook weer... Oh, ik ben weer niet kritisch genoeg, hè. Nee, maar ik vond het wel echt... Ik vond het een mooie opname.
0: Als je het mooi vindt, mag je er gewoon vooruit komen.
1: En ook die cadens echt indrukwekkend, hoor. Met dat hoog, al die sprongen, man. Dat is super moeilijk.
0: Heeft hij dus zelf geschreven,
1: beetje,
0: hè, die cadens?
1: Een beetje Bach-achtig was het bijna. Het was een beetje alsof het een soort ja, soort ja, alsof het een piano was, zeg maar. Heel, ja. Ja, ik vond het heel indrukwekkend.
0: Sven?
2: Ja, heel mooi om die verschillende versies te horen. En ook, ook de orkesten heel anders te horen bij alle drie. Ik vond, bij A, dat was heel erg, ik vond het heel erg spontaan. Waar ook wat dingen in de hoogstrijkers niet helemaal samen.
0: Ja.
2: Daardoor heeft het iets heel speels en spontaans. Alsof het in het moment gebeurt ook. Bij opname B en C ook dacht ik, nou, dat wordt heel erg als kamerorkest gewerkt. Dat je zegt dat mensen echt binnen kamermuziekcontext begeleiden ook. En dan kom je precies wat jij ook zei, die periode waar dat geschreven is, dan kom je ook bij opera terecht. En ja, dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Ik vind het altijd verschrikkelijk in audities, dan speel je dit met piano.
0: Ja.
2: Maar je hebt het orkest nodig en die kunt als, denk ik, als solist alleen maar zo goed zijn als ook die, nou, die operabegleiding die
0: hele
2: daaromheen
0: bodem daaronder,
2: ja,
0: zit.
2: En dan zie je, ja, ook hier alle drie eigenlijk die dan, ja, eigenlijk boven zichzelf uitstijgen. En dan, ik vind die cadenza's heerlijk, omdat het ook een getuigenis is van de tijd waar die meneer of mevrouw in speelt.
0: Ja, precies.
2: En dan vind ik het heerlijk als iemand zegt, nou, zo, dit is mijn interpretatie daarvan.
0: Hoor je nog verschillende tijden in de opnames?
2: Tijden in...
0: Tijdstip van
2: opname.
0: Ja.
2: Hoe lastig. Dat vind ik lastig. Dat
0: is er een oudere bij? Of,
2: oui, ja.
0: Is er iets ouderwets, ja, of valt het wel mee?
2: Ouderwets? Nee.
0: Nee.
2: Ik vind helemaal niet ouderwets. Kijk, als je naar Bouwman luistert van de jaren terug, is dat nog steeds hoogmodern, denk je. Ja.
0: Herman Bouwman,
2: ja,
0: grote hornist.
2: Ja, kun je. Ja. Van de mensen van de, als mens van alles. Maar ik vond het was echt een, ja, een fantastisch. Eigenlijk alle drie heel verschillend. Ik vind eigenlijk C, ja, ga ik met Hanna mee ook, vind ik het meest klassiek gespeeld. In, ja, het kamerorkest ook.
0: Okay.
2: Beetje Salzburg. Achtig opzet.
0: Frisheid.
2: Ja, ja.
0: We gaan gewoon door naar de volgende ronde. Kijken wat het oplevert. Het middendeel. Een rustpunt zonder heldhaftig hoorngeschal. De warme hoornklank die staat op de voorgrond. Hier is opname A.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: En dat was de tweede ronde met de romance, het tweede deel uit het vierde hoornconcert van Mozart. Sven.
1: Ja, ik heb het vermoeden dat opname B de oudere opname zou moeten zijn.
0: Waarom,
1: denk je? Het zou mij verbazen als een strijkorkest nog in de huidige tijd nog zo vet romantisch
0: speelt. Vet romantisch, hè? Ja. Viel mij ook op.
1: Heerlijk, ja. Heel eerlijk zo, hoe ze spelen, maar zou eigenlijk zich niemand meer permitteren, denk ik. Deze dagen.
0: Nee,
1: zegt niet dat het daardoor minder goed is, maar
0: andere stijl die
1: mijn,
0: nu niet meer wordt
1: mijn
0: gebruikt.
1: Ogen lijkt het uit een net iets andere tijd te komen.
0: Ja,
1: ja, bij die opname ook had ik even niet moeite, maar ik moest even ook van A naar B schakelen, ook qua tempo. Het had een bepaalde traagheid ook daarin. Dan dacht ik opeens, oh ja, ik snap het wel. Het is voor de heel lange lijn gekozen, prachtig
0: ja.
1: Legato ook bij de solist.
0: Ja.
1: Ja, C is, ja, vind ik heel erg doorzichtig en helder en ja, klassiek. En ook het orkest heel erg responsief. Er wordt echt heel mooi samen gespeeld en op elkaar ingespeeld. Ook harmonisch. Dissonansen worden echt ook pittig neergezet. Er is heel veel spanning in. Ik blijf daar enorm naar luisteren, naar detail en zo. En heel helder opgenomen ook. Ja, bij A natuurlijk, het is fascinerend ook dat je bijna kunt voor je zien welke noten dan. Ik vind het heel mooi dat ook die noten een heel andere dynamiek hebben, die chromatiek daarin.
0: Die gestopte noten.
1: Ja, dan zie je
0: dat fysieke
1: ook van het spelen van het instrument.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn. Hè?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Alle drie, ja, prachtige opnames en alle drie, ja, heel verschillend.
0: Ja, Anna, je mag het zeggen.
2: Heel verschillend inderdaad. C is denk ik inderdaad het meest wat je tegenwoordig eigenlijk hoort. Meest mainstream, heb ik opgeschreven.
0: Ja.
2: Heel mooi. Ik vond het bij opname A vond ik eigenlijk een supermooie opname. Het is ook leuk dat je dan hoort dat hij ook die klankkleuren echt gebruikt, Mozart. Dat het is niet alleen een handicap, maar het voegt ook echt iets toe.
0: Ja, leuk.
2: Ik dacht juist dat B misschien wat hipper was, moderner. Omdat ik dacht, hij speelt zo, of hij of zij, zoveel verschillende tempi. En hij probeert er echt... Hij zoekt echt naar nieuwe...
0: Ja, maar jij zegt hip vanwege de hornist. En Sven, jij zegt oud vanwege de manier waarop het orkest speelt een beetje.
2: Ja, ik heb niet op het orkest gelet, sorry.
0: Ja. Dat snap ik. Snap ik heel goed. Als ik jullie zo hoor, dan denk ik dat we gewoon met drie opnames doorgaan. Hè? Na de laatste ronde.
2: Ja.
0: Laten we dat doen. We gaan naar de afsluitende ronde met het slotdeel. En de oorsprong van het instrument komt terug. De jacht. De hoorn die stuift er meteen vandoor. Rondo Allegro Vivace, opname A.

we gaan door naar opname B, waarvan Sven dacht dat het een oude opname was vanwege het romantische orkest, maar Hanna vond die hornist heel hip.

0: dat was de laatste ronde met het slotdeel van Mozarts vierde hoornconcert. Hanna, voordat ik jou vraag jouw winnaar uit te roepen van deze vergelijking.
1: Ja.
0: Heb jij zelf een all-time favorite opname? Waar luister jij naar als je inspiratie nodig hebt voor een auditie?
1: Ik probeer een beetje af te wisselen juist.
0: Je haalt natuurlijk uit alles wel iets.
1: Ja, precies, ja.
0: Noem er eens een paar. Wat vind je leuk?
1: Ik vind die van Babbelrak vind ik heel mooi.
0: Hoe heet die meneer?
1: Radek Babbelrak.
0: Radek Babbelrak, ja. Dat is een beroemde hornist,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, heel beroemde hornist, komt uit Tsjechië. Volgens mij, ja, Tsjechië toch, ja. En die houdt het zo puur en simpel. Die heeft gewoon zo'n mooie klank. Als je dan denkt... Ja, qua frasering is het ook niet heel bijzonder of zo wat hij doet. Maar het is gewoon zo goed.
0: Ja, leuk.
1: Gewoon.
0: En nog iets?
1: Ja, die natuurhoornoptames zijn natuurlijk allemaal geweldig. Want dat is natuurlijk hoe het soort van hoort te klinken. Daar kan je qua kleur zoveel uithalen.
0: Ja.
1: Dus ik weet even niet, misschien heeft Teun van der Zwart er wel één vast wel. Die ook vast.
0: Teun van der Zwart heeft er vast opgenomen.
1: Vast wel.
0: Ja, hij heeft het. Ja,
1: toch? Ja. Dus dat vind ik ook geweldig om naar te luisteren. Ja, en ook juist. Ja, ik denk dus dat hier niet echt een hele oude opname uit de jaren 50, 60, 70 tussen zit. Denk ik, want dat zou ik denk ik qua hoornstijl wel herkennen. Oeh, nee, je kijkt me aan alsof ik helemaal naast zit.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Okay.
0: Vertel eerst eens, welke opname heeft voor jou vandaag gewonnen?
1: Daar
0: was ik al bang voor.
1: Ja, sorry, maar dat kan gewoon bijna niet. Want ze zijn zo anders. Ik denk, ja...
0: Het is
1: misschien
0: ook moeilijk
1: ik...
0: omdat je natuurhoorn...
1: Het is zo'n moeilijke vergelijking.
0: Tegenover
1: precies.
0: De ventielhoorn.
1: Dat is eigenlijk een beetje oneerlijk.
0: Ja.
1: Ik vond het laatste deel vond ik bedewinnaar.
0: Ja.
1: Ja. Want daar hij gebruikte daar, of hij of zij, weer zoveel mooie contrasten. Ook in articulatie. En dat vond ik in dit deel wel echt heel goed werken. Mm-hmm.
0: En het tweede deel was de winnaar?
1: In het tweede deel vond ik misschien C de winnaar.
0: Ja.
1: Of A. En ik vond in het eerste deel vond ik misschien ook C en A willen. Oh nee.
0: Ja, maar dat mag.
1: Ja.
0: Ik ga je niet op de keel zetten.
1: Nou ja, ik vond die natuuropname vond ik fantastisch. Ja. Van de moderne opnames vond ik misschien C iets rustiger om naar te luisteren.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Sven, heb jij een winnaar?
2: Zo lastig. Ja. Ook als ik naar de verschillende delen luister, heb ik per deel echt een verschil of een favoriete.
0: Ja.
2: Maar C is echt, spreekt me heel erg aan.
0: C spreekt je heel erg aan.
2: Ja, en ik blijf daarbij dat het modern spel is.
0: Ja.
2: En ja, er zijn natuurlijk fantastische hornisten. Weet je ook.
0: Ja, allemaal.
2: Bij B, Vlatkovic of Neunecker of Bouwman zelf.
0: Ja. Nee, die zijn het allemaal.
2: Allemaal
0: niet.
2: Ja.
0: Maar, zal ik het gewoon verklappen?
1: Ja, alsjeblieft. Ja. Verlos, ja. Verlos ja. mij of ja. om. Ja.
0: Opname A, en dat vind jij denk ik heel leuk. Hanna,
1: ja?
0: Want dat is een leraar van jou geweest. Paul van Zelm.
1: Oh, wat leuk!
0: Samen met Combattimentenconcert, ons eigen Combattimentenconcert, onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Opname
1: dat is
0: uit
1: wel
0: 2005.
1: Ja.
0: Opname B, dat is de nieuwe opname, Sven. Dus niet de oudste, maar toch de nieuwe. En dat is hornist Martin Owen. Hij is de eerste hoorn van het BBC Symphony Orchestra. En hij speelt hier met Manchester Camerata, onder leiding van Gabor Takacsnoj. Ja.
2: Heel snel in elkaar getimmerd.
1: Ik dacht al dat het geen Duitser was.
0: En dan gaan we naar opname C. Ja. Barry Tuckwell. Beroemde hornist. Barry Tuckwell. Met het English Chamber Orchestra. Onder leiding van Barry Tuckwell. Himself in 1983.
1: Had ik toch moeten herkennen.
0: Ja, maar ja, je bent geen computer.
1: Ja, nee, weet ik veel.
0: Ja,
2: dat zijn zo prachtig. Ook Felix Kliese, de opname ook.
0: En leuk dat er een Nederlands ensemble bij zit met onze eigen Nederlandse Paul van Zelm.
1: Ja.
0: Jij hebt nog bij hem in Keulen gestudeerd, volgens mij.
1: Ja, kort. Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vallen de
1: heel
0: puzzelstukjes
1: mooi.
0: Op zijn plek nu?
1: Best wel. Ja, dit is wel. Ja, maar eigenlijk klopt het wel. Want ik dacht, C is een beetje echt een mooie klassieke opname. Nou, Barry Tuckwell. Ja. A is. Ja, Paul van Zelm heeft die echt fantastisch
0: iets
1: opgenomen,
0: gedaan.
1: Zeg.
0: 2005. Ja.
1: Prachtig.
0: Leuk,
1: en B is inderdaad wat ik dacht, de meest moderne versie. En ik dacht dat dit is denk ik ook geen Duitse hornist.
0: Een Engelse hornist.
1: Een Engelse hornist.
0: We zijn er. aan het eind van deze uitzending. Wat een leuke discotafel was het weer. Dankjewel Hanna Geerten en Sven Arneteppel voor jullie uitleg en commentaren. Heel leerzaam weer. Samenstelling en regie vandaag was van Marnix Bilderbeek en de techniek deed Jelmer Lelieveld. Je kan de uitzending ook luisteren als podcast en alle info over de gespeelde tracks vind je op de website van Discotabel onder de kop uitgelicht. Na 6 uur gaat Hans Smit in Panorama Zondag in gesprek met programmamaker en presentator Aldit Hunker. Een hele fijne avond en tot volgende week.
3: NTR brengt cultuur. Elke dag. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal, bij Libris en op Libris.nl.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en in de dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde, gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking en nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
11: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld en uiteraard gezorgd voor veel muziek onderweg. Mijn gast van vandaag, die, ja, ze kent geen grenzen. Als kind reisde ze delen van de wereld over om uiteindelijk in Nederland haar droom waar te maken. Ze groeide uit tot een vertrouwd gezicht en een bekende stem op radio en tv of op tv en radio. Maar de roem kende ook een keerzijde. Ze verdween uit beeld, maar de passie om zich uit te spreken, die bleef altijd. En dus kwam ze terug om opnieuw te doen waar haar hart ligt, het vertellen van verhalen. Mijn gast van vandaag is Aldiet Hunkar.
12: Dag Hans.
11: Wat een feest, wat fijn. Hoe was je zondag?
12: Vroeg op. Ik heb vanochtend gepresenteerd.
11: Ja. Mens.
12: Ja. En voor de rest heb ik lekker zitten luieren in afwachting.
11: Ja. Van dit?
12: Van dit.
11: Ja. Ja. En ga jij, als je de ochtend hebt gedaan, ga je dan even slapen? Of wat bedoel je?
12: Nou, niet slapen. Ik ga hangen.
11: Hangen.
12: Vooral eten eerst, als ik thuis kom. En dan gewoon, dan hoef ik ook niks van mezelf. Mm-hmm. Want dan heb ik al gewerkt. Dus dan een beetje hangen.
11: Ja. Ja. Goed. Vandaag neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een krachtig borstbeeld tot enorme vrouwen waar we langskomen. Een ontroerend grafmonument ook nog. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. En hij koos om te beginnen voor muziek van Henry Purcell.

0: speelse rondo uit Abelazar van Henry Purcell. Aseya Wateyeva op de saxofoon en de Lautern Compagnie onder leiding van Wolfgang Kutschner. Ja, Aldert Heuenkor, dus mijn gast vanavond. Nogmaals, fijn dat je er bent. Het is wat onwennig, moet ik je zeggen.
1: Dat is ook een beetje raar.
0: Ja, wij kennen elkaar al heel lang. Wij hebben samengewerkt bij het Jeugdjournaal. We hebben zelf samen ook nog een programma gemaakt bij NH Radio. We hebben in alle mogelijke constellaties tegenover elkaar gezeten, maar nooit als geïnterviewde en interviewer.
1: Nee, dat is ook een beetje vreemd. Een beetje alsof mijn broer nu alles over me wil weten. Dan denk ik, dat weet je toch allemaal al?
0: Ja, overigens, als je thuis zit te luisteren, je hebt vragen aan al dit, of je wilt opmerkingen maken over dit programma, dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Die staat tot je beschikking. Al dit, ik ga wat vertellen over jouw achtergrond. Je bent geboren in 1962, net als ik. In Paramaribo, niet net als ik. Waar je de eerste jaren opgroeit met drie zussen en een broer. Als je zes bent, verhuizen jullie naar Maleisië. Later gaat het gezin naar Brazilië en Tunesië. Op je 17e kom je in je eentje naar Nederland om economie te studeren. Maar liever kruip je achter een radiomicrofoon. Aan dat medium heb je dan al je hart verloren. Je maakt je droom waar via een Belgisch radiostation met de geweldige naam Radio... Was het Royal of...
1: Royal.
0: Royal, ja. Radio Royal. Ja. Met zo'n galm ook erachter, of dat niet?
1: In een varkenskot in Hammond-Achel.
0: Allee. Later beland je in Hilversum, waar je uiteindelijk ook op tv zal verschijnen. Nederland leert je kennen als gezicht van het Jeugdjournaal. Later presenteer je ook het gewone journaal, het Grote Mensenjournaal. Je belandt op een zijspoor bij de NOS, verdwijnt van het netvlies, van het scherm en van het netvlies. Buiten het zicht van het grote publiek ga je door als multimedia journalist die de hele wereld bestrijkt. Poca TV, hè?
1: Ja.
0: Maak jij bijvoorbeeld. En dat kun je overal maken waar je bent, dat is heel, heel mooi. En ook in eigen land laat je je een paar jaar geleden weer zien met Firma Erfgoed, een programma over cultureel heden en verleden in de Lage Landen en ook over zee. Een serie die je maakt voor de Evangelische Omroep. Je grote liefde, de radio, die vergeet je ook niet. Je presenteert op NPO Klassiek ons programma, De Ochtend. En hebt voor die zender nu ook een podcast gemaakt. Zullen we eerst een klein stukje luisteren?
1: Zeker.
2: Ik ben Aldert Heuenkor en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
3: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
4: En waarom dit een alto-hobo is, ga ik je later vertellen.
2: En verhalen van de klassieke muziek.
3: Al dit, je gelooft het niet, Astor is aan de dood ontsnapt.
2: O jee.
4: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
3: En dat loopt helemaal uit de hand. Die première mislukt.
4: Badum-pum-pum-pum.
2: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
4: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
2: Ik heb echt zulke bergen kippenvel op dit moment. Luister nu. Al dit wil meer.
3: Altijd maar meer.
2: Altijd. Naar de podcast Al dit wil meer. Klassiek. Zullen we het daarop houden?
4: Nee, nu wil ik meer.
2: Nu wil jij meer.
0: Dat is de trailer nog maar. Ja, ja, ja, geweldig. Ja, ja, ja. Wat een goede sfeer, zeg.
1: Verrukkelijk.
0: Ja.
1: Het is... ik moet even doen wat ik moet doen om vanaf morgen te luisteren op al je favoriete podcastdinges.
0: Ja.
1: Maar wat het is, ja, die titel is eigenlijk totaal ten onrechte. Want ik ben degene die de aangever is van onze supercollega's Jacobus den Herder, Karel den Hertog en Teun Faber.
0: Aha.
1: Die heel gul zijn met hun kennis en alles wat ze weten. En ik mag dat een beetje begeleiden van gekeer en blijdschap.
0: Ja, eigenlijk willen zij meer.
1: Zij willen eigenlijk meer, maar ze weten al zoveel.
0: Ja,
1: weet je? Dus,
0: ja. En wat is het uitgangspunt jou dan jouw, wat ja zeg ik, nieuwsgierigheid of argeloosheid ten opzichte van klassiek?
1: Ja, dat. Want dat was ook toen ik werd gevraagd om vaste invaller bij het programma De Ochtend te zijn. Toen zei ik van, weet je zeker dat je mij wil? Want ik ben geen kenner. Ik ben enorme liefhebber van klassiek. Maar al die feiten en al die sommige namen worstel ik ook af en toe mee. Het is gewoon, het is enorme liefde die ik heb voor die muziek. Maar ja, dit is NPO Klassiek. En dan verwacht je dat mensen op zijn minst conservatorium hebben gedaan. Nou,
0: jij noemt nou conservatorium. Jij hebt piano gespeeld op best hoog niveau.
1: Dat is waar. Ik was ook toegelaten tot het jeugdconservatorium. Maar doordat al dat reizen van het gezin Heuenkor is dat er niet van gekomen.
0: Ja, dat levert aan de andere kant weer een hoop moois op. Maar dat is dan wellicht een beetje een tegenvaller. Of...
1: Ja en nee... ik denk ook wel dat... Ik heb een beetje een merkwaardig leven. Dat heb je al even geschetst. En ik denk als je piano echt op goed en hoog niveau wil spelen... ja, dan moet dat je leven zijn. En dan moet je er zoveel uren in steken.
0: Ja.
1: Dus achteraf denk ik, het heeft goed uitgepakt. Maar soms als ik Jacobus dan aan de piano zie, dan denk ik, ja...
0: Dan noem je er eentje, hè?
1: Ja, dan noem je er eentje, ja.
0: Is die piano nog wel in je leven? Heb je nog een piano?
1: Nee, ik heb geen piano. Nee. Dat is ook de reden dat ik al heel lang niet gespeeld heb. Maar ik denk wel dat er een moment komt wanneer ik het echt rustig aan ga doen. En dan komt er weer een piano. En dan begin ik gewoon van vooraf aan. Want het zit niet meer in mijn vingers. Ja.
0: Hey, nog even over de podcast, want... Hoe gaat dat in zijn werk? Heb jij een vraag en die leg je voor aan de muzieksamenstellers? Of?
1: Het uitgangspunt is dat zijn de meest geliefde klassieke stukken die van de wereld. Hè, die ook altijd in de top 400 van NPO Klassiek staan. Maar er zitten zoveel verhalen achter. Wie is de componist? Hoe is dat gekomen? Een beetje roddel en achterklap. Ja, daar hou ik van. Allemaal feitjes. En dat babbelen de heren fantastisch aan elkaar met heel veel fragmenten. En zo gaat bijvoorbeeld iets wat jij en ik al heel lang kennen... krijgt in één keer een heel nieuw leven. En dat is het mooie ervan.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Nou, Dvorak heb ik zoveel over geleerd. Dat is dan aflevering 1.
0: Treinenliefhebber.
1: Wat zeg je?
0: Treinenliefhebber.
1: Ja, nee, maar vooral die link met zwarte Amerikaanse muziek.
0: Mm.
1: Ik wist dat hij in Amerika had... Maar ik wist dus niet hoe dit allemaal gegaan was... en dat ook het uitgangspunt was... van zijn 9e. Nou, en alles wat daaruit voortkomt. Prachtig. Ja.
0: En wie was in dit geval jouw orakel? Was dat Jacobus of Karel?
1: Nee, dat was
0: of...
1: Karel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, leuk. Morgen dan de eerste aflevering online. Mm-hmm. Wat wordt de frequentie?
1: Elke week, op Elke maandag. Week. En we mogen er 26 maken. Wat
0: ik dacht 400. Ik dacht, ga gewoon lekker die hele top 400.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel ons streven. Maar we beginnen gewoon heel bescheiden met 26.
0: 26, mooi. Je gaat het ook hebben over, denk ik, over Vivaldi in de Quattro Stagioni. Hè?
1: Zeker. Ja, daar kun je niet omheen. Toch?
0: Kunnen wij sowieso niet omheen, want het is je eerste kunstwerk.
1: Ja.
0: Zullen we eerst luisteren?
1: Doen.

0: zinderende muziek. Je ziet het asfalt gewoon trillen boven aan de einder. De vierjaartijden, de Quattro Stagioni daar uit de zomer. En dan weer het eerste deel door onder andere Janine Jansen en Candida Thompson. Het eerste kunstwerk van mijn gast Aldi de Hunkar. Ja, en jouw voorkeur gaat dan uit ook naar de zomer, hè, specifiek?
1: Ja, de zomer. Nou moet ik zeggen, toen ik werd gevraagd om aan jouw gast te zijn, toen was het prachtig weer. Ik denk, nou dat gooi je. Maar ik vroeg het net ook even buiten de microfoon om. Dit wordt toch nooit sleet?
0: Nee. Want zeker niet in zo'n uitvoering als deze.
1: Ja, en ik vroeg ook specifiek om Janine Jansen, want die geeft er iets extra's aan dat ik
0: kippenvel.
1: Gewoon, ja, ik wil niet steeds het woord kippenvel gebruiken.
0: Nou,
1: maar
0: doe ik het wel.
1: Doe jij het. Ja. Maar dat is het, ja.
0: Die keuze van die kunstwerken, vind je het ingewikkeld om vier kunstwerken uit te kiezen? Ik vind het altijd een opdracht, hoor.
1: Ja, dat is het ook. En weet je, dan wil je toch een beetje van alles wat doen. Een beetje mijn best doen voor jou, voor je mooie programma. Dus dan moet je toch stiekem gaan denken, wat wil ik zeggen? Wat wil ik vertellen? Wat wil ik portretteren?
0: Wie ben ik?
1: Wie ben ik? Ja, dat.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ging het sneller dan ik dacht. Ja.
0: Die klassieke muziek. We hadden het al eerder over dat jij op hoog niveau piano speelde. Dat het als het...
1: Hoogachtig.
0: Ja. Hoogachtig. Mooi woord. Als de familie niet zo reislustig... Als jouw vader niet zo reislustig was geweest... dan had je waarschijnlijk misschien wel was je daarmee doorgegaan. Ja. Maar waar begon die belangstelling? Waar lag de kiem voor die belangstelling voor klassieke muziek?
1: Nou, ik lag gisteren in de hangmat daarover na te denken. Ik denk dat ik echt... van de vijf kinderen Hunkar degene ben die leeft voor muziek. Want we hadden vroeger nog LP's en zo... en dan mocht ik allemaal niet zelf bedienen. Maar ik was dan wel het kind dat dan zei... papa of mama, mag ik dat en dat horen? Mm-hmm. En dan was het iets van Rodrigo of Russische koren. Het is ook nooit gestopt. Het is ook waarom ik alleen woon. Muziek heeft voorrang voor mij...
0: Ja?
1: Boven iedere conversatie.
0: Boven iedere relatie ook?
1: Ja, zeker. Ja? Stel je nou voor dat ik een geliefde heb... en ik zit iets prachtigs te luisteren... en hij wil weten waar zijn sokken zijn. Nee, dat werkt niet.
0: Ja, dat is geven en nemen.
1: Ja, ik kan niet zoveel geven.
0: Ja, oké. Okay. Buiten de diepgewortelde liefde dan voor die klassieke muziek...
1: Muziek in zijn algemeen.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Want ik moet onmiddellijk klassiek tussen haakjes zetten. Want jij hebt ook op Radio 10 heb je bijvoorbeeld ook gewerkt.
1: Ja.
0: Niet waar?
1: Ja.
0: Je hebt ook popmuziek aan en afgekondigd. Je weet introotjes vol te praten. Altijd leuk. Is het vooral, denk ik, de passie voor de radio die altijd wel opvalt? Waar is die begonnen? Weet je dat nog?
1: Ja, toen ik voor het eerst, hoe oud zal ik geweest zijn? Ik zeg... 11 of zo. Rond mijn 11e zijn heel veel dingen gebeurd in mijn leven. En ik denk dat ik toen voor het eerst in een radiostudio terechtkwam.
0: Waar was dat?
1: Dat was in Paramaribo, waar ik toen op vakantie was. Want ik woonde in Brazilië. Mm-hmm. En het was ook midden in de nacht bij een vriendje van mij... Die eigenlijk normaal gesproken de koffiekopjes opruimde... en de plaatjes na afloop. En in ruil daarvoor mocht hij... Ik zeg tussen 3 en 4 s'nachts, mocht hij dan een uurtje vullen.
0: De mooiste uren.
1: Ja, en toen vroeg hij of ik te gast wilde zijn. En ik kom daar binnen en het was echt, toen mocht je nog roken. En dus helemaal vol met rook en het rook ook naar whisky. En er zat een hele grote zwarte Surinamer, die zat daar in het duister, zat die plaatjes te draaien. Ik denk, nou, dit is het. En het is ook nooit overgegaan. Mm. Het is nog steeds... Wat ik het allerliefste doe.
0: Ja.
1: Radio maken. Ja.
0: Het is magie. Ja. Maar ik geloof dat je ouders minder geporteerd waren... van de gedachte dat hun dochter in een radiostudio...
1: Ja.
0: misschien wel midden in de nacht achter een microfoon ging zitten.
1: Ja, ze dachten natuurlijk zeer terecht. Daar valt geen brood aan te verdienen.
0: Mm-hmm. Ja, was dat de motivatie?
1: Ja. Gewoon dat. Dat gaat jou niet lukken. Dat was de gedachte. En dat was ook zo. Ik bedoel, er waren amper vrouwen op de radio. Laat staan vrouwen die eruit zien als ik. En die dan popmuziek willen draaien of whatever. Mm-hmm. Dus nee, die vonden dat ik gewoon een heel keurig vak moest gaan leren. En
0: ja.
1: Dat is niet gelukt.
0: Want dat... nee, waarover later meer. Maar dat gaat jou niet lukken. Dat was niet een soort deemoedige opstelling. Maar dat was gewoon om jou te beschermen.
1: Ja,
0: de teleurstelling.
1: Ja, want je komt niet in zo'n wereldje, zeiden ze.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat gaan we nog wel eens zien.
0: Ja, maar tekent dat ook een beetje de opvoeding of niet? Die voorzichtigheid? Die beschermende...
1: Nou ja, ze hebben ons de hele wereld overgenomen. Zo beschermend is dat niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Het was meer realistisch. Het was meer, weet je, doe iets waarvan je weet dat je je centen ermee kunt verdienen. Want dat was wel voorop bij ons. Vier meiden, dus mijn ouders en vooral mijn vader. Die zei altijd, zorg dat je niet afhankelijk wordt van een chloris, zei die dan. Dus je moet je eigen boterham verdienen. En als je een relatie hebt, prima. Maar als het uitgaat, moet je ook op eigen benen kunnen staan.
0: Ja.
1: Dus dat was, denk ik, de drijfveer. Ga iets doen waar je jezelf mee kunt onderhouden.
0: Ja.
1: En als je daarnaast radio kunt doen, meid lekker doen.
0: Ja. Maar wees vooral niet afhankelijk van de chloris. Wees een roosje die voor zichzelf kan zorgen.
1: Jazeker. Ja. Nou, dat heb ik heel serieus opgevat.
0: Dan ging je economie studeren, maar dat lijkt me dan niet jouw eerste keuze.
1: Nee, dat was ook niet. Ik moest wat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat om je vader en je moeder te plezieren?
1: Ik denk het wel. En het was ook... een richting die paste bij wat ik daarvoor had gedaan. Dus op de middelbare school. Ik had op de Franse school gezeten met als hoofdvak economie.
0: Mm-hmm.
1: Dat was leuk. Zoals ik op de Franse school economie kreeg, was buitengewoon interessant. Want het hing samen met aardrijkskunde, met geschiedenis, met literatuur.
0: Ja.
1: En toen kwam ik in Tilburg op de toen nog hogeschool. En toen bleken het allemaal wiskundige modellen te zijn die ik niet snapte.
0: Ja.
1: Dus nee.
0: Dus dat was een teleurstelling. Nou, dan ligt het voor de hand dat je natuurlijk weer die radio gaat opzoeken.
1: Ja, dat is ook gebeurd.
0: Dat lag dus over de grens in eerste instantie bij Radio Royaal in Hamon-Achel.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Ja, via, even kijken, hoe zat dat nou? Rob Stenders van de popzender, die kende iemand die daar een uurtje dingen deed. En die had ook een auto, was heel belangrijk. Want ik woonde in Tilburg en je moet wel wederom midden in de nacht de grens over. Dus Wout heette de man. En die bracht mij dan om eigenlijk het vak te leren.
0: Ja.
1: Daar heb ik het geleerd.
0: Ja. Nou, dan heb je een aantal jaren radio gedaan, maar die tv, ja, op een of andere manier komt die op jouw pad.
1: Ja,
0: iedereen kent jou van het jeugdjournaal. Even een klein fragmentje. Ja. Dat vind ik leuk.
1: God.
2: Amerikaanse soldaten eindelijk in Bosnië. Zeiler onderbreekt recordreis rond de wereld. Scholieren helpen roofvogels. Hallo allemaal. Namens alle medewerkers van het Jeugdjournaal wens ik je een gelukkig en gezond 1996. Aan het begin van het nieuwe jaar rijden tanks en jeeps Bosnië binnen. Niet omdat de oorlog is uitgebroken, maar om te zorgen dat het in vrede blijft. 20.000 Amerikaanse soldaten zijn naar Bosnië gekomen om daaraan mee te helpen.
0: Wat een jeugdig stemmetje.
1: Oh, wat een piepstemmetje. En wat praat ik boven mijn adem. Oh, heerlijk.
0: 1996, ja. Het was net voordat ik bij diezelfde redactie ging werken. Ja. Hoe kwam jij daar terecht?
1: Ja, bij mij gebeuren de leukste dingen altijd omdat iemand mij belt. Iemand die ik niet ken belt. En in dit geval was dat Rob Maas. Die had rondgevraagd, Marge van Praag zou stoppen met het Jeugdjournaal. En er moest iemand komen die volstrekt niet Marga van Praag was. Mm-hmm. En ze hadden ook een beetje toen al, moet je nagaan, dat was 1994. Rob Maas zei, ik wil graag een presentator die het Nederland van nu vertegenwoordigt. Met andere woorden, liever niet een blonde mevrouw met blauwe ogen. En zo heeft hij mij uitgenodigd om een screentest te doen. En toen heb ik vriendelijk bedankt
0: ik
1: voor de
0: zeggen,
1: eer.
0: Dat vind ik niks voor jou.
1: Ik heb ook gezegd, nee, ik ben niet van televisie. Ik ben van de radio. Dus hartelijk bedankt, maar ik kom niet. Gelukkig heeft Rob de volgende dag weer gebeld. En gezegd, weet je, kom toch. Zie het als ervaring opdoen. Je kunt altijd nee zeggen. En toen zat ik daar en ik denk, ja, maar dit is ook leuk. Want ik geloof dat ik heel erg hou van schuifjes en knopjes en toeters en bellen.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn er ook bij televisie. En ik bleek er wel enig talent voor te hebben.
0: Ja.
1: Het ging me makkelijk af, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En een goede kruk. Hè?
1: Wat zeg je?
0: Goede kruk.
1: En een goede kruk. Ja.
0: Ik stel voor dat we eerst weer even fijn naar Vivaldi gaan luisteren. Ja. Dan hebben we het later nog over hoe het verder ging bij het journaal en dergelijke.
1: Ja, lekker.

0: De viool in de fik van Janine Jansen in dit derde deel, het presto uit de Quattro Stagioni, althans de zomer dan daaruit, van Vivaldi. Het eerste kunstwerk van mijn gast van vanavond, Aldid Hunkar. Beste Aldid, altijd fijn als jij presenteert op NPO Radio 4, zegt Maarten.
1: Dag Maarten.
0: Ik geef het door.
1: Lief.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Gaan we zo naar je tweede kunstwerk. Dat zijn de Chichi-beelden op Curaçao. Zullen we ter introductie een fijn werkje van Jacobo Palm laten horen? Is dat een fijn plan?
1: Vind ik een heel goed idee.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Marcel Worms was dat met twee composities van de Curaçaose componist Jacobo Palm. Tierna Sonorisa en Atardi. Maar de polyglot hier tegenover mij die gaat ongetwijfeld de uitspraak corrigeren.
1: Nee, dat heb je helemaal goed gezegd.
0: Joh, het is fantastisch.
1: Weet je ook wat het betekent?
0: Nou, ik denk tedere zonsopkomst en in de middag.
1: Heb je Spaans geleerd of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb daar gewoon een
1: je
0: soort
1: gewoon gevoel voor,
0: zesde zintuigen voor, ja. Hey, we gaan naar jouw tweede kunstwerk. We zijn op Curaçao, daar blijven wij.
1: Ja.
0: Want het gaat om de Chichi-beelden die je daar tegenkomt. Wat zijn dat voor beelden? Kun jij ze beschrijven?
1: Ja, dat zijn dikke vrouwen, heel kleurig. En die zitten of die staan en die hebben grote borsten en grote billen. En zijn gewoon... bijna Rubens-achtige vrouwen, maar dan op zijn Antilliaans.
0: Een beetje Botero-achtige.
1: Ja, dat idee. Ja. En het grappige is, ze zijn door een Duitse, van oorsprong Duitse kunstenares gemaakt. Mm-hmm. Even haar naam opzoeken. Serena Janet Israel. En het doet twee dingen. Het vertelt een beetje het verhaal van zwarte vrouwen. Maar het is meteen ook werkverschaffing voor vrouwen. Want zij maakt die dingen... En die beschildering wordt door lokale vrouwen gedaan.
0: En vind je ze overal?
1: Gewoon in het wild. Ze staan, ze liggen, ze hangen in het centrum van de stad. Daar waar al die mooie huisjes zijn die we allemaal kennen. Dus ja. UNESCO Werelderfgoed.
0: Ja.
1: Maar je kunt ze ook als poppetje kopen of als hangertje. Chichi vrouwen. En ze vertegenwoordigen eigenlijk de oudste zus in een gezin. En die houdt dan eigenlijk de familie bij elkaar. Mm-hmm. Bij mij was dat de jongste trouwens, die dat deed. De jongste zus.
0: Dat was Aisha.
1: Ja, dat was Aisha. Ja.
0: Ja.
1: Die had altijd wel een project waar we bij elkaar moesten komen.
0: Ja. Aisha is er niet meer, hè?
1: Nee, Aisha is er niet meer, nee. Ja. Nee, daar kan ik nog een beetje boos over worden ook.
0: Ja, niet alleen verdrietig, maar ook boos.
1: Ja,
0: maar waarom boos?
1: Nou, omdat ze zoveel mist. Ze zou zoveel dingen nu... zou ze een antwoord op weten, weet je? Want Aisha was gewoon heel... creatief in het denken. En ook heel erg menslievend. En in deze ellendige tijd waar we in zitten. Ik bedoel, wij hebben het heel leuk met elkaar. Maar het is een rottijd. Had ze vast iets opbeurends, uplifting, wat is het Nederlandse woord, opbouwends kunnen bedenken. Waar ze dan iedereen mee zou trekken.
0: Mm-hmm.
1: En dan zou er geen oorlog meer zijn. Ik noem maar wat.
0: Ja. Hield zij het hele gezin bij elkaar ook? Of?
1: Ja, wat ik zei. Zij verzon dan weer een of ander project of een of andere bijeenkomst. En ze kon heel lekker koken. Dus dan kwamen we ook allemaal, weet je wel. En Dus toen ze ons ontviel, dat is inmiddels 15 jaar geleden, viel er echt een heel groot gat. Er moest iets anders bedacht worden om toch weer bij elkaar te komen. En

0: bij elkaar te blijven.
1: Hoe vul je zo'n gat op? Dat is niet eenvoudig.
0: Nee, dat is niet te doen eigenlijk. Je moet gewoon toch doorleven. En ze leeft wel in mij door, heb ik het gevoel altijd.
1: En was zij vroeger, toen jij een klein meisje was, ook al de bindende factor van het gezin?
0: Ja, want ze was zo ontzettend schattig. Ik was 6 toen ze geboren werd. Ze was ook de eerste baby die ik ooit vasthield. En het was echt een klein bundeltje schattigheid. Het was echt een heel schattig kind.
1: Want voor die tijd, jij was dan het enige meisje?
0: Ik was totaal 4 meiden, 1 jongen. Aha. Ik was de jongste 6 jaar geweest. En toen kwam die baby.
1: Ja, en dat is altijd wennen, hè? Toch?
0: Ja, ik heb het niet erg gevonden. Nee. Ik denk dat het leeftijdsverschil groot genoeg was.
1: Want jij schetste net, of eerder, dat beeld van dat enige meisje in de familie die de platen in ieder geval misschien niet mocht uitkiezen, maar wel mocht zeggen, doe die maar, die Rodrigo, ja, of whatever.
0: Ja.
1: Tekent dat ook een beetje jouw rol in de familie? Dat je je eigen gang ging en je eigen keuzes maakte?
0: Ja, ik denk wel dat als je mijn broer, zus of moeder zou vragen, schets altijd in 3 woorden, zeggen ze dat. Ja, en ik ben ook de chroniqueur van de familie.
1: Dus in welke zin?
0: Dat ik altijd de foto's maak. Of vroeger nog, toen ik geen camera had. Ja, die tijd was er.
1: Aha.
0: Een tekening maakte. Dus ik wil wel altijd vastleggen dat we er zijn.
1: Ja, ja. Aisha is al een tijd geleden overleden. 15 jaar?
0: 15 jaar geleden, ja.
1: Je had het over die boosheid. Het heeft ook te maken met het feit dat zij kanker had,
0: ja.
1: En dat jij je vaak hebt afgevraagd, was dat wel nodig dat zij overleed?
0: Nou ja, ik heb achteraf gehoord van iemand die dat echt kon weten, want het was zijn vak, dat als ze het vroeg genoeg hadden gepakt, hadden erkend, dat is wat ze had, dan liep ze hier nog rond. Maar dat is een lang verhaal, Hans, over hoe je als zwarte vrouw in Nederland in de medische wereld behandeld wordt.
1: Maar probeer je het toch eens kort te vertellen?
0: Nou, dat is geen mooi plaatje. Dat is... Er wordt heel vaak niet alleen gedacht, maar ook gezegd van, oh, dan heb je weer zo'n Surinaamse. Dan ben je altijd Surinaamse.
1: En die klagen alleen maar.
0: Of? Die komen klagen, die komen aandacht vragen, die komen overdrijven, die hebben eigenlijk niks. Dus zo heeft dat eigenlijk doorgeëtterd met haar een paar jaar lang, waardoor dus die kanker zich lekker heeft kunnen verspreiden.
1: Dat is geen mooi plaatje wat je schetst.
0: Nee, dat is een heel vervelend plaatje.
1: Is dat ook een Die boosheid, houdt dat je nog steeds bezig? Is dat iets wat je ook wel drijft in het leven, af en toe?
0: Drijven misschien niet. Ik heb wel het gevoel, en ik weet niet of dat gezond is, maar kan mij het schelen. Ik heb wel het gevoel dat ik af en toe ook een beetje voor haar nog moet leven. En het leven bijzonder moet maken en het echt ook beleven. Want zij hield zo van het leven. Weet je, het zijn de mensen die van het leven houden, die gaan. Ja, sommige mensen willen er niet zijn en zij wilden nog door en dat is er gewoon niet gegund. Ja. Maar ik heb het ook wel kunnen omzetten. Ik werd op een gegeven moment gevraagd door een groep artsassistenten helemaal in het zuiden van het land. Wil jij iets komen vertellen over jouw ervaring met de medische wereld? En dan zeg ik altijd, weet je zeker dat je mij wil hebben, want ik ga wel zeggen hoe het is. En dat willen we. Nou, dus toen heb ik dus dit verteld. Ook met echt anekdotes en met voorbeelden en met beeldmaterialen. Weet ik veel wat ik allemaal had. En dan hoop ik, want de zaal was helemaal in tranen. Ik hoop dat dat dan helpt. Want weet je, je leert toch ook op die opleiding op een bepaalde manier kijken naar patiënten. Nou, als mijn verhaal daar een bijdrage aan levert dat we dat anders doen, dan is het niet voor niks geweest.

0: Dat was de stem van Andreas Scholl bij de Academia Byzantina onder leiding van Stefano Montanari met een deel uit de Ode to the Birthday of Queen Mary van Purcell. Daar was hij weer. Strike the Vial. Ook zo'n stuk wat Teun heel vaak of heel graag programmeert.
1: Hè? Gelukkig wel.
0: Gelukkig wel. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg hoor. Nee. Ik ga zo door.
2: Zal het blijven doen. Geen zorgen.
0: Ja. Ja. Ja. Hey, al dit Hunkar is mijn gast vanavond. Dat heb je inmiddels gemerkt als je zit te luisteren. Veel reacties, dat is leuk.
1: Ga
0: ik even een paar voorlezen. Shaitan die zegt, ha beiden, super interessant dit interview. Super leuk. En vooral super lief. Dankjewel.
1: Oh.
0: Okay, jij bedankt. Ellie zegt, al dit, ik log net in. Ik zie jou een paar minuten en ik denk alleen maar, wat ben je toch een geweldig mens.
1: Ach, schat.
0: Wat zijn wij, wat ben ik toch rijk met jou. Je vertelde net over je overleden zusje Aisha. Dank daarvoor. Arlette zegt, wat een fijn programma Panorama Zondag. Dankjewel. Leuk dat jij al dit als vaste invalster bent horen bij zo'n leuk team van NPO Klassiek. Ik mis bij NPO Klassiek een programma met traditionele muziek, met links naar klassieke muziek en blues en andere stromingen. Ik heb het idee, vindt dat jij dat wel zou kunnen gaan doen.
1: Oh, ik dacht even aan jou om dat te doen.
0: Nee, oh ja. Nou ja, net dat jullie vaste invalster zegt, Arlette, zou al zo een mooie vaste presentator zijn.
1: Nou ja, wat lieve mensen toch.
0: Ja,
1: echt.
0: Leuk hè?
1: Ja kijk.
0: Wij gaan zo naar het voorwerp dat wij onze gasten altijd vragen mee te nemen. Maar eerst gaan we luisteren naar Koraknende van Majoui Hajari. Dat is op jouw verzoek.
1: Nee, dat heeft Teun de Bijf bedacht voor mij.
0: Ja.
1: Teun.
2: Het is een Surinaams klanklied.
0: Ja, we hebben het, we horen het vaker. Arturo de Hartog.
1: Zij was getrouwd met die Roland Garros. Het is heel verhaal, deze Hajari.
0: Die van de tennisbaan?
1: Mm-hmm, die, ja.
0: Verhaal, dat weet jij dan weer.
1: Ja.
0: Ga je er ook een podcast aflevering
1: over maken? Nee, daar niet over, nee.

0: Het klankdicht Korraknen van Marjoei Hajari. Arturo den Hartog hoorde je bij Tim Sabel aan de piano. We krijgen een telefoon uit Parijs. Zij was inderdaad getrouwd met de neef van de vliegtuigpionier en naamgever van de tennisbaan.
1: Juist.
0: Maar heette ook net precies. Als dus die oom heette ook Roland Garros. Dus ja. Het is wel degelijk een Roland Garros.
1: Ja,
0: ja, mooi. Voilà. Wij zijn aangekomen bij het voorwerp dat we onze gasten vragen mee te nemen. Jij hebt iets meegenomen, sieraden zijn het.
1: Ja, ik heb ze ook aan.
0: Heb je ze altijd aan?
1: Nee, ik heb ze niet altijd aan, maar wel heel vaak. Dat zijn deze oorbellen en deze broche van porselein, wit porselein, met een bloemetje erop. En die komen uit Moskou. En mijn ouders, reislustige mensen, die waren naar Moskou. En mijn moeder heeft deze voor mij uitgekozen. En eigenlijk is het niet iets wat ik zelf zou kopen, maar zij vond dat dit bij mij hoorde. En dat vind ik nu ook. En ze staan een beetje, ja, hoe noem je dat? Wat is het woord? Ze staan een beetje voor de band die ik met mijn moeder heb.
0: Hoe zou je die band omschrijven?
1: Intens.
0: Ja?
1: Ja, heel intens. En zeker na het overlijden van mijn vader zijn mijn moeder en ik echt twee handen op één buik geworden.
0: Mm-hmm.
1: We doen van alles samen. We beleven de meest krankzinnige avonturen samen.
0: Aha.
1: Ze gaat ook mee op reis als ik in de winter vertrek.
0: Ja, dan zit je op Jamaica.
1: Dan zit ik op Jamaica een paar maanden. Zij ook. Goed voor de botten. Goed voor het humeur. En we kletsen wat af met z'n tweeën. En dat gaat niet over wat doe je vandaag. Dat gaat over de wereldpolitiek en hoe Nederland aan het veranderen is. En het gaat heel diep altijd.
0: Ja, ja. Dat gaat, is dat altijd zo geweest, die sterke band met jou?
1: Ja, we waren altijd wel close, maar het is nu wel eigenlijk een soort van extreem nu.
0: Ja, ja. Ja, ja. Extreem. Dat klinkt bijna alsof het too much is. Maar
1: nee, dat niet.
0: Volgens mij vind jij het heel prettig.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, een beetje toch een soort anker in mijn leven. Want
0: ja.
1: Ik fladder van links naar rechts. Ja. En dan,
0: nou, sterker nog, toen jij dus op je 17e naar Nederland ging, was je moeder er niet bij. Je vader was er ook niet bij.
1: Nee, die zaten toen nog in het laatste land waar mijn vader ging werken.
0: Ja.
1: En dat was Tunesië. En ik ging van school af en ging studeren. Ja, dan dan kwam je dus naar Nederland.
0: Maar dan ga je dus in je eentje, 17 jaar, naar Nederland toe.
1: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, dat vond ik helemaal. Weet je, dat is ook je referentiekader. Als ik het nu hoor, dan denk ik een beetje weird. Maar het was heel normaal voor mij toen.
0: Ja, wat weet je er nog van? De eerste keer dat je uit het vliegtuig stapt?
1: Ik was al eens in Nederland geweest. Mm-hmm. En,
0: maar nu met een andere intentie.
1: Ja,
0: om
1: nu
0: te gaan
1: kwam
0: studeren.
1: Ik wonen. En wonen was toch wat anders.
0: Ja.
1: Ja, dus ik moest wel een beetje, zeker sociaal, een beetje mijn weg vinden in Nederland. In het begin.
0: Hoe uitte zich dat?
1: Het waren de wilde jaren 80. Dat kun jij je ook nog heel goed herinneren. En ik kwam natuurlijk uit een vrij beschutte situatie. Want wat voor mij thuis was waar het gezin was. In al die landen waar we hebben gewoond.
0: Ja.
1: En dus kruip je ook een beetje bij elkaar. En ik was ook wel een beetje een mama's kindje hoor. Ik geloof dat ik dat nog steeds ben. En dat laat je dan achter. En dan, ik ben ook niet zo groot. Dus dan sta je daar in één keer op een treinstation met je twee koffers. En Ik ging inwonen bij kennissen van mijn ouders. En mijn ouders zouden dan dat kind hebben opgehaald op het station. Die mensen zeiden, je pakt bus 3 en dan loop je vijf kwartier. En je gaat 6 keer links en 1 keer rechts. En dan ben je er in het donker. Dus dat was niet zo leuk. En ik moest ook heel erg wennen aan dat, ik noem het toch nog een beetje de wilde jaren 80. Het was de tijd van vrij leven.
0: De krakers,
1: krakers, vrije seks en weet ik veel. Dat kende ik allemaal niet. En ik was er ook eerlijk gezegd niet zo in geïnteresseerd. Het paste niet bij me.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar moest ik mijn weg in vinden.
0: Maar was je niet een beetje voorbereid door je ouders? We hebben hier een koffer mee voor je. Je tandpasta en je tandenborstel zitten erin.
1: Ja.
0: Wat kleren, maar ook nog wat goede adviezen.
1: Ja, goede adviezen. Een van de adviezen was, word lid van een studentenvereniging. Omdat mijn vader er in zijn tijd zoveel aan had gehad, maar wist hij veel, dat studentenverenigingen echt al lang niet meer waren wat ze toen waren. Dus ik kwam daar in een bolwerk terecht. Nou,
0: maar heb je het al gedaan?
1: Ja, ik ben 3 maanden lid geweest van een buitengewoon conservatieve club. Nou, dat pas ik niet.
0: Je hebt net de groente uit meegemaakt en toen was het klaar.
1: Ja, nou, maar zij begrepen ook niet wat ik daar deed. Weet je, dat echt niet.
0: Ja.
1: Heel veel mensen hadden nog nooit, echterhand, hadden nog nooit iemand gezien met de zwarte huidskleur. Dus wat kom jij doen? Ja, nou ja.
0: Ja. En hoe was voor jou aan de andere kant, hoe was dat om met allemaal witte mensen om je heen te zijn?
1: Ja, voor mij was dat normaal, want ik had in al die landen ook op witte scholen gezeten. Ja. Franse scholen, Amerikaanse scholen, Engelse school. Dus voor mij was het altijd vrij makkelijk. Maar de buitenwereld vond het...
0: En was jij je er ook van bewust dat die buitenwereld daar toch een beetje raar naar
1: keek? Nee, dat kwam pas veel later. Dat ik snapte wat er aan de hand was. Hmm. Ja.
0: Ja.
1: Ik dacht alleen, ze vinden me niet aardig.
0: Ja. Nou heb je die sieraden van je moeder vandaag voor ons aangedaan. Omdat het radio is.
1: Ja, meestal is de broche blijft thuis en draag ik de oorbellen.
0: Ja, want wanneer draag je ze?
1: De oorbellen draag ik heel vaak.
0: Hmm.
1: En de broche komt alleen maar tevoorschijn op hoogtijdagen, zoals vandaag.
0: En gaan ze ook mee naar Jamaica als jouw moeder meegaat?
1: Jazeker. Ja, want ook daar heb ik kleding die wel eens een broche behoeft.
0: Kijk, over Jamaica later meer.
1: Ja.

0: Le Consort was dat, met muziek van Nicola Matteis, een van de eerste Italianen die als componist in Londen terecht kwamen en zeer commercieel succesvol was, vooral met zijn Airs for the Violin, waar je hier een voorbeeld van hoorde.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, met Aldi Tunkar als mijn gast vanavond. Als je nog vragen hebt of opmerkingen, dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Gaan wij in de tussentijd naar muziek uit Ghana. Dat heeft te maken met Nanny of the Maroons, jouw derde kunstwerk straks, al dit. We gaan luisteren naar de Ghanese multi-instrumentalist Nana Osei Twum Barima. Laten we hier vooral lekker zijn gang gaan. Laat maar horen.

0: Ja, lach er maar om. Nou, prachtig. Until When was dit. Van Nana Ossei Toumbarima, Ghanese multi-instrumentalist en danser. Hij woont in Gent, inmiddels in België. Hij is vooral bekend van de Siperewa, de harp luid die hij bespeelt. En dit Until When komt van zijn kerstverse debuutalbum Journey to the Unknown, dat net een klein maandje oud is. En dat Teun heeft gevonden.
1: Mooi hoor.
0: Ja, ja. Prachtig. Dat brengt ons naar al dit, naar jouw derde kunstwerk. Dat is het borstbeeld van Nanny of the Maroons, te vinden op Jamaica. Wie is Nanny of the Maroons?
1: Ja, Nanny of the Maroons is nu een van de nationale helden van Jamaica. Staat ook op het geld afgedrukt. Maar Nanny, die waarschijnlijk oorspronkelijk Nana heette, die is weggekaapt uit Ghana toen ze al volwassen was. Dat moet ergens, wat zal het zijn geweest? 1700 of zo zijn geweest. En zij behoorde tot de Ashanti, hoe zeg je, tribe in het Nederlands?
0: Stam.
1: En dat zijn krijgers, dat zijn priesters, dat zijn koningen.
0: De hogere klasse.
1: De hogere klasse.
0: Ja.
1: En zij is dus meegenomen met zo'n slavenschip.
0: Ja.
1: En dacht bij aankomst, ja, het is wel goed met jullie witneuzen. Ik kan niet meedoen. En zij is dus een maron. Zij is weggevlucht. En niet zomaar even een blokje om. Zij is over de bergen van Jamaica is aan de andere kant van het eiland gaan zitten.
0: Mm-hmm.
1: Met nog een paar andere weggelopen Afrikanen. En heeft oorlog gevoerd tegen de Britten die toen aan de macht waren. En die lui echt de ene nachtmerrie na de andere bezorgd. En dat vind ik zo'n goed verhaal. Ze moet mijn postuur geweest zijn, niet al te groot. En met hakmessen en gebruik maken van het oerwoud. Om die Britse soldaten die met 17 lage kleren natuurlijk op paarden met tuut aankwamen zetten. Flauwekul. En dan stonden zij dus verdekt opgesteld
0: als
1: in het oerwoud.
0: Als een soort guerrilla Vietcong-achtige.
1: Als levende bomen. Zo schreven die Britten dan terug naar de koning. De bomen hebben ons aangevallen. Oh. Want die konden natuurlijk niet zeggen dat ze door een klein vrouwtje in de pan waren gehakt.
0: Angstaanjagend ook. Ja. Ja, prachtig.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Dus dat is een beetje het verhaal van Nanny.
0: Ja. En dat, is zij inspirerend voor jou ook?
1: Ja, heel erg. Want het zegt, kijk, als vrouw en als zwarte vrouw moet je stevig in je schoenen staan. Mm-hmm. Weet je, we willen ook best veel, maar we kunnen ook best veel. En we vinden dat daar best ruimte voor gemaakt mag worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat we niet altijd maar toestemming hoeven te hebben van deze of gene. Dus we gaan ook best wel een beetje halen wat wij willen. En daar moet de wereld heel vaak aan wennen.
0: Hm.
1: Dat geeft niks.
0: Ja, ja. Jij strijdt als geen ander tegen die vormen van racisme en discriminatie.
1: Ja.
0: Tegen onderdrukking, tegen ongelijkheid, voor diversiteit. Je vertelde net het verhaal van je zus Asja met die verkeerde inschatting, verkeerde diagnose.
1: Mm-hmm.
0: Wat maak jij zelf mee? Want we hadden het over dat studentenkoor waar je dan even bij zat voor 3 maanden.
1: Ja.
0: Maar wat maak jij verder mee?
1: Nou, een hartstikke grappig voorbeeld is toen ik probeerde bij de radio terecht te komen. Echt in de tijd dat dieren nog spreken konden. En ik had dan een cassettebandje, dat moeten de mensen ook googlen. Had ik ingezonden naar 4 omroepen. En bij 2 mocht ik komen praten. 1 dacht ik, nou, die willen dat ik een gek programma doe. Dus daar ben ik niet eens geweest. Maar bij de AVRO ben ik wel gaan praten. Dus die persoon, hij is er niet meer. Dus ik mag zijn naam noemen. Want ik heb heel veel aan hem te danken. Jan Steeman,
0: ja.
1: Die had het bandje geluisterd. Die denkt, oh, dat is een grappige mevrouw. En wat weet ze veel? En wat komt ze leuk uit de woorden? Maar die had totaal niet in zijn hoofd dat ik eruit zie zoals ik eruit zie. En dat heeft hij ook al die jaren dat ik hem heb gekend, iedere keer als ik hem tegenkwam, zei hij, altijd als ik jou zie en hoor, dan gebeurt er iets in mijn hoofd en ik kan het niet bolwerken. Dat soort kleine lantjes breken.
0: Nee.
1: Toen ik het Jeugdjournaal ging doen, dat was ook, de kranten schreven erover, weet je, dat was opzienbaar. En dan denk ik, ja, maar ik ben gewoon altijd die dit werk wil doen en het ook nog niet, ook best wel leuk kan. Kunnen we het daarover hebben? Maar het ging altijd wel over zwarte altijd.
0: Ja, ja.
1: En dat ben ik ook. Maar het is niet alles wat ik ben.
0: Mm-hmm.
1: Die werken bij NPO Klassiek is een van de mooiste dingen die me zijn overkomen. Nou, dat gaat niet elke dag over zwart zijn.
0: Mm, nee. Dat werken bij het journaal, je vertelde aanvankelijk dat je aanvankelijk de uitnodiging van de chef van het jeugdjournaal, ja, Rob Maas, dat je dacht, dat wil ik niet.
1: Nee.
0: Dan uiteindelijk kom je er wel terecht. Heb je in al die jaren dat je daar zat het gevoel dat je ook nog steeds dan je positie moest verwerven en versterken?
1: Niet bij het jeugdjournaal.
0: Nee,
1: dat echt, het jeugdjournaal heeft het zo gedaan zoals ik vind dat het zou moeten. Ja, we willen iemand die niet blond is en blauwe ogen heeft. En voor de rest is ze onze altijd Nederlandse vrouw.
0: Ja, ja.
1: Stoer, heeft kistjes aan onder een minirokje. Ja. Leest goed het nieuws voor.
0: Zeker.
1: Heeft connectie met de kinderen. Dat is alles wat er telde.
0: Maar wel bij het journaal.
1: Bij het journaal bleek het wat anders te zijn. Ja.
0: Hoe?
1: Ik kan bijvoorbeeld als voorbeeld noemen dat ik eens een keertje van een collega te horen kreeg van Aldit, ga jij nou maar mooi zitten wezen in beeld, dan doen wij het denkwerk. In een vergadering waar het dan bijvoorbeeld ging over Suriname, dat ik toch echt wel ietsje beter wist hoe het zat, mocht ik niet meepraten. Allemaal kleine speldenprikjes, Hans. En ook dat duurt lang voordat je snapt dat het daarmee te maken heeft.
0: Ja.
1: Want ik ben daar zelf eigenlijk niet mee bezig. Ja. Nu wel, omdat we er met z'n allen bezig mee over zijn.
0: Ja. Je hebt heel veel mogelijkheden gehad daar ook. Je hebt het journaal gepresenteerd.
1: Zeker.
0: Je bent als eerste cameo op pad gestuurd ook. Je bent, ik herinner me een bijdrage van jou uit een vluchtelingenkamp.
1: In Afghanistan,
0: Met je eigen camera, alles zelf doend. Echt. Ook diep door het stof.
1: Ja.
0: Je nek uitsteken. Maar waar ging het mis? Want
1: het ging eigenlijk meer mis gewoon één op één met collega's. Die mij dat allemaal niet gunden, wat jij nu noemt. Want ik denk nog steeds dat ik al die dingen heb mogen doen omdat ze iets in mij zagen. Ik heb ze ook toch ook gedaan, weet je. Ik ben niet al te gek op mijn snuffert gevallen.
0: Ja.
1: Misschien werd me dat niet door iedereen even goed gegund. En op een gegeven moment was er ook een wisseling van de macht bij het journaal. Ja. Ja, ik heb heel veel vrienden overgehouden aan die tijd. En ook heel veel niet-vrienden. Zeg ik het netjes?
0: Ja.
1: Ja.
0: Het moment dat je je pasje moest inleveren, vond je echt
1: dat vond ik heel erg. Ja. Ja, want weet je, ik was zo jong toen ik wist van ik wil dit doen. Ik wil zo graag radio doen en televisie kwam er dan eigenlijk bij. En dat je dan elke dag dat je binnenkomt denkt, kijk mij nou, ik mag zomaar naar binnen. Ik heb een pasje, mijn naam staat erop. En dat in één keer weg was. Ja, daar heb ik best wel lang mijn wonden om moeten likken.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Gewoon nadenken erover. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat had ik anders kunnen of moeten doen? Ik heb ook best wel gestreden hoor en gewonnen. Dat zeg ik er altijd maar even bij.
0: Voor de rechter bedoel je?
1: Voor de rechter.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat ik het ontzettend anders had moeten doen. Misschien was ik iets te voortvarend. Want we waren ver voor Black Lives Matter. En in Nederland speelde dit nog niet. Ja. In de ogen van mensen liep ik me aan te stellen. Liep ik aandacht te trekken. Liep ik moeilijk te doen. Al die dingen die je dus als zwarte vrouw heel vaak te horen krijgt. Nog steeds.

0: No Woman, No Cry, uiteraard, van Bob Marley. Hier gespeeld door Shaco Kenner Mason op zijn cello. Goed nieuws, 16 september staat hij in Rotterdam in de Doelen bij het Rotterdamse Filharmonisch Orkest.
1: Oh, leuk.
0: Ja, leuk, hè?
1: Kaartje kopen, ja.
0: Geef me even door. We hadden het al dit over jouw derde kunstwerk, dat beeld Nanny of the Maroons, dat op Jamaica te vinden is. Je schetst de strijd die zij tegen de Britten heeft gevoerd daar. Jamaica... Je bent er regelmatig. Je bent er ooit terechtgekomen. Hoe is dat gekomen?
1: Ja, via de muziek ooit. En dan zeg ik, moet ik er altijd bij zeggen, de oude reggae. En dat is gaat veel verder dan Bob Marley alleen. Ik ben gewoon zo verliefd op die oude muziek. Dat ik had toen verkering met degene die mij dat allemaal leerde kennen.
0: Ook van die sokken? Of?
1: Van die sokken?
0: Nee,
1: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar die kwam al op het eiland. En toen moest je echt nog 24 uur reizen om er te komen. Het was allemaal heel ingewikkeld. En ik weet nog dat ik dus de eerste keer met hem daar kwam. En het vliegtuig nog niet uit was. En dacht, hey, dit Home. Is thuis.
0: Ja?
1: En dat had ik nog nooit in mijn leven zo gevoeld.
0: In ieder geval niet zoals je toen als 17-jarige in Nederland uitkwam.
1: Nee, nee. Ja. Maar ook nergens anders in mijn leven heb ik dat gevoel gehad van hier hoor ik. En het is ook zo gebleken. We zijn, 35 jaar verder.
0: Ja.
1: En het is gedeeltelijk mijn thuis.
0: Ja, heb je een soort dacha of een soort finca in de campo?
1: Ik zeg altijd maar, ik heb een krot gekocht daar. En dat is nu mijn kleine paleisje. Mm. Ja.
0: Ja. En daar ga je dan... een beetje als het hier minder weer wordt. Als het hier kouder begint te worden.
1: Als het hier grijs en
0: dan
1: nat.
0: Ga je als een zwaluw.
1: Ja, dan ben ik weg. En dat is echt beter voor iedereen. Ik ben niet te doen hier in de winter. Dan ben ik zo vervelend mens. Dan moet ik weg. Voor jullie. Ik ga voor jullie weg.
0: Ah, dankjewel voor je opofferingsgezindheid. Maar je neemt je moeder dus ook mee.
1: Ik neem mams mee. Want weet je, ik ga dan ook best wel lang. Mm-hmm. Toch 2-3 maanden het liefst. En de afgelopen jaren ook nog wat langer. Maar ik wil en kan niet zo lang zonder haar. En nogmaals, het is ook voor haar heel goed om die zon op de bordjes te hebben. En met mij te zijn.
0: Ja.
1: Dus zij heeft daar haar eigen suite, zeggen we altijd. En we lezen boeken, we kletsen, we luisteren muziek. We gaan af en toe naar een of ander festival. En we hebben super tijd. En we eten gezond. Komen echt heel sterk en krachtig weer terug.
0: Als het hier het weer dan weer wat beter wordt.
1: Ja.
0: Was het ook destijds, behalve dan die belangstelling voor de muziek, voor die oude reggae, was het ook een vorm van escapisme en een soort van vlucht van jongens, ik krijg allemaal een dikke sik, ik ben weg.
1: Even nadenken of dat zo is, Hans.
0: Of is dat een andere tijd?
1: Ik denk dat dit voor... Dat ik al in Jamaica kwam voordat al die dingen... Want ik heb in Jamaica ook best wel geleerd om anders naar die wereld te kijken. En beter te snappen.
0: Te relativeren.
1: Te relativeren. Maar ook te begrijpen hoe dus de systemen werken waar we het net over hadden.
0: Om er beter mee om te gaan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar niet goed genoeg.
1: Niet goed genoeg.
0: Ja, nee. Ja. Hey, wat doe je daar dan als je daar die maanden zit? Want jij gaat niet... in een hangmat alleen maar een boek liggen lezen.
1: Nee, dat doe ik ook.
0: Jij zit niet stil.
1: Nee, ik dompel mij onder in het culturele leven daar. Dat is heel, heel rijk. Ik heb een paar keer het poëziefestival daar mogen presenteren. Hoe grappig is dat? Komt Hunkar uit Nederland en wil jij dit festival voor? Natuurlijk kom ik. En ik heb een paar keer op de radio daar een soort buitenhofachtig programma gepresenteerd. Ja, dat zijn de dingen waar ik nou echt trots op ben. Ik heb niks te zoeken eigenlijk op het eiland. En toch hoor ik er helemaal bij. En mag ik meedoen daar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En af en toe heb je dus ook evenementen waar de sieraden van je moeder goed van pas komen. De schets die eerder.
1: Ja, want een Jamaicaan houdt wel ervan om zich een beetje uit te dossen. En dan niet volgens de laatste mode, maar geef overal je eigen draai aan. Nou, en dat kan.
0: Ja.
1: En dan ook met die sieraden.
0: Ja.
1: Want die horen natuurlijk niet bij dat soort kleren. Maar ik vind van wel.
0: Ja. Wat is er voor nodig om jou je ergens thuis te voelen? Je schetst net dat beeld van Jamaica, dat vliegtuigtrap af. En je wist dat je thuis was.
1: Ja, Hans, dat is zo'n goede vraag. Het is het idee dat ik gratis en voor niks mee mag doen. Dat ik er niks voor hoef te doen om... aardig gevonden te worden, geaccepteerd, opgenomen in het geheel. Want dat is wat integratie betekent. Betekent opnemen in het geheel. Het betekent niet je aanpassen aan. En Jamaicanen, die vinden mij natuurlijk een heel rare griet. Maar ik ben hun rare griet en ik hoor er helemaal bij. En als het daar stormt, dan gaat de buurman kijken hoe het met het huisje is. En ik heb hier niet een buurman die dat voor mij zou doen.

0: François Lazarevich op de fluit en zijn Les Musiciens de Saint-Julien waren dat met een deeltje. Nee, twee deeltjes zelfs. Ja, ja, wat een tractatie. Concert voor fluitstrijkers en basso continuo van Georg Philipp Telemann. Zo dadelijk, ach, tijd vliegt, gaan we al naar het vierde kunstwerk van mijn gast van vanavond, Aldi de Hunkar. Dat heeft met de handjes boven een graf in Roermond te maken. Ter introductie, ja, het heeft niks met elkaar te maken, maar het is wel mooi. The Three Ravens, ja, dat doet toch al een beetje aan graven.
1: Aan graven, ja.
0: Dat is de gedachte, ja. De barok solisten, onder leiding van Bjarte Eike met de stem van Thomas Guthrie.

0: dat vind ik leuk. The Three Ravens, een traditional gezongen door Thomas Guthrie bij de barok-solisten onder leiding van Bjarte Eiken. En dat down, dowdy, dowdy, dowdy, down. We zitten hier even in de studio te denken. Waar is dat ook alweer in gebruikt? In een popliedje of in een klassiek liedje?
1: Ik daar weet het komen niet.
0: We komen er niet uit. Het wordt aflevering 27 van de podcast, denk ik. Maar voor die tijd zouden wij het antwoord ook graag weten. Dus ja, als je het thuis zit te luisteren en je weet het, laat het ons even weten via de NPO Luister app. Dan gaan wij in de tussentijd naar het vierde kunstwerk van al dit. Dat zijn het graf met de handjes in Roermond. Ja. Beschrijf jij eerst eens even hoe dat eruit ziet.
1: Ja, dat is dus op een begraafplaats buiten Roermond. Het was ooit de Joodse begraafplaats. Maar ja, er was geen ruimte meer voor de dode protestanten en katholieken.
0: Ja, die gingen
1: dus die zijn daar aan toegevoegd. Maar ja, het was wel heel erg met muren afgezet. En dit verhaal, het is heel ontroerend. Ik kwam achter dit verhaal toen ik dus...
0: voor de EO?
1: Ja, voor de EO bezig was met erfgoed.
0: Firma erfgoed.
1: En het is het verhaal van de kolonel Werner van Gorkum, de protestant, en Josephine van Afferde, een hoogadelijke dame.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Dit.
2: Ja. En toen heeft Josephine, ik dacht, nog 8 jaar geleefd. En toen ging zij dood. En ik vertelde je, ze was hoogadelijk. Dus echt een mevrouw van stand. Dus er is op die begraafplaats een familiegraf. Iedereen dacht, daar gaat zij ook in. Maar dat bleek ze te hebben bekokstoofd met haar kinderen. Dat ze dus aan de andere kant van diezelfde muur
1: wat mooi
2: begraven zou worden. En toen hebben ze, toen pas hebben ze, hoe heet zo'n ding, een zerk?
1: Een zerk.
2: Een zerk, ja.
1: Een grafmonument.
2: Grafmonument, dank je. En dat is echt over die muur heen. Dus twee handjes die elkaar vast. Dat is heel ontroerend.
1: Ja.
2: Als ik het vertel, is het bijna plat.
1: Dat is een beetje pyramidentisme-achtig. Ja. Door de muur heen proberen elkaar te bereiken.
2: Ja, en ja. Ze zijn dus nog steeds samen. Mm-hmm. Van die muur, die fundering en daaronder liggen zij.
1: Ja. Jij kwam dat dus tegen toen jij voor die serie Firma Erfgoed van de EO op pad was.
2: Mm-hmm.
1: Hoe kwam je eigenlijk daar terecht?
2: Ja, ik...
1: Want dat is een soort... ik zou bijna zeggen terugkeer... In op de televisie en terug hier in de media.
2: Ja, na 15 jaar kwam ik weer op televisie. En ook dat was iemand die belde. Namelijk de eindredacteur van de EO. Een eindredacteur, Ida Overdijk. En die stuurde me een appje. Mag ik je even bellen? Ik zeg tuurlijk. En toen vroeg ze, wil jij een mooi programma over erfgoed komen presenteren bij ons? En na 15 jaar zei ik tegen de leuk dat je me vraagt, maar weet je zeker dat ik dat het kan, weet je? Voor zover ik wist was ik non grata bij de omroep, dus out of the blue.
1: Waarom dacht je dat je non grata was?
2: Omdat ik met zoveel gedoe ben vertrokken.
1: Ja, bij de NOS.
2: Ja,
1: misschien.
2: Dat is zo. Ja. Maar goed, iedereen kent elkaar binnen die omroep. Ik weet ook niet wat mensen over mij zeiden. Dus.
1: In ieder geval, zij zei, kom op.
2: Ja, zij zei, kom maar. Ja. En doe het. En dat is fantastisch. Ik heb 4 seizoenen gemaakt. 3 in Nederland en eentje over zee. Net in dat jaar dat de koning ook sorry ging zeggen voor het slavernijverleden.
1: Mm-hmm.
2: Daar hebben we een kleine bijdrage aan geleverd, zeg ik dan maar.
1: Ja. Had je ineens weer een pasje?
2: Had ik, een pasje van... ik had niet een pasje. Nee, ik moest me toch netjes, zoals nu ook bij de radio, bij een portier melden. En dan krijg ik een dagpasje. Maar het is niet hetzelfde.
1: Nee.
2: Maar het hoeft ook niet meer. Ik hoef niet mijn eigen pasje.
1: Nee, ben je voorbij?
2: Ja, ik ben nu eigen baas, hè. Dat is heel wat waard. Ja.
1: En de evangelische omroep. Wat is het nog waar tegenwoordig, de achtergrond van een omroep in Hilversum?
2: Ik heb geen idee.
1: Het
2: is in ieder geval...
1: Maar speelt geloof nog een rol in jouw leven?
2: Niet religie in die zin. Ik denk wel dat ik besef heb van het feit dat wij onszelf niet gemaakt hebben. Weet je, dat we een plek hebben in het geheel. En daar kun je wel eens een spiritueel gevoel bij hebben. Maar ik ben niet van de godshuizen, zeg ik altijd maar. Want dat zijn toch weer mannen die dan mij gaan vertellen hoe ik dingen moet doen. En dat werkt niet.
1: Hmm. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dat heb je 4 seizoenen gedaan, die serie?
2: Volgens mij 4, ja.
1: Is dat klaar? Of gaat dat
2: ja,
1: nog
2: dat
1: door?
2: Ja, in één keer was dat voorbij. Zo gaan die dingen. Dus wie zendtijd heeft voor die 3 onverschrokken vrouwen die mooie programma's maken, die mag zich melden.
1: Ja.
2: Want het was een goed team. Ida Overdijk, Wilbert Jacobs en ik. Dat was een heel goed team.
1: En er is nog genoeg cultureel erfgoed, denk ik. Wat je
2: Zeker.
1: Wilt exploreren en bekijken.
2: En we kunnen ook hele andere dingen doen.
1: Daar zitten mooie verhalen vast.
2: Ja.
1: Je bent van 62, net als ik. Dus ik weet hoe oud je bent.
2: Ja, jij bent ietsje ouder dan ik, Hans.
1: Nou,
2: een paar maanden.
1: Ja, dat mag geen naam hebben, zeg. maar wat zou je nog willen? Je hebt nu een hartstikke leuke positie bij ons.
2: Ja.
1: Op de radio, op NPO Klassiek. Je gaat die geweldige podcast maken die vanaf morgen te horen is. Wat wil je nou eigenlijk nog, Hunkar?
2: Ik heb al zoveel, Hans, dat het bijna inhalig zou zijn om nog meer te willen. En toch, en toch, en toch.
1: Ja, zeg maar, alles kan.
2: Als ik nou gewoon mijn tijd hier volmaak. Ik heb nog een paar jaar te gaan voordat ik officieel met pensioen ga. Ik ga nooit stoppen met werken.

0: Zou het niet ontzettende giller zijn als ik het heel dunnetjes kon overdoen op dat prachtige eiland Jamaica? Gewoon mezelf daar nog een keertje manifesteren. Dan denk ik, Wunkar, goed gedaan, meis.
1: Maar bedoel jij dan dat je daar vanaf begin radio en dan misschien ook een soort Jamaicaanse jeugdjournaal en dergelijke?
0: Oh, ik kan er eentje opzetten, moet ik niet zelf mee presenteren, maar er is heel veel talent daar. Maar iets waar ik centen mee kan verdienen of waar ik mezelf mee kan onderhouden. En het maakt mij op dit moment nog niet eens uit wat. Ik denk dat ik een maatschappelijke rol kan spelen in Jamaica. Want ik ben natuurlijk oer-Nederlands. Ik ben heel erg Nederlands in mijn denken. Dus ik probeer altijd een beetje Jamaica hier te brengen. Van mensen doen een beetje chill, niet zo opgefokt de hele tijd. Maar een beetje van wat heel goed is in Nederland probeer ik daar te brengen. Ik denk dat het zoiets gaat worden. Iets maatschappelijks. Iets met jongeren of met vrouwen of met artiesten. I don't care. Maakt me niet uit.
1: En met muziek.
0: En met muziek. Altijd.

0: Baninrich uit de tweede orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Les Mieux Fatigues en Frank Teuns op de Traverso was dat. Heerlijk.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, en de NPO Luister-app die ontploft een beetje. Heel veel fijne reacties krijgen wij binnen op dit programma. Dank. Sylvia zegt, ja, Hans en al dit, je moet er toch niet aan denken dat dit geweldige programma gaat verdwijnen. Zo heerlijk gekluisterd aan de radio ben ik. Laat het alsjeblieft niet gebeuren. Ja, daar gaan wij niet over. Waarschijnlijk zijn we aan het einde van het jaar toch echt weg. Ik hoop dat al dit nog lang bij NPO Klassiek blijft, zegt iemand. Veel groeten van Erik uit Delden. Erik, dankjewel. Wat een heerlijke ervaring moet dit zijn. Thuiskomen en gewoon kunnen zijn. Ja, dat is wat jij zo mooi beschreef. Over dat thuiskomen, waar jij je thuis voelt. Beste studio, wat een fijn, sympathiek en bescheiden warm interview met al dit. Hartelijke muzikale groetjes van Annette. Nou, ze gaat het nog een tijdje door. Dank jullie wel allemaal voor die prachtige reacties.
2: Ja, dank je wel. Echt heel lief.
0: Ik wil jou bedanken voor je mooie culturele landschap. We hebben genoten van Vivaldi's Zomer en jouw liefde voor de radio die ooit begon op die nacht. In die studio tussen 3 en 4 in Paramaribo. We gingen met je naar Curaçao aan de hand van de Chichi, de beschermvrouwen. Je vertelde over hoe Aisha jullie Chichi was in de familie. We leerden over hoe het is om voor jezelf op te komen met Nanny Maroon op Jamaica. En raakte ontroerd door dat graf met die handjes in Roermond. Als bedankje voor dit alles willen we je heel graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dus een persoonlijk muziekadvies. Je kent het fenomeen. Hier aangedragen door onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Vater.
3: Ja, al dit in jouw nieuwe podcast, eigenlijk onze nieuwe podcast, Al dit wil meer klassiek, bespreken we hele prachtige bekende werken. Er zijn natuurlijk ook schitterende onbekende werken. En als ik jou in de studio zie, dan zie ik altijd hoe je specifiek helemaal opgaat In de barokmuziek, je danst mee en je zingt mee. Vandaar dat we de afgelopen 2 uur ook daarom veel barokmuziek hoorden. Zometeen gaan we luisteren naar Franse hofmuziek. Maar ik vind het bijzondere met jouw achtergrond en de vele identiteiten die je in je draagt, omdat je op zoveel plekken hebt gewoond, dat je voor mij ook, zowel op Jamaica zie ik jou, maar ik zie jou ook aan het Franse Hof, zeg maar. Je had het eerder over Nanny of the Maroons en je had het over die adellijke Josephine, maar die noemde je hoogadelijk. Maar ik vind eigenlijk dat jij in jouw presence en verschijning ook iets hoogadelijks hebt, voor zover dat bestaat. Zometeen gaan we luisteren naar Nos Esprit et Libre et Content. Het is een prachtig werk van een onbekende componist. Het gaat over de vrije en tevreden geest. En het is eigenlijk het bezinkt de zorgeloosheid. Maar het is geen vrolijke muziek. Er zit een prachtige melancholie in. Het is hele aardse muziek. Dat komt ook door de theorbe die de lage noten plukt. Dus de komende 5 minuten kunnen we even wegzweven.
2: Dankjewel.

0: Poème harmonique onder leiding van Vincent Dumestre met Nos esprits libres et contents voor een vrije geest. Esprit libre en redelijk tevreden ook, vooralsnog. Al dit door elkaar. Persoonlijk muziekadvies, vond je het mooi?
1: Heel erg mooi. En ik kom nu niet helemaal meer uit mijn woorden.
0: Nee, ja. Dat is goed.
1: Kun je dank nog, je wel,
0: kun je, maar je kunt nog wel even zeggen dat vanaf morgen om 6 uur dat die podcast Al dit wil meer klassiek, dat die online staat, hè?
1: Ja. Met Teun Faber en Karel den Hertog en Jacobus den Herder.
0: Ja, dus op de site van NPO Klassiek. En morgen gaat het over Dvorak. Later nog over Piazzolla en Pert. Het hele alfabet ga je door.
1: Zo is dat.
0: Zo is het. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn.
1: Jij bedankt, Hans. Dat heb je echt. Je hebt het echt fantastisch gedaan. Dank je wel.
0: Jullie dank voor de reacties in de NPO Luister-app. Niet allemaal beantwoord, maar dat kan helaas niet. Wil je meer weten over dit programma? Dat kan altijd via de site van NPO Klassiek. Even doorklikken naar de hoofdpagina, naar de programma's. En dan naar Panorama Zondag. En dit programma rustig terugluisteren, dat kan via je favoriete podcast-app. Volgende week gaan we weer op reis. Dat is voor de laatste keer dit seizoen. Want in de zomer herhalen we een aantal uitzendingen. En daarna gaan we nog door tot eind december. Daarna is het op. Volgende week ga ik weer op reis voor de laatste keer dus door het culturele landschap van de NOS-presentator en schrijver Afke Boven. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier zo dadelijk het avondconcert met Wouter Plezier. Mooie avond.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Morgen om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier.
11: Ja, goedenavond. Welkom bij het Zomeravondconcert. Met vanavond een rechtstreekse uitzending van het concert vanuit de Elbphilharmonie in Hamburg. Zo dadelijk om 19:45 het concert door het NDR Elbphilharmonie Orkester. Staat vanavond onder leiding van Carina Kennelakis. Met op het programma het celloconcert van Antonín Dvořák en de eerste symfonie van Gustav Mahler. concert begint met het celloconcert van Dvorak, met als soliste de gevierde Russische celliste Anastasia Kobykina, bekend om haar expressieve spel, charisma en enthousiasme. En we kennen haar ook in Nederland goed. Ze was de gast al bij het Concertgebouworkest en is momenteel artist in residence bij Concertzaal Tivoli Vredenburg in Utrecht. En ook de dirigent van vanavond behoeft nauwelijks introductie. Dat is immers Carina Kennelakes, vaste chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Zo dadelijk, 8:15, een concert in het zomeravondconcert vanuit Hamburg. En tot die tijd in aanloop naar het celloconcert van Dvorak, de Silhouetten van diezelfde Dvorak, door het Kölner Klavierduo.

0: het aber traditionell.
1: Ja, goedenavond nogmaals, dames en heren. Het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Rechtstreeks vanavond vanuit de Elbphilharmonie in Hamburg. Ja, op de achtergrond hoort u iemand praten. Dat is mijn Duitse collega Christiane Iergang. De live presentatie van de Norddeutsche Rundfunk. Het concert begint zometeen met het celloconcert van Antonín Dvořák, opus 104. Anastasia Kobekina is de soliste. En het NDR Elbphilharmonie Orkest staat onder leiding van Karina Kanellakis. Een concert dat ontstond in Amerika. Dvořák was daar naartoe geroepen, gevraagd om directeur van het conservatorium te worden. Hij had eigenlijk niks met de cello, tot hij een celloconcert hoorde van Victor Herbert. Die les gaf aan het conservatorium, ook daar in New York. En tot die tijd had Dvořák de cello altijd afgewezen. Hij zei, het is wel een fijn orkestinstrument, maar totaal ongeschikt als instrument voor een soloconcert. De nasale klank in het hoge register van de cello en de mompelende klank in het lage register vond hij ongeschikt. Maar goed, na het horen van dat celloconcert van Victor Herbert was Dvořák overtuigd en begon hij aan zijn celloconcert. Dat was in 1895, toen zijn verblijf in Amerika ten einde liep. En dat was maar goed ook, want Dvořák had ontzettend veel last van heimwee. Hij wilde terug naar Bohemen, naar zijn vaderland. Ha, ik hoor applaus in de Elbphilharmonie. De opkomst van waarschijnlijk de dirigent Karina Kanellakis en Anastasia Kobekina, de celliste, voor de uitvoering van het celloconcert van Antonín Dvořák. Vanuit de Elbphilharmonie in Hamburg. Een concert waarin Dvořák allerlei boodschappen verborg over zijn grote liefde.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: applaus niet in Hamburg in de Elbphilharmonie, zoals ik abusief wil eerder zei, maar in de Muziek- en Congreshalle in Lübeck. Dank ook Assis Sietsma, oplettende luisteraar. Die stem, die Duitse stem, dat is mijn collega van de Norddeutsche Rundfunk, Christiane Iergang. We hoorden rechtstreeks vanuit de Muziek- en Congreshalle in Lübeck het celloconcert van Dvorak. Anastasia Kobekina, de solist, en de NDR, het NDR Elbphilharmonie Orkester onder leiding van Carina Kenelakis. Ja, en dat is dus het openingsconcert van het Schleswig-Holstein Muziekfestival 2026. Wat zal er gebeuren in die zaal daar in Lübeck? Veel applaus en bravo-geroep, hoor ik Christiane Iergang zeggen. Een toegift. Ja, ik kwam er niet helemaal aan toe om te zeggen, maar het is natuurlijk een hartverscheurend afscheid, dat celloconcert ook van Dvořáks schoonzusje. Zijn geheime liefde, zijn grote liefde, de zuster van zijn vrouw. Zij overleed terwijl hij aan het celloconcert bezig was. En hij verwerkte daarin favoriete liederen van zijn schoonzuster, Josefina Karnikova. Een verstild muzikaal tableau, ook de finale. Een terugblik met thema's op het concert zelf en op het leven van Josefina. Zal er een toegift komen? Dat is nu eventjes de vraag. Mensen zijn in ieder geval enthousiast daar in Lübeck. Het concert. Rechtstreeks het zomeravondconcert in
1: videostream op ndr.de en im Fernsehen op Dreisat.
0: Nederland ook
1: aber
0: op NPO Klassiek.
1: Manchmal lenkt das Bild ja sogar ein bisschen ab. Und wenn man sich richtig auf die Musik konzentrieren möchte, vielleicht kennen Sie das, macht man ab und an sogar freiwillig die Augen zu. Feinkost für die Ohren also bei NDR Kultur und dafür sorgt unter anderem Anastasia Kobekina.
0: Mooi gezegd, feinkost voor die oren van NDR Cultuur. Dat je als het echt helemaal fijn is, de muziek, dat je het liefst je ogen dicht doet. Niet afgeleid wordt door allerlei externe factoren. Misschien maar afleiden van de muziek. De toegift, er is wel iets verklapt aan ons. Dus het is de vraag of dat ook bewaarheid gaat worden. Hoe lang houdt het publiek het vol daar in Lübeck? Een stuk van de vader van Anastasia Kobekina staat gepland. Van haar vader Vladimir Kobekin. Variaties op een oud thema. Met ook medewerking van een tamboerijn.
1: Amerikanischen Dirigenten und einer russischen Solistin zu tun hat, auf die Idee kommen, über Politik zu sprechen. Carina Kanalakis hat sich das ausdrücklich verbeten. Sie möchte dazu nichts sagen.
0: Geen Politik, zegt mein Kollege Christiane Iergang, mit einer russischen Cellistin und einer amerikanischen Dirigentin. Da geht es einfach helemaal nicht over. Da wollen wir es nicht over haben. Wir sind hier für die Musik.
1: Die Cellistin spielt barfuß. Damit sie noch mehr geerdet ist. Das hat sie diese Woche bei den Proben erzählt. Klar, bei einer so steilen Karriere könnte man die Bodenhaftung verlieren. Aber Anastasia bleibt immer natürlich und nahbar und liebenswürdig. Das durfte das Publikum auch gestern schon erleben beim Vorkonzert, das wir aufgezeichnet haben, damit wir in der Archivfassung das Beste aus beiden Konzerten genießen können.
0: Das Cellokonzert war übrigens das letzte Stück, das Dvořák schreef toen hij in Amerika was. Ein dreijarig Verbleib. Liep toen tegen het einde, als verlangde hij terug naar zijn vaderland. Ja, die toegift gaat er komen.
2: Was für eine Freude und Ehre, bei dem Eröffnungskonzert von dem Schleswig-Holstein Musikfestival zu spielen und zusammen mit so fantastischen Musikern und Musikerinnen von dieser unglaublichen Ensemble Elbphilharmonie Hamburg.

uit de variaties voor cello en tamboerijn op een oud thema van Vladimir Kobekin, de Gallarda. Toegift op het concert door Anastasia Kobekina, de celliste, en begeleid door Moses Santos van het NDR Elbphilharmonie Orkester op de tamboerijn. Vanuit de Muziek- en Congreshalle in Lübeck, dit openingsconcert van het Schleswig-Holstein Muziekfestival 2026. En dus in het zomeravondconcert op NPO Klassiek.

0: Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
1: Ja, het is even schakelen heen en weer tussen Lübeck. Altijd eventjes goed opletten. Want ja, ik zit eigenlijk in het donker live bij een concert in Duitsland. Ik zie niks. Ik moet het met mijn oren doen. En een paar schuifjes. En het is altijd weer spannend. Wanneer beginnen ze? Want je ziet het niet hier in de studio in Hilversum wat daar gebeurt in de Muziek- en Congreshallen in Lübeck. Maar goed, het is in ieder geval pauze. Dat geeft ons zeker even 20 minuten respijt. Voordat straks de eerste symfonie van Gustav Mahler naar de pauze verder gaat. Gustav Mahler, hij reisde veel, was overal in trek als dirigent. Ook om zijn eigen symfonie te dirigeren. Of hij moest op pad om bij uitvoeringen van zijn symfonieën aanwezig te kunnen zijn. En tijdens die reizen deed Mahler altijd trouw verslag aan zijn geliefde vrouw Alma, die een groot aantal van Mahlers brieven later zou publiceren. Nergens komt Gustav Mahler als mens zo dichtbij als in zijn brieven aan Alma. Brieven waarin hij zijn hart lucht en we hem leren kennen als gekweld kunstenaar en vurig aanbidder van zijn vrouw. Acteur Gijs Scholten van Aschat kroop in de huid van Gustav Mahler en leest nu een brief waarin de eerste symfonie ter sprake komt.

Palast Hotel, 12 december 1901, Berlijn. In grote haast. Mijn lief, dierbaar meisje. In gruwelijke drukte tussen aankomst en eerste repetitie snel mijn innige groet en een jammerkreet van mijn hart naar jou. Je lieve brief van zondag heeft me op reis begeleid. Ik heb hem bestudeerd als ware hij het Nieuwe Testament. Ik heb daaruit verleden en toekomst geleerd. Als ik tijd heb, vertel ik je vandaag nog mijn wederwaardigheden vanaf het moment van ontvangst van je brief, voor mij altijd een hijra. Dat is het punt waarop de Mohammedanen hun tijdrekening laten beginnen. Mijn nieuwe leven met jou is ook op dat punt begonnen. Ik kan vanaf heden nog slechts leven, ademen en zijn in verband met jou. Ik dirigeer hier in Berlijn mijn eerste symfonie. Oh, kon jij er maar bij zijn. Maar hoe nodig het ook is dat anderen uit mijn werken de sleutel tot mijn wezen destilleren, jij, mijn Alma, zult uitgaan van mij, van het allesomvattende heden. En jij zult alles te weten komen. Jij zal ik zal jij zijn.

Astronomen herkennen de ster aan de stralen en tasten desondanks in het duister. Want met hun methode, men noemt dat spectra-analyse, kunnen ze slechts stoffen vinden die verwant zijn aan de aarde. Het meest eigene van de ster blijft voor eeuwig ondoorgrondelijk. Maar niet voor iemand die in de ster zelf woont, zoals jij. Ja, ik geef toe, de vergelijking klopt niet helemaal. Toch brengt dat op dit moment het beste onder woorden wat ik voel. En wat mij geruststelt en verzaligt. Hoe zal het eens zijn wanneer jij alles met mij deelt en ik met jou? Wanneer dit heftige, verterende verlangen dat met zoveel angst en zorg gepaard gaat, onbevredigd is en wij, ook als wij niet samen zijn, alles van elkaar weten en onbekommerd elkaar kunnen liefhebben en vervullen. Nu moet ik weg naar de repetitie. Als de klanken, de geluidsgolven zo sterk waren als mijn liefdesverlangen naar jou, dan zou jij vandaag de hele dag echo's moeten vernemen. Voor jou moet het zijn alles wat in mij leeft. Mijn geliefde Alma, 1000 kussen. Je Gustave.

Rückert lied nummer 5. Liebst du um Schönheit? Christian Gerhaher, de bariton, Gerald Huber aan de... Nee, een orkestversie, sorry. Die krijgt zo meteen Gerald Huber aan de piano. En daarvoor acteur Gijs Scholten van Asschat. Hij las een brief van Gustav Mahler aan Alma Mahler voor... waarin de eerste symfonie ter sprake komt... die zometeen vanuit de Muziek- und Kongreshalle in Lübeck... zal worden uitgevoerd door het NDR Elbphilharmonie Orkester... onder leiding van Christina Kenelakis. De eerste symfonie, de Titaan van Gustav Mahler... En ze nemen daar de tijd in Lübeck. Flinke pauze, 30 minuten. Dus het zal echt wel ruim over 9:30 zijn... voordat wij terugkomen vanuit Lübeck. Tot die tijd liederen van Gustav Mahler. In pianoversies, enkele Rückert-lieder. Maar ook lieder aus der Jugendzeit. En een lied nog uit Des Knaben Wunderhorn. Wel weer opnieuw Christian Gerhaher, de bariton. Maar nu steeds begeleid door pianist Gerald Huber.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Liederen van Gustav Mahler in de pauze van het concert door het NDR Elbphilharmonieorkester in Lübeck in de Muziek- und Kongresshalle, waar nog een interview, eerder opgenomen interview, plaatsvindt met de dirigent van vanavond, Carina Kanalakis, die we natuurlijk kennen als chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Straks de eerste symfonie van Gustav Mahler. Stuk dat ontstond in 1889, een rampjaar overigens voor Gustav Mahler. Enkele maanden na elkaar overleden achtervolgens zijn vader, zijn zuster Leopoldine en zijn moeder. Mahler was 29 jaar oud. En verder ging het eigenlijk heel goed met zijn carrière als dirigent. Die verliep heel voorspoedig. In de Hongaarse hoofdstad leidde hij in november van dat jaar de eerste uitvoering van zijn grote nieuwe vijfdelige orkestwerk. En het orkest was wel enthousiast over die partituur, waarboven toen nog de titel Symfonisch Gedicht stond. Maar het publiek en de recensenten waren negatief. Symfonische muziek van zo'n grilligheid en stilistische veelzijdigheid was niet eerder geschreven. Wie ein Naturlaut, oftewel zoals een natuurgeluid, staat als aanwijzing aan het begin van de eerste bladzijde. Nou, we moeten het begrip natuur in Mahlers muziek heel ruim opvatten. Niet alleen als een sfeerbeeld, zoals een zonsondergang, een sierlijke vlinder of een murmelend beekje. Maar ook als iets waarin het gaat over zaken als leven en dood en hemel en aarde. Ja.
1: Met de fanfare der Europäischen Rundfunkunion gehen wir den
0: Fanfare der Europäischen Rundfunkunion, de EBU-fanfare, vanuit Lübeck gestart door de Norddeutsche Rundfunk. Dat betekent dat de pauze officieel ten einde is en dat we zometeen dus echt overschakelen naar de zaal in Lübeck, de Muziek- und Kongresshalle, voor de eerste van Mahler. Ik zei er al iets over. Mahler zei, een symfonie moet zijn zoals de wereld. Ze moet alles omvatten. De beroemde filosoof en muzikoloog Theodor Adorno sprak in dat verband over een provocerende verbintenis met de vulgaire muziek. Ja, misschien was het de verwarde reactie van het publiek en de critici die Mahler er in 1893 toe aanzette delen van de herziene partituur van titels en korte toelichtingen te voorzien, om zo zijn bedoelingen te kunnen verduidelijken. En zo weten we nu dat de eerste helft geïnspireerd is door jeugd- en natuurervaringen en dat de tweede helft vanaf de treurmars met de door de contrabas ingezette Vader Jacob-melodie over de tragiek van het menselijk bestaan gaat. De presentatie door de Norddeutsche Rundfunk vanuit Lübeck, ik zeg het nog maar een keertje, is Christiane Iergang, voor als u nieuwsgierig bent naar de Duits sprekende mevrouw op de achtergrond.
1: Live op NDR Kultur aus der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Met de symfonie nummer 1 D-dur van Antonin.
0: Mahler gaf de symfonie als geheel de titel Titaan en refereerde aan de held uit de gelijknamige roman uit 1803 van de Duitse schrijver Jean Paul, in wie de componist zichzelf herkende. Overigens trok hij die titel later weer in. Ja, het applaus betekent dat toch in ieder geval Carina Kanalakis opkomt. Maar nogmaals, het tast in het Duitse, luister. Maar we gaan er maar vanuit dat hij nu gaat klinken, de eerste symfonie van Gustav Mahler.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

dirigent ook van het Radio Philharmonisch Orkest. Anastasia Kobekina, die hoorden we voor de pauze in het celloconcert van Dvorak. Die is hier ook actief als artist in residence van Concertzaal Tivoli Vredenburg in Utrecht. Kortom, toch een Nederlands tintje aan dit concert, aan dit zomeravondconcert. Houd de zomeravondconcert op NPO Klassiek in de gaten. Het zijn er veel. We zijn er, u hoort het rechtstreeks ook bij concerten in het buitenland, in Europa, allerlei festivals. En alles is natuurlijk te vinden op de website NPO Klassiek. We sluiten af met een klankexperiment, een soundscape, geluidskunst van James Wellburn. Hij kreeg de Palma Ars Acoustica 2026 de prijs voor geluidskunst van de Europese Unie, van de EBU, European Broadcast Union, voor zijn soundscape Longyearbyen, leven op de grens van industrie en wildernis. Hij zegt erover: ik liep door het spookachtige woestijnlandschap van oude mijnbouwmachines en voelde me klein naast even oude bergen. Terwijl de Arctische wind dwars door mijn lichaam gierde, rammelden de verlaten industriële machines als een jammerklacht. Door de mist heen hoorde ik het geblaf van honden in de verte. Sneeuwscooters echoden in het dal, terwijl het gekraak van sneeuw en ijs onder mijn laarzen een eentonig ritme veroorzaakte. Aldus James Wellburn, die zo zijn indruk beschreef van een van de meest noordelijk gelegen plekken ter wereld, Longyearbyen op Spitsbergen, een archipel in het Noordpoolgebied. Deze voormalige mijnnederzetting combineert industriële ruïnes en extreme weersomstandigheden met adembenemende landschappen en, in de laatste jaren, massatoerisme. James Wellburn is een Britse muzikus en geluidskunstenaar. Hij was artist in residence in Longyearbyen, was er 3 keer en maakte dus opnames van alles wat hij hoorde. Maakte daar vervolgens geluidskunst van in een soundscape en kreeg dus die Palma Ars Acoustica 2026. En die staat nog tot het nieuws van 11 uur. Waarna vrije geluiden met Annemaatje Lemerijs. We gaan eventjes bibberen van de kou in Longyearbyen. Nog een fijne avond.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses? Zomerfestivalklassiek.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is overleden. Ze schreef tientallen boeken en had ruim 40 jaar een column voor het AD. Ze speelde in tv-series als Klaverweide, De Fabriek en Pommetje Horlepiep. Haar scenario voor tv-serie Vrouwenvleugel won de Gouden Televisiering. Marjan Berk zou komende zaterdag 94 zijn geworden. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
9: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ik huppelde weer de hele dag over het terrein van Festival Wonderviel vandaag. Het zomerseizoen is dus echt van start. De meeste scholen hebben bijna vakantie. Ik begin me ook zachtjes aan te verheugen op een paar weken vrij. Maar ik heb zo door het jaar heen ook weer een aardige lijst muziek verzameld die ik graag wil laten horen, maar die tot nog toe niet goed tot haar recht zou zijn gekomen in een uitzending. En met het beginnen van de maand juli is ook officieel het laatste halfjaar van Vrije Geluiden op de radio begonnen. Dus ik begin ook een soort onrustige haast te voelen om nog heel veel verschrikkelijk mooie muziek de ether in te zenden, voordat dit loket voor de nieuwe en onverwachte muziek definitief haar deuren moet sluiten. Dus vanavond presenteer ik u mijn restjesavond. En dat zijn bepaald geen aftandse restjes, dat zijn sterrenchef restjes uiteraard. En we openen de nacht weer even fatsoenlijk met een wiegeliedje, Another Lullaby van Henning Ullen.

Another Lullaby van Henning Oelen, die zelf piano speelde. En je hoorde Mats Sandal op contrabas en Niels Agnas op drums. En daarmee is Restjesavond geopend. De vaste luisteraar weet dat ik inmiddels een soort wildgroei aan playlists heb verzameld. En een van die playlists heet Wishlist Vrije Geluiden. En daar gooi ik alles in wat ik onderweg tegenkom en waarvan ik denk, dat wil ik ooit een keer in Vrije Geluiden laten horen. En elke week bij het samenstellen grasduin ik natuurlijk lekker door die lijst. Maar lang niet alles is nog aan bod gekomen. Dus vanavond een zo onsamenhangend en themaloos mogelijk avondje. Vol muziek die gewoon gehoord moet worden. Te beginnen met The Reft Mustard His Installation Prelude van Nico Muley.

James McVinney speelde The Raft Mustard is Installation Prelude van Nico Muhly. En Nico Muhly schreef dit voor zijn vriend James Mustard ter ere van zijn installatie als priester in de Church of St. Mary the Virgin in East Barnet. En zo'n gebeurtenis mag in het licht van de grote geschiedenis misschien klein zijn. Zo tekent de kunstenaar wel ook de details van de geschiedenis op. En daar kan ik dus heel ontroerd van raken. En van deze Amerikaanse componist gaan we naar een Nederlandse componist die zo populair is geworden in Amerika dat hij zelfs zijn naam heeft aangepast. Jacob ter Veldhuis is overzees bekend als Jacob TV. En dit is het tweede deel uit zijn strijkkwartet Labyrinth.

De Netherlands Quartet speelde Labyrinth, het tweede deel uit het eerste strijkkwartet van Jacob ter Veldhuis. Ja, en na deze muziek wil je eigenlijk gewoon even stil zijn, toch? Maar dat schijnt niet helemaal de bedoeling te zijn op de radio, dus ik ga toch maar weer door naar mijn volgende schat op ons restjeslijstje. Christopher Cerrone is een van mijn favoriete levende componisten. Ik hoorde jaren geleden zijn Hoyt Schermerhorn voor het eerst, een stuk voor piano en elektronica. En dat was zo'n stuk dat meteen voor altijd in mijn oor is blijven zitten. Ik laat het ook elk jaar aan mijn studenten horen. En ik merk eigenlijk elk jaar weer dat er minimaal één student in de klas zit op wie dit stuk hetzelfde effect heeft. En dit jaar hoorde ik er bijvoorbeeld letterlijke citaten uit terug bij een van de pianostudenten die compositie als bijvak volgde en dus ja, haar eerste schreden op compositiegebied zette en net zo gegrepen was door die muziek als ik. Hij schreef ook het lied That Night with the Green Sky. Dat heb ik al een keer gedraaid nadat ik het Noorderlicht had gezien afgelopen winter. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat bepaalde kenmerken daaruit dan weer vrij duidelijk terug te horen zijn in het laatste lied dat ik schreef. Niet gek, want ik vind het bloedmooi. Maar vandaag muziek van Cerrone die ik nog niet eerder draaide. Stutter Like Rain.

Het Argus Quartet speelde Stutter Like Rain van Christopher Cerrone. En dit is het derde deel uit een driedelige cyclus die je in zijn geheel kunt vinden op zijn album The Air Suspended. En dan even naar heel iets anders. Dit vind ik een van de mooiste Duitsstalige liedjes. Ich Steine, Du Steine van Peter Fox. En ik vind het dus als liedje prachtig, maar het is de tekst die me elke keer in 100.000 kleine stukjes breekt. Dus ik lees een Nederlandse vertaling voor. Voor we ons overgeven aan de stem van Peter Fox. Ik klim omhoog, stenen rollen en ze vallen op jou. Je ziet ze aankomen, gaat niet opzij. Je dacht dat je ze zou vangen. Je reikt naar mijn hand, we zakken weg in het zand. Ik klamp me aan je vast, maar we komen niet vooruit. Je kijkt me in mijn ogen. Ik zie alles, maar niet jou. Samen alleen, omdat we geen alfabet hebben dat we samen delen. Het pad achter ons houdt ons bij elkaar, maar ook dat zal uiteindelijk afbrokkelen. Ik weet dat de grond onder ons beiden breekt. Ik kan niet met en niet zonder jou, maar misschien beter zonder jou. Je hebt gekookt, het waren stenen. Ze zitten in mijn maag. Ze zijn zwaar, ik ben alleen. Alsjeblieft, wie snijdt me open? Het spel is nieuw en jij bent koud. Ik ben gevoelloos, mijn hart vol, mijn hoofd leeg. Gisteren was het andersom, jij hoog aan de horizon. Ik kijk naar je terwijl je dichterbij komt. Zie hoe je bent en hoe wij zijn, dat we nooit tevreden zijn. We lopen een klein stukje weg, komen terug en beseffen dat volmaakt geluk een koortsachtige droom was en is en zal blijven. En wij zijn echt. Ik kan niet met je zijn en niet zonder jou. Maar vooral niet zonder jou.

Ik kan niet met en niet zonder je, maar vooral niet zonder je. Peter Fox met Ich Steine, Du Steine. Ja, ik snap het als Duitse hiphop niet helemaal je ding is, maar mij kun je echt opdwijlen na dit liedje. En als je dit net zo mooi vindt als ik, dan is je vervolgstap House am See eindeloos op repeat gehad tijdens lange zomerse autoritten. Maar voor nu gaan we weer weg van de Duitse hiphop en naar een van mijn favoriete Nederlandse componisten. Hij nam vorige week de Buma Classical Award in ontvangst. Geheel terecht als je het mij vraagt. Dit is Scenes from an Old Memory Box van Joey Raukens.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Scenes from an Old Memory Box van Joey Raukens, gespeeld door Het Muziek, formerly known as Asko Schoenberg Ensemble. En Joey Raukens nam vorige week de BUMA Classical Award in ontvangst tijdens het slotconcert van de Dag van de Componist, waar ook zijn weergaloos prachtige vioolconcert klonk. En dan nu, omdat ik gisteren en wel vaker een beetje onaardig over Mozart deed, komt hier een goedmaakpoging. Mozart's Kyrie in een bewerking van mijn favoriete Belgische muziekcollectief, Blindman.

Het Kyrie van Mozart in de versie van muziekcollectief Blindman, die het elke keer weer voor elkaar krijgen om hoogst eigenzinnige bewerkingen van bestaande muziek te maken en samenwerkingen aan te gaan met verrassende eigentijdse makers. Nou, ik heb nog muziek voor uren radio in mijn restjeselectie staan, maar gelukkig hebben we ook nog een heel half jaar om daar zoveel mogelijk van te laten horen. En voor we nu de nacht indobberen, gaan we nog luisteren naar de miniatures van Ben van Gelder, door hemzelf met Corey Smith en Reinier Baas.

Heerlijke microtonale pianogeluidjes in miniatures van Ben van Gelder. En je hoorde hem hier samen met Corey Smith en Reinier Baas. Ja, en daarmee komen we dan toch echt aan het eind van deze restjesavond. Er zullen er nog wel meer volgen de komende maanden, vermoed ik. Dus zijn er stukken die echt gehoord moeten worden bij voorkeur van levende makers? Laat het me dan heel graag weten via de NPO Luister-app of vrijegeluiden@vpro.nl. Wij gaan de nacht indrijven met ons laatste restje van de avond. De sonate voor percussie van Tigran Hamasyan door Third Coast Percussion. Ik wens je een hele goede nacht. Heel graag. Tot de volgende.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Vers aan tafel, vers aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers
12: aan tafel.
13: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. Zes jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers
12: aan tafel!
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjunk Museum Heerlen. Sjunk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 6 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In een departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en ook de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar de FIFA is daarvan teruggekomen. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team nu krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners van Heidhuizen om het leven gekomen. 2 andere inzittenden van een auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Gratum en Echt een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Gratum en Echt een spookrijder tegen.